0: berichtgeving. Nog in de Verenigde Staten is een voormalige gevangenisdirecteur uit Syrië veroordeeld tot 60 jaar cel vanwege foltering. De man leidde tijdens het Assad-regime 3 jaar de Adra-gevangenis, net buiten de hoofdstad Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man reisde in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een verblijfsvergunning. Ook daarvoor is hij veroordeeld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaar gewonnen met 2-1. Standaarspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
1: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: In het klassement blijft Standaard voorlopig zesde. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust liever kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: met Joppe Mathijn. In Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, de huisgenoten liever. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen. Ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig meegedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia MS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn twee mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Vier bewoners konden al gered worden, een van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas twee maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust, zo is het. Kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Even die ene mondhoek omhoog en nu de andere. Voilà, zie, veel beter. Nu ben je helemaal klaar om goed aan dat weekend te beginnen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Oh, en dat begint zometeen met een topnummer, echt waar.
3: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De Assise-jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is opgelucht.
4: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk. Ja, sorry.
3: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaardspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
5: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
3: Het weer. Veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Voilà, zo ben je weer helemaal mee.
6: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
1: Ik heb even iets straffer nodig dan een koffie om wakker te worden. Gelukkig is Vanessa Paradis er ook al bij zo vroeg 's ochtends.

0: Goed om je wakker te worden, hè? Vanessa Paradis en Be My Baby. Het is intussen 6 over 6. Maar zeg eens, waarom ben jij eigenlijk al zo vroeg wakker? Ik weet het niet, hè? Misschien heb je daar wel een goede reden voor. Het zou zomaar kunnen. Ben ik heel benieuwd naar. Stuur maar even door bij Radio 2 op 14 Max. Ik vind het altijd leuk om jouw bericht daar te lezen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor. Of moet ik Jerommeke zeggen? Of misschien wel Popeye? Want heb je die beelden gezien? Echt waar. Onze Joris staat strakker dan een broek na het eten op kerstavond, hoor. Echt waar. Kerstmis is het gelukkig nog niet, maar hey, september is wel al half weg. Het gaat vooruit. Dus ja, maak er iets moois van, zou ik zo zeggen, van de dag. Het is vandaag een beetje bewolkt, maar wel 21 graden. We krijgen ook best een mooie dag. En je kan straks die dag beginnen met de Radio 2 Weekwatchers samen ontbijten. Ruben die zit vandaag in het Industriemuseum in Gent. Samen met Weekwatcher James Cook. En ook Niels de Stadsbader die komt. En die neemt blijkbaar een muzikale verrassing mee, ja.
1: Helemaal, dag Sharon. Ik ben heel blij, want straks mag je naar de Weekwatchers. Meer nog, ik mag bij de Weekwatchers de Radio 2 topsong van deze week komen zingen. Tot straks, hè.
0: Kijk, hij gaat die topsong die we al de hele week hier bij Radio 2 horen onderweg gewoon live brengen. En soms is dat dan nog beter dan het op de radio horen, vind ik dan toch. We zijn klaar voor een gezellige zaterdag dus. Straks vanaf 8 uur op de radio en op VRT Canvas.

0: goed dat dat hier een geluidsdichte studio is, denk ik vaak. En dat je me dus niet hebt horen zingen. Heerlijk, toch een beetje dirty dancing. Daarvoor is het weekend, hè. Dan mag dat. Bill Medley en Jennifer Warnes en The Time of My Life. Die Bill Medley die is trouwens jarig vandaag. Hij wordt er al 86. Hoera!
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Radio 2. Radio 2.

0: benieuwd hoe het intussen met onze Walter Grootaars is. Het is weer al een tijd geleden dat we hem nog gehoord hebben. De Kreuners en zij heeft stijl. Radio 2. Amai. Jullie zijn met velen wakker en dan vraag ik mij af waarom in godsnaam zo vroeg, het is zaterdagochtend, 23 over 6 om precies te zijn, en toch al zoveel mensen die wakker zijn. Frank Heep bijvoorbeeld, die laat weten, dit is gewoon altijd mijn uur dat ik opsta om naar jullie te luisteren. Ilse Willems, die luistert dan weer vanuit de auto, ze is onderweg naar huis van een geweldige vakantie in het zuiden van Frankrijk, zo schrijft ze zelf. Dus dat klinkt alsof dat deugd heeft gedaan. En Ilse de Sitter in Capelle, die heeft dan weer haar eigen reden om al zo vroeg wakker te zijn. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John.
0: Want jij gaat vandaag wel echt jouw goede hart tonen, hè?
1: Ja, goede hart tonen, dat vind ik te groot, groot uitgedrukt. Maar ik ga iets leuk doen. Met mijn beste vriendin ga ik op de markt in Kalmthout uit plantjes verkopen voor azalea, voor kom op tegen kanker.
0: Ja,
1: de mooie azaleaatjes.
0: Ja, je doet dat met je beste vriendin, dan is dat ook gezellig, denk ik, hè?
1: Dat is heel gezellig. Zeer gezellig. Vooral nooit saai.
0: Nee, dat kan ik me helemaal inbeelden. En het is ook wel leuk, denk ik, om zo te zien hoe de reacties van de mensen zijn. Is dit het eerste jaar dat je dat doet, Ilse, of niet?
1: Ik doe het eerste jaar door aangewakkerd door de enthousiasme van mijn vriendin.
0: Okay.
1: En daarom stap ik ermee in. En ik heb er veel zin in.
0: Ja, ze heeft jou duidelijk aangestoken. Het enthousiasme van een vriendin, dat helpt natuurlijk. Heb je ook een andere reden? Ken je misschien iemand met kanker? Of ben je ermee in aanraking gekomen?
1: Stel genoeg wel, hè? Wie niet?
0: Ja.
1: Ja, mijn broer heeft gehad, Karin, mijn beste vriendin dan. Nog een andere heel goede vriendin, Monique. En dan mijn papa. En het is een ziekte die iedereen treft, denk ik.
0: Ja, ik denk dat er nog maar weinig mensen kunnen zijn dat ze niemand in de omgeving kennen die ermee te maken heeft, jammer genoeg.
1: Dat gaat zoeken, hè?
0: Ja, absoluut. En daarom blijft dat zo belangrijk, ook om dat plantjesweekend te organiseren natuurlijk.
1: Zeker.
0: Vandaag en morgen.
1: Het is een charmant bloemetje in huis.
0: Ja.
1: En het is het goede doelspoel. Allee, steunen, dus win-win. En een luchtververser.
0: Ja.
1: Natuurlijk een mooie luchtververser.
0: Kijk, zover had ik er nog niet over nagedacht, maar dat is inderdaad zo. Ik zag ze gisteren ook al staan bij mij aan de supermarkt, of aan een supermarkt, zal ik zeggen, in Deurne, heb ik er ook meteen twee gekocht. Ja, als je het kan, laat dan gewoon even je goede hart zien. Koop zo'n plantje, want je maakt er echt het verschil mee. Ilse, veel plezier. Wanneer vertrek je?
1: Nog vlug langs onze bakker, waar ik op woensdag wel eens werk. En dan ga ik er nog koffiekoekjes van een vriendin halen. En dan wordt het helemaal goed, hè.
0: Wat een gezellige zaterdag. Als je Ilse en haar vriendin wilt tegenkomen, vandaag allemaal naar de markt in Kalmthout. Daar moet je zijn.
1: Zo is het.
0: Merci, Ilse.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: weekend starten met een beetje vuurwerk. En met Katy Perry.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Tijd voor het nieuws nu.
3: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Assize jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en overleed bij zijn vader thuis in Turnhout. Pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar gevonden door de politie. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging hadden gegeven. Maandag kennen de veroordeelden hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Als het Deense parlement het goedkeurt, wordt het volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de VN. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. In de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken, vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk ook enkele graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Madonna. Fantastische vrouw blijft dat toch, hè? En Material Girl. Radio 2. Het is ook een soort van samenkomst van buschauffeurs in de app, als ik zo kijk. Dat is heel grappig. Ik ga hier even kijken. Hè. Zowel Nathalie van Damme is buschauffeur. Die rijdt rond in Knokke vandaag. Dan hebben we ook nog Connie, die een berichtje stuurt. Die rijdt blijkbaar het traject Roeselare, Diksmuiden, Langemark. En ook Rudy is buschauffeur. Die zijn allemaal aan het luisteren op dit moment in de bus. Dus groetjes aan alle buschauffeurs en alle passagiers die meerijden en misschien mee aan het luisteren zijn op deze zaterdagochtend. Straks doen wij weer van weekendcheck. Je weet wat dat betekent, dan mag je mij laten weten in welke drie woorden jij jouw weekend zou beschrijven. Ik zou zeggen, denk daar al eens over na. En als je het nog niet goed weet wat je gaat doen, niet erg. Zometeen vertel ik je waar je dit weekend naartoe kan.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Zou handig zijn, hè? Zo'n pauzeknop in het leven. Ik zou er ook al een paar keer op gedrukt hebben, hoor. Luna en pauze. Radio 2. Als je deze week door het bos of het park bent gewandeld, dan heb je het misschien ook al wel een beetje gezien. Het voelt al als herfst. Hè. Ik zag de eerste kastanjes al liggen. En ook wat weer betreft kan het zo voelen. Het is vooral bewolkt vandaag, met af en toe wat regen en wind, maar best nog wel warm, 21 graden. Dus tijd om erop uit te trekken.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En het is misschien wel het moment om de innerlijke koning Arthur in jezelf naar boven te halen. Want in Vorst is er het middeleeuwse bosfestival. Je kan daar 500 jaar terug de tijd in vliegen en samen met de hele familie in de middeleeuwse sfeer aan de prachtige abdij van Vorst duiken. Heel het weekend lang zijn er daar shows met acrobaten, magiërs en verschillende spectaculaire zwaardvechtshows. Als je de middeleeuwen graag wil ontdekken, wel, dan moet je daar zeker naartoe.

hele dikke proficiat aan Nile Rodgers. Degene die ervoor gezorgd heeft dat we Chic kennen. De oprichter, die is jarig vandaag. Die wordt 74. Zeg, als je aan het ontbijt zit, even dankbaar zijn voor de boterham waar je in kan bijten. Want niet iedereen kan dat doen. Vooral voor sommige kinderen is dat moeilijk. Daar ga ik het zo meteen met jou over hebben.

0: Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Als jij al aan het ontbijten bent, smakelijk eten dan. Ik wil je even waarschuwen, want het wordt misschien wel even een boterhammetje met een dubbel gevoel. Want straks kan je in de plantentuin in Meissen aanschuiven voor de langste lunchtafel. Dat is een recordpoging om zoveel mogelijk mensen aan één tafel te krijgen. Maar het is toch nog vooral veel meer dan dat. Leendert van Hulle van kinderarmoedeorganisatie Pelicano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leendert, kan jij misschien even uitleggen waarom jullie die langste lunchtafel organiseren vandaag?
1: Wel, elke dag, elke schooldag gaan er altijd 200.000 kinderen naar school met een lege brooddoos. Of we weten niet wat er in hun brooddoos zal zitten. Mm-hmm. En elk jaar op de dag van de volle brooddoos brengen wij dat eigenlijk maximaal onder de aandacht.
0: Ja. Het is alweer een nieuw schooljaar dat begonnen is. Dat blijft nog altijd de realiteit. Hè. Het is iets waar wij eigenlijk al het is zoiets terugkerend al jaren over bezig zijn. Ik hoor dat ook van mijn kinderen, dat er vriendjes zijn waar ze bijvoorbeeld hun koek of hun fruit mee delen. Dan denk ik altijd, ja, als ouder is dat vreselijk als je je kind niks kan meegeven. Maar voor die kinderen moet dat toch ook een effect hebben.
1: Ja, dat heeft een enorm effect op elk kind. Hè. Een lege brooddoos op school betekent honger in de klas. En honger in de klas is minder mogelijkheden, minder kans om te kunnen meevolgen in de les. En eigenlijk op een leuke manier deel te nemen aan alle activiteiten. En dat heeft een enorme ontwikkeling op enorme invloed op de ontwikkeling van het kind.
0: Ja, jullie organiseren dus daarom die langste lunchtafel. Om dat een beetje tegen te gaan of eens onder de aandacht te brengen. Wat staat er allemaal te gebeuren vandaag?
1: Wel, eigenlijk vanaf 10 uur is iedereen welkom in de plantentuin van Meissen voor een leuk bezoek aan de dag aan de plantentuin zelf. En dan om 12:30 schuiven wij allemaal aan een zeer, zeer lange tafel met ongeveer 1000 mensen. Mm-hmm. Voor een lekkere, gezonde, gezonde brooddoos. En zullen daar ook aanwezig zijn, Timon Verbeek onder andere. Okay. En we verwachten ook Prinses Claire voor dit extra onder de aandacht te brengen.
0: Ah ja, zij komt er ook naartoe. Dat is toch wel bijzonder. Ja, jullie proberen daarmee ook een Belgisch record te verbreken. Hoeveel mensen heb je dan nodig? Je zei dat er zo'n 1000-tal zullen zijn. Is dat genoeg? Leendert?
1: Het is vooral de lengte van de tafel die telt.
0: Ah, okay.
1: Maar er mogen er zeker nog een paar tientallen mensen bij om zeker te zijn dat we dat record benaderen of zelf gaan breken. Dus iedereen is nog welkom om al aan te sluiten straks.
0: Ja, stel dat mensen nog mee willen komen, moeten ze zich ergens inschrijven of mogen ze gewoon op de Wilde Boef afkomen?
1: We mogen afkomen of inschrijven op pelicano.be/vollebrooddoos.
0: Voilà, zeker doen. Als je nog niks te doen hebt vandaag, ja, je steunt er een goed doel mee. En het is ook nog eens fijn om eens een bezoek te brengen aan die plantentuin in Meissen. Daar Leendert van Pelicano, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Ik durf te gokken dat de muziek deze ochtend straffer is dan jouw koffie hier bij Radio 2. Alphabeat en Fascination. Oh, en straks na 7 uur nog zo'n topper. Dan komt Tears for Fears, ja. It's
1: a sunwhip holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunwhip.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
3: Woe!
4: Wij gaan!
6: Ah, dan ik ook.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh. Oei, met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
14: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
15: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
14: En is hij dan morgen wel opgeladen?
13: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
14: Wow.
13: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Heb je die app van VRT Max al openstaan? Want we doen weer van check, check, weekend check. Doen we zo meteen. Maar eerst het nieuws van 7.

0: In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisevoorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Grave heeft de details.
2: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
0: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het 2e Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
4: Radio 2, wat een weekend.
5: Sharon Slegers.

je nu even jouw luchtgitaar boven zou gehaald hebben, dan ga ik daar niks van zeggen. Het is helemaal toegelaten. Zeker met dit soort nummers. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Goedemorgen. Het is zaterdag 7 over 7. Intussen in het weekend is begonnen. Trouwens, niet zomaar een weekend. Hè. Het is plantjesweekend voor Kom op tegen kanker. En daar straks, als je het gemist hebt, ik had Ilse aan de lijn. En die verkoopt straks met haar beste vriendin plantjes op de markt van Kalmthout. En ja, laat ons eerlijk zijn, de kans dat je nog meer vrijwilligers vandaag of morgen ergens tegen het lijf loopt, is groot. Kan je ook zo'n plantje kopen voor Kom op tegen kanker? En ja, dat kon de voorbije dagen ook al. Dus ja, straks check ik bij Tim van Kom op tegen kanker hoe de verkoop tot nu toe al geweest is. Maar nu eerst, het is weer tijd om aan die weekendcheck te beginnen. En daarvoor reken ik elke week op jou. Dus stuur mij even de 3 woorden die jouw weekend beschrijven. Niet meer of niet minder. 3 woorden, kort en krachtig, die jouw weekend vormgeven. Laat het mij zomaar zeggen. Je mag dat doen bij Radio 2 op VRT Max. Daar lees ik dat met veel plezier.

0: recordnachtje voor onze Niels. Want hij stond gisteren nog op het podium van het festival Low for Life in Scherpenheuvel-Zichem. En straks zingt hij deze Radio 2 topsong onderweg. Live bij Ruben en zijn Weekwatchers.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza.
8: Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow!
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
18: Pearl.
17: Voorwaarden op pearl.be.
19: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
20: Nog even, alles goed.
19: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
21: Come on.
19: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
22: Radio 2.
23: Radio 2.

0: staat hier nog op het verlanglijstje.
1: Ooit eens naar Memphis?
0: Ja, zou ik heel graag doen. Marcone en Walking in Memphis. Sowieso dat dat nummer dan op mijn mp3-speler moet staan. Hè. Of op mijn telefoon gewoon, want mp3-spelers, daar doen we tegenwoordig niet meer aan. Hè. Ondertussen eens kijken, er komen al heel veel berichtjes binnen. Mensen die hun weekend check delen met mij. De drie woorden die hun weekend beschrijven. Ik krijg hier van Ria Kalles: zwembad, eten, slapen. Dat is heel duidelijk. Lou Spoormans stuurt knutselen, poetsen, radio. Allemaal nogal rustige dingen, heb ik het gevoel. David de Heenouw, goedemorgen. Hallo, David? Oei, waar is David naartoe? Dat is nu gek, die hoor ik niet meer. Hallo? We waren er juist nog een hele babbel aan doen en nu is hij hier niet meer. Dat is vreemd. Oké. Ja, dan gaan we dat zo meteen opnieuw proberen, zeker? Die moest misschien nog even naar het toilet, zou kunnen, hè. Met hem weet je nooit.

0: George Ezra en Dance All Over Me. Welke drie woorden beschrijven jouw weekend? Die woorden die mag je doorsturen in de, ja, via VRC Max bij Radio 2. Ondertussen naar David de Genouw. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Drie woorden, David. Vertel het mij.
1: Werk, wandel, taart.
0: Oeh.
1: Mochten niet terug dezelfde zijn, maar ik werk de twee dagen. Dus, ik mocht twee dezelfde zijn, de woorden, dus ja.
0: Maar wacht, ik ben vooral getriggerd door die taart. Waarom taart? Wie is er jarig?
1: Nee, elke zondagnamiddag op VTM is er taart. En dat is een traditie die we van de VRT hebben overgenomen trouwens.
0: Maar,
1: er was
0: sorry,
1: een eindredacteur.
0: Wat?
1: Ja, er was een eindredacteur. Dat is denk ik met verloop van personeel van VRT naar VTM. Ik heb horen vertellen dat Jacques van der Siegel, een eindredacteur uit Gent, jaren 50, 60,
0: ja,
1: die op zondag werkte, dat die trakteerde met taart. En ja, nu is dat de redactie die dat doet. En ik denk, hebben jullie nog bestaan bij TV-redactie? Moet je eens vragen.
0: Straf.
1: Maar in elk geval, dat is naar VTM overgewaaid. Ik denk in de tijd met de komst van Stef Wouters, zoveel jaar geleden.
0: Maar wacht even, want
1: dus
0: ik werk hier nu al hoeveel? 3, 4 jaar in het weekend op zondag. Ik heb hier nog nooit taart gezien. Ik heb nog heel veel taarten, goed wil dat.
1: Ja, misschien is dat afgelaten. Maar misschien is dat intertussen verdwenen, maar wij doen het nog wel. Dus vandaar die taart.
0: Enfin, gaan we toch eens een gesprek moeten over hebben met de baas, denk ik. Maar ja, alleen, kijk, je hebt mij weer jaloers gemaakt. Wat het weer betreft, gaat dat een beetje feest worden?
1: Het is geen slecht weekend in die zin dat we vandaag op wat motregen na zeer lokaal droog weer krijgen. Wel vaak veel wolken, wat opklaringen daartussendoor. Temperaturen die zacht zijn, 20, 21, lokaal 22 graden. Wel rukwinden tot 50 en aan zee 60 km per uur vandaag, maar morgen wordt het veel rustiger. We krijgen wel in de loop van de nacht regen en morgen het eerste deel van de dag ook. Daarna volgen er opklaringen en droger weer vanaf de kust. Bij een graad of 19 à 20. Minder wind, meer zon geleidelijk aan. Maandag flink wat zon. Dinsdag soms wat wolkenvelden, maar de rest van de week eigenlijk heel vaak zon. En temperaturen die oplopen naar 21 en zelfs eind van de week of volgend weekend mogelijk zelfs 4, 25 graden.
0: Amai, oké. Toch terug een beetje richting het zomergevoel dan. Ja,
1: ja, dus de taart heb ik verdiend.
0: En zo heb je altijd wel een uitvlucht. Hè? Ik heb ook taart verdiend, David de Genouw. Ik ga daar toch eens over praten. En anders moet ik dringend eens naar VTM komen, denk ik.
1: Het is wel voor de tv-redactie, hè? Dan... als mijn informatie goed is. Ja.

0: Allee, dankzij David de Hena heb ik op dit uur al zin in taart. Zo gaat dat dan. Maar hij had goed nieuws bij, want beter weer in aantocht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor
0: twee. En nu ook in aantocht het nieuws.
2: Het is 7:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Assize jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en is overleden bij zijn vader thuis in Turnhout. En pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging hadden gegeven. Maandag kennen de veroordeelden hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Als het Deense parlement het goedkeurt, wordt het akkoord volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. En in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaar. Het tweede winnende Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog, met zonnige periodes en geleidelijk ook enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Adamski en Killer. Goede Laurijsens uit Schilde, haar drie woorden zijn wandelen, piano en huishoudelijke taakjes. Wat zijn die van jou? Je mag ze nog even, heel even doorsturen bij Radio 2 op 14 Max. En zometeen ben ik er weer met een leuke tip om iets te gaan doen dit weekend.
1: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen?
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Je zal hem binnenkort nog vaker horen bij Radio 2. Want hij doet vaak het muzikale weekoverzicht bij de Radio 2 Weekwatchers.
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Alle stem heeft hij ook, hè? Jeremy Vrielink. En op weg naar mezelf en intussen, mannetjes.
2: Radio 2.
0: Als je deze week door het bos of het park bent gewandeld, dan heb je het misschien ook al wel een beetje gezien. Het voelt al als herfst. Hè. Ik zag de eerste kastanjes al liggen. En ook wat weer betreft kan het zo voelen. Het is vooral bewolkt vandaag, met af en toe wat regen en wind, maar best nog wel warm, 21 graden. Dus tijd om erop uit te trekken.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En het is misschien wel het moment om de innerlijke koning Arthur in jezelf naar boven te halen. Want in Vorst is er het middeleeuwse bosfestival. Je kan daar 500 jaar terug de tijd in vliegen en samen met de hele familie in de middeleeuwse sfeer aan de prachtige abdij van Vorst duiken. Heel het weekend lang zijn er daar shows met acrobaten, magiërs en verschillende spectaculaire zwaardvechtshows. Als je de middeleeuwen graag wil ontdekken, wel, dan moet je daar zeker naartoe.

0: niet op blijven stilstaan, hè. En dat geldt eigenlijk wel voor alle muziek van Michael Jackson. Het is trouwens Michael Jackson weekend hier bij Radio 2. Maar welke drie nummers zijn volgens jou het allerbeste van Michael Jackson? Daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Dat mag je ons laten weten via VRT Max. En intussen zijn er heel veel mensen die hun plannen delen. Radio 2. Dat is heel tof. Hans Torkes, in drie woorden stuurt hij door: verjaardag, genieten en feesten. Proficiat Hans, geniet van die verjaardag. Eliane Coudron, die zegt dan weer bakken, mosselen en bezoek. Die zal vooral in de keuken staan, denk ik dan. En Timothy de Klerk, die zit al in de auto. Timothy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurde sport, opleiding en familietijd. En naar die opleiding ben je nu onderweg, heb ik goed begrepen, hè, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben nu aan het rijden naar Willebroek voor een opleiding NRC en wielrennen. Dus dat heeft al wat te maken met sport. Het andere woord, sport zelf, omdat ik ook aan het trainen ben voor een halve triathlon. Dus ik zou vandaag nog wel willen lopen en morgen voormiddag fietsen. En dan familietijd, de tijd die overschiet. Ja, genieten samen.
0: Ook belangrijk, hè? Zeg maar, een halve marathon, dat is toch ook... triathlon, sorry, dat is toch ook wel pittig, hè?
1: Dat is best wel pittig, ja. Zeker, ik heb ervoor gekozen om dat in Zalamzee in Oostenrijk te doen volgend jaar in augustus.
0: Ja?
1: Dus in de Alpen, dus het zal ook nog een pittig fietsparcours worden.
0: Oké. Wat brengt sport jou dan, Timothy? Waarom doe je dat zo graag?
1: Goh, dat is eigenlijk een uitlaatklep. Ook, ja, triathlon, veel mensen doen dat ook gewoon om... De grootste vijand is de grootste dingen is jezelf, dus eigenlijk wat tegen jezelf. Uitdaging zoeken, dat is eigenlijk wel hetgeen dat ik daarin leuk vind.
0: Ja, het geeft jou kracht en zelfvertrouwen.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Fantastisch, oké. Timothy, ja, ik wens je daar heel veel succes mee en geniet toch ook nog een klein beetje van die familietijd. Hè? Dat is ook belangrijk, hè, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maak er een mooi weekend van en merci om jouw weekendcheck met ons te delen.
1: Goeiedag.
0: Salut, Timothy.

0: Iglesias en El Perdón. Het is weer plantjesweekend voor Kom op tegen kanker. Radio 2. En ik weet dat niet alleen omdat dat gewoon op de agenda stond hier bij ons op de redactie, maar dat is ook gewoon heel duidelijk, omdat er heel veel vrijwilligers zou binnenkomen via VRT Max bij Radio 2 die mij berichtjes sturen. Betty de Roze bijvoorbeeld uit Lokeren laat weten dat ze aan de Koolruit in Lokeren voor Kom op tegen kanker samen met Brigitte plantjes zal verkopen. En dat gebeurt duidelijk op heel veel plekken vandaag. En morgen natuurlijk, hè, want het is plantjesweekend. Ik ga even naar Tim van Werden. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Projectleider van het Plantjesweekend, zo mag ik dat dan wel zeggen. Hè? Dus jij weet eigenlijk, jij hebt een volledig overzicht, hè, Tim, van hoe het allemaal aan het lopen is op dit moment.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Heb jij het gevoel, hè, want er zijn de voorbije dagen al heel wat plantjes verkocht, denk ik. Kan je daar al een kleine, de vinger op leggen op hoe het geweest is al?
1: Wel, voorlopig verloopt het echt super, super goed. Mm-hmm. Mede ook dankzij het mooie weer dat we in de loop van de week al gehad hebben, denk ik. Mm-hmm. Maar ik heb zo gisteren en de afgelopen dagen al wel verschillende plantjesteams gehoord. En overal hoor ik dezelfde geluiden. De plantjes zijn heel erg mooi. Ze verkopen heel erg goed. Vaak zitten ze voor op schema. Er zijn er veel die al een extra lading plantjes hebben bijbesteld. Okay. Om dit weekend nog een tandje te kunnen bijsteken. Dus eigenlijk overal positieve geluiden.
0: Wat fijn, zeg. Is er zo een provincie die er bovenuit steekt, Tim? Of is dat overal een beetje hetzelfde?
1: Wel, je weet dat ik heel graag zou zeggen dat Limburg er bovenuit steekt.
0: Dat dacht ik al, ja.
1: Dat zou oneer aandoen aan de andere provincies. Ik heb gisteren nog even mijn belronde gedaan naar de verschillende districtscoördinatoren van alle provincies. En het is echt over heel de lijn, over heel Vlaanderen gaat het supergoed.
0: Fantastisch.
1: Heel erg goed verkopen.
0: Ja, we zijn goed bezig, mensen. We zijn goed bezig. En dat is fijn om te horen, om dat gevecht tegen kanker toch aan te gaan. Ja, die plantjes verkopen goed, maar ik hoorde ook waaien dat blijkbaar de vrijwilligers heel enthousiast zijn dat er meer en meer bij komen, Tim.
1: Ja, absoluut. We horen dat al jarenlang, dat de plantjesteams vragen van het wordt toch moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden en we snakken naar nieuwe vrijwilligers om die werking de komende jaren te kunnen verder zetten.
0: Ja.
1: En het is voor ons niet altijd even gemakkelijk om die te vinden, want ja, die groeien helaas niet aan de bomen. En we hebben nu dit jaar de campagne een heel klein beetje aangepast. Niet veel, maar een klein beetje. En we hebben echt veel meer aanmeldingen dan andere jaren. Over heel Vlaanderen ging dat over meer dan 500 nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee plantjes te verkopen. Dus ja, dat is fantastisch om te zien natuurlijk.
0: Ja, wat leuk. En ik merk ook echt dat het enthousiasme groot is bij die vrijwilligers. Dat die dat met heel veel plezier doen. Ik had daar straks Ilse ook aan de lijn. Ook een vrijwilliger die dat samen met haar beste vriendin gaat doen. Die ook jammer genoeg te maken hebben met kanker. Maar samen sterk, hè, zo gaat dat dan. Dus voilà, dus, als je de kans hebt om zo'n plantje te kopen. Als je dat kan, als je daar de mogelijkheid toe hebt. Ja, doe het dan zeker. Hè. Het is echt het moment. Tim, jij wilde nog graag een nummer aanvragen.
1: Ah wel ja, ik wou heel graag een nummer aanvragen, namelijk we hebben begin dit jaar hebben ons nieuwe merk gelanceerd met Kom op tegen kanker en we hebben dat gedaan samen met een nummer die eigenlijk heel onze werking perfect samenvat, namelijk Come Together van The Beatles.
0: Okay.
1: En dat zou ik dan vandaag willen aanvragen, zeker voor Plantjesweekend, omdat doorheen het jaar hebben wij verschillende actiemodellen waar wij actievrijwilligers samenbrengen.
0: Ja?
1: We hebben andere initiatieven zoals de lotgenotengroepen en dergelijke waar dat we patiënten samenbrengen. Maar het Plantjesweekend brengt die twee eigenlijk perfect op een heel mooie manier samen. We hebben onze actievrijwilligers die plantjes verkopen, maar ook heel veel patiënten die tijdens dat weekend naar een verkoopstand komen, elk jaar opnieuw. Niet alleen om een plantje te kopen, maar ook om hun verhaal te vertellen, om een luisterend oor te vinden.
0: Ja.
1: En op die manier vind ik het Plantjesweekend eigenlijk daar wel symbool voor staan om beide kanten van het verhaal samen te brengen. En daarom had ik de nummer graag even aangevraagd.
0: Ja, en zo voor verbinding te zorgen, want dat is natuurlijk ook wat het Plantjesweekend doet. Hè. Heel mooi. The Beatles en Come Together speel ik met heel veel plezier. Merci Tim en fijn weekend nog.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: samen tegen kanker. En dit weekend weer meer dan ooit, want het is plantjesweekend. Het is ook zaterdag, dus dan weet je het wel. Zometeen zijn Ruben en zijn weekwatchers er. Live vanuit het Industriemuseum in Gent. Zet je televisie alvast op VRT Canvas.
1: Vanavond op VRT1.
2: En dan, ik wachtte tot als alles schoon, meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen en zo. En ik ging die echt vragen, hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
1: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
9: Elke dag.
0: Het is 8 uur, 14 nieuws met Melina Verbeek.
10: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van Jairon schuldig bevonden aan de moord.

0: hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaardt als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assize-proces stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en een aantal mensen die bij hem woonden. Eén van hen is vrijgesproken. Maandag kennen de vader en de anderen hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook 1 in ons land. Het ging om een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, dus noods met geweld. Hij zei dat Groenland cruciaal is voor de veiligheid van de VS. Maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen op Groenland. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
2: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
1: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. En in het voetbal heeft AA Gent thuis met 2-1 gewonnen van Standard. Het wordt zo leider in het klassement. Verdediger Christian Burgess kon in het slot van de wedstrijd scoren met een kopbal. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt hij, en de bal kwam perfect op mijn hoofd.
3: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second and then yeah, the ball was right in my head and tried my best not to miss it.
1: Gent heeft 3 punten meer dan Union dat zondag speelt. Standard blijft voorlopig 6e. Veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wat droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen. Wat hebben een lampenkap, een doos van een stofzuiger en een blouse te maken met de week van James Cook? We hebben voorlopig nog geen flauw idee, maar we gaan dat straks te weten komen. Welke foto's heeft Niels de Stadsbader in zijn gsm staan? Waar is hij geweest? Met wie heeft hij gebeld? We kijken straks in zijn telefoon. Eerst is er koffie, eerst is er een goede morgen. Goedemorgen James.
1: Goedemorgen Ruben.
0: En welkom iedereen. Dit zijn de Weekwatchers.

0: Lizzo startte zaterdag met juice. Wat drink je eigenlijk het liefst bij het ontbijt?
1: Sorry, direct over juice beginnen. Ja, wat drink ik? Oh nee, echt heel marginaal. Moet ik het zeggen?
0: Jawel.
1: Een witte monster, een halve liter.
0: Dus je bent van Naloo naar Monster overgeschakeld?
1: Ik ben daar juist aan gestopt in Kruijbeke voor zo'n half literke witte Monster.
0: Oké, okay,
1: ja, echt waar. Ik plak al helemaal toe eigenlijk.
0: Lieve mensen, we moeten hem nog officieel welkom heten. Goedemorgen, James Cook.
2: Hallo, kus.
0: Welkom in het Industriemuseum van Gent. Je hebt natuurlijk een band met deze stad. Je hebt je jeugdjaren hier doorgebracht. Je bent natuurlijk ook in Gaveren opgegroeid. Ben je hier ooit geweest in dit museum, in dit gebouw?
1: Nee, maar wel hier in de buurt, want er is hier een theaterken achter de hoek. Dus Baudelaarspark is hier ook om de hoek. Dus ja, daar heb ik toch wel menige Gentse feesten het beest uitgehangen.
0: Gesleten, dat zal wel zijn. Dit museum neemt ons terug mee naar de tijd van de industriële revolutie. Het is een prachtig mooi gebouw. Op de plek waar we staan zijn normaal expo's te zien. Ze vieren hun 50ste verjaardag, dit museum. Absoluut. Er komt een industriefestival. Je kan hier komen dansen, quizzen, workshops, textieltheater, atelier liever. Wol leren spinnen en een dead ride van de bovenste verdieping helemaal naar beneden voor die 50ste verjaardag.
1: Maar je zegt, mocht wat kosten?
0: Ja, het zal wel, ja. En voor jou is dat binnen een jaar of acht, heb ik gecheckt.
1: Ja, dat is waar. 50ste verjaardag. Alsjeblieft. Als het komt akelig
0: dichtbij.
1: Dat is verschrikkelijk. 50, dat gaat toch wel wat doen met mij. Ja, dat is ook omdat mijn man natuurlijk zo jong is. Hè. Hij is gisteren 17 geworden. Hè. Dat is niet waar. Dorian en ik verschillen 9 jaar. Ja. En je wilt toch zo'n beetje jong blijven. Hè. Als het dan zo'n sixpack zo elke avond naast u komt liggen. En jij gaat er zo naast gaan liggen. Dan denk je wel, shit, ik heb wat werk te doen.
0: Ja, je hebt toch een tijd voor de sixpack getraind. Maar hoe zit het daarmee ondertussen? Het is weg, hè?
1: Ja, het is weg. Ruben! Dat ik zeg, het is weg, hè. Ja, het is weg. Het is precies dat ik een sixpack heb ingeslikt. Ja.
0: Hard werken.
1: Weet je wat het is? Ik ben een jaar en een maand gestopt met roken. En bam, dan gebeurt dat. In één keer, al die kilo's komen erbij.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel van stoppen met roken. Maar er zijn zoveel voordelen aan, stoppen met roken natuurlijk. Ik zie dat je 3 voorwerpen hebt meegebracht. De mensen zien dat thuis nog niet. Ze liggen onder de desk. Ik vraag dat dit seizoen aan iedereen om 3 voorwerpen mee te brengen die iets met jouw week te maken hebben. Ik beschrijf ze kort nog even. Een lampenkap. Beschermkap.
1: Ah ja, dat is beter. Ja? Ja.
0: Een stofzuiger.
1: Ik heb een stofzuiger mee, ja.
0: En een blouse.
1: Ja, want mensen zouden denken bij Ruben van Gucht onder de desk zat wel iets anders zitten.
0: Nee. Er werd niet gevraagd om mijn voorwerpen mee te brengen.
1: Nee, denk dan niet er ook niet onder geraken onder de desk.
0: Goed. We gaan er zo meteen dieper op ingaan, maar eerst even opwarmen met een paar snelle vragen over jouw week. Aan jou om zoveel mogelijk vragen in 1 minuut tijd te beantwoorden.
1: Amai.
0: Here we go. Hoe vaak heb je met je mama gebeld deze week?
1: 7 keer.
0: Hoe vaak heb je je goede vriend Gert Verhulst gehoord deze week?
1: Ja, 7 keer.
0: Waarover hebben jij en Dorian gediscussieerd?
1: Oh, van alles en nog wat. Gisteren nog over die stofzuiger. Ik kan het niet vertellen.
0: Oké, dat is goed. Je hebt al deels geantwoord, maar ik ga toch nog eens verifiëren. Hoeveel sigaretten heb je deze week gerookt?
1: 0.
0: Ja, want je zegt ongeveer in ieder interview dat het al een jaar geleden is dat je gestopt bent met roken. Ja. Dus wij vinden dat verdacht.
1: Nee, ik kan dat hier toch nog binnen hebben. Okay,
0: hoeveel uren slaap heb je gemiddeld per nacht?
1: 5.
0: Wanneer stond je vroegste wekker?
1: 5:13.
0: Oh my god, dat is vroeg. Wat heeft deze week het meest op je zenuwen gewerkt?
1: Wacht, zeg, dat muziekje moest stiller in mijn oor. Mijn ADHD, dat gaat niet.
0: Dus we gaan naar de volgende vraag.
1: Ja, dank u.
0: Wat is het lekkerste dat je deze week gegeten hebt?
1: Ik ging zeggen, mijn man. Wacht hoor.
0: Dat mag. Dat aanvaardt wel eens een goed antwoord. Okay. En op wie ben je stiekem jaloers geweest deze week?
1: Ik ben hier op jaloers.
0: Oké, dat is goed. Voilà. Dat aanvaarden wij ook. Goede samenvatting van de week van James Cook. Over samenvatten gesproken, ook Lies heeft deze week het nieuws grondig in de gaten gehouden. Dat klopt helemaal. Jawel, ik krijg een knipoog. We gaan luisteren, mensen, naar de hoogtepunten. Een muzikale samenvatting van het nieuws door Lies, door de Weekwatchersband. Meedoen is toegestaan, zingen is een must. Dit is Oh, wat een week. Oh.

Celine Dion is back again, ook al is ze nog steeds ziek. Her heart will go on, want ze zong weer voor publiek. En

0: wat een lease.
1: Oh, maar toen met die tierlantijntjes. Oh, heerlijk, hè? Van die dingen en al. Hè.
2: Ja, dat kunnen we niet.
1: Dan ben ik gestopt.
2: Dan
1: doe dat nog één keer als je wilt.
2: Je maakt ons blij, je maakt ons gelukkig. The one and only Lies, we horen ze nog vaak terug vandaag. James Cook is de man vanochtend. Of toch op zijn minst onze man.
1: Dat wordt niet vaak gezegd.
2: Ja, wat u mogelijk nog niet wist, is dat James geweldig flink kan luisteren. Want ik heb hem gevraagd 3 voorwerpen mee te brengen. Hij heeft dat flink gedaan. En ik moet zeggen, ja, die stofzuiger die triggert me wel.
1: Die stofzuiger?
2: Ja, ik zou zeggen...
1: Dus, ja. Ja, ik heb dat dus vanmorgen meegeshirt. Ik dacht, oh, maar ik
2: zal jou helpen. Ik zal jou helpen.
1: Kijk, voilà.
2: Het is een robotstofzuiger.
1: Het is dus een robot. Die staat nog aan. Hè? Dus als Dorian nu op zijn app duwt, dan kun je heel dat museum hier. Hè?
2: Wat heeft dit met jouw week te maken, James?
1: Wel, kijk. Ik vind dat eigenlijk een onderschatte machine. Ik vind dat echt waar. Dat begint dus. Hè? Dat zeg ik dan zo. Bijvoorbeeld vers water gevraagd. Hè? Dan moet je dat dus doen.
2: Sek.
1: Ja, en dan kunnen ze dus ook ingeven, zuigen, maar ook met nat.
2: Allee.
1: Men had ook. Dus dit is ene die zuigt. En dan onmiddellijk met zo'n dweilje. Je kunt dat je zien van onder. Kijk zo. Ft, ft, ft, ft, dat klein dingetje daar. Dat wordt dan een dweil. Dus die zuigt niet alleen, die maakt het ook allemaal nat.
2: Heb jij je al eens aangeboden voor een tv-commercial? Want dit is wel uitstekend hoe je dit doet.
1: Maar ik vind het een ongelooflijke machine. Want dat doet dat. Dus je gaat van huis weg. Je duwt geen nieuwe nep op zuigen en op nat. En je komt geen terug en gans je huis is
2: open. Ja, maar ik heb wel al veel horrorfilmpjes gezien wanneer die robotstofzuiger over een drol van een hond rijdt.
1: Daarmee moet je opletten. Want ik heb nu ook een puppy...
2: Dat is dus gevaarlijk, hè?
1: Het is wel overkomen.
2: Ja? Dus, ja, ja. Dan heb je een spoor, hè?
1: En ik was thuis. Dan heb je een bruin spoortje. Maar als je goed schakelt dan, en op tijd schakelt, dan kan het... En deze heeft ook een oogje. Dus je kunt op afstand... Hè? Wij waren dus in het zuiden van Frankrijk. Waren wij aan het kijken door het oogstje...
2: Van de stofzuiger.
1: Waar dat hij zat. En dan kun je zo wat volgen. Dat vond ik wel tof.
2: Zeg. Ja, dus voor uw voyeuristisch kantje een beetje te
1: want
2: helpen.
1: Want ik keek zo door het venster. Want onze vensters komen tot op de vloer. En die keek door het venster. En dan zag hij eigenlijk onze tuinman. Ik zeg, dat is goed. De water is bezig.
2: All right. Ja. By the way, ik heb gehoord dat jouw man Dorian... Ik hoop dat hij nog aan het slapen is. Dat hij een grote sloddervos is.
1: Dat is een...
2: Dus jij was de kuister thuis.
1: Ja, nu niet meer, nu is de machine.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar dus jij houdt van ja, ik ben orde.
1: Ik ben degene die alles achter het gat opruimt. Snap je? Zo, Dorian, die doet eigenlijk alles. Maar echt alles. Dat is de beste echtgenoot die je kunt wensen. Maar je kunt het volgen. Je komt thuis en je zegt... Ah, kijk, zijn schoentjes ligt daar. Ene schoen daar. 2 meter verder een andere sled. Ken je dat? En zomaar door. En die kast open. Ah, hij zal melk gaan halen. Want kijk, het kastje van de melk staat open. Je kunt alles volgen.
2: Alright.
1: Zijn een auto open laten staan. Ja? Zo 's ochtends op uw oprit komen en een keer die een koffer open zien staan. Zo gestopt met uitladen, midden in de uitlaat. Ja, van die dingen.
2: Fijn, het gebeurt allemaal. En ondertussen is die robotstofzuiger wel ten huize Cook verschenen. Lievijns, Cook Lievijns.
1: Zal ik eens een keer vragen dat hij op zijn app duwt?
2: Want ja, dat is goed.
1: Dat spel staat wel aan.
2: En natuurlijk vraagt men nog altijd af of het manuele er nog in zit natuurlijk. Zou je dat nog kunnen, James? Manuele stofzuigen.
1: Ah, maar dat hebben wij ook.
2: Pas op, hij werkt, hè?
1: Ja, ja.
2: En het is hier toch al redelijk vuil. Want de mensen zijn hier pistoletjes aan het eten.
1: Dat is een dure, hè, die man. Dat is een Dyson, hè.
2: En we gaan er een gepast muziekje ook ondersteken, James. Dit is uiteraard Freddie Mercury met het kuisnummer bij uitstek. Laat u gaan, James.
1: Ja, ik doe het graag.
2: Je hebt een minuut of 4.
1: We zijn vertrokken.
2: Oeh,
1: voetjes omhoog, alsjeblieft. Pardon. Dank u wel. Ja, amai. Maar mijn dame, je hebt al gekreumeld, zeg, hè. Ja. Je hebt al een pistoletje binnen, hè? Pardon, of kan je chacons ook naar binnen, hè? Ja, dankjewel. Goed zo, mannen. Amai, de laatste keer dat ik tegen een man heb gezegd, uw voetjes omhoog, dat is niet lang geleden.

0: break free.
1: Oh, heerlijk nummer. De poetsplaat bij uitstek.
0: Ja, dat is waar.
1: Eigenlijk. Heerlijk nummer. Ja. Freddie Mercury met een stofzuiger door de woonkamer dansend. Heerlijke clip was dat, zeg. James Cook deed dan net hetzelfde, maar dan in het Industriemuseum van Gent. Wie was de vuilste eter?
0: Dan, meneer op bankje nummer 2.
1: Ja, ja, we hebben het gezien.
0: Madame, is het waar? Is het een beetje een veuleneter? Ja, madame knikt.
1: Madame knikt, voilà. Ja. Je moet hier proper zijn, want volgende week wordt hier gefeest natuurlijk. Dan bestaat het Industriemuseum 50 jaar en zo meteen vieren wij ook. Kijk allemaal maar eens naar rechts. Enfin, jij naar rechts, de mensen naar links. Daar staat hij klaar. Zo meteen het gezelschap van Niels de Stadsbouwer.
2: Ah, dit wordt een heel mooi moment. Welkom DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer Peter van de Verre. Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah ja.
2: Al bekend?
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
2: En goedemorgen James.
4: Goedemorgen.
2: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
4: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
2: Opstaan is de max.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Amai, die back to school actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
10: Ik bouw slim op.
9: Ja, maar duidelijk niet snel hè.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Oh, zalig, hè?
14: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
13: Oh, oei. Met een enkel.
14: Schat, ça va?
13: Nee.
14: Wat kunt er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
14: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
14: Ah, dat is in orde dan.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
16: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
16: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
18: Recupel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
19: Radio 2 Weekwatchers.
20: Ruben van Gucht. Radio 2
1: Vrienden en vriendinnen, James Cook is een eerste klas weekwatcher natuurlijk, maar nu zijn we onderweg naar onze volgende gast. Niels de Stadsbader, goedemorgen.
21: Dag Ruben.
1: Het zal wel zijn. Onderweg is al de hele week Radio 2 Topsong. Mogen we dat catalogeren als het hoogtepunt van jouw week?
21: Toch wel. Het was sowieso een hele leuke week, maar dat was toch wel het hoogtepunt. Ja, want dat wil zeggen, als ik het goed begrepen heb, dat het de meest gedraaide plaat was van de afgelopen week. Dat is toch een mooi compliment.
1: Dat zal wel zijn. En straks brengen we hem nog gewoon live voor de allereerste keer op Radio 2.
21: Ja, absoluut. Heel graag.
1: Daar kijken wij enorm naar uit. Straks is er uiteraard nog een ander nummer, want je bent 3 nummers vanochtend. Maar eerst naar dat andere hoogtepunt, de zomer van 2026. Je hebt Blankenbergen een paar keer in vuur en vlam gezet.
21: En dat is toevallig de titel van het volgende nummer, Ruben.
1: Dat is niet zo toevallig. Dat is een bruggetje, zoals men dat dan noemt. En dat mag je vanochtend nog eens herhalen. Samen met de Weekwatchers bent. Groot applaus, mensen, voor Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
21: Goedemorgen, iedereen.
22: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen? Op de

0: Vuur en vlam, Niels de Stadsbader. Klasbak, Niels.
1: Zeg, klasbak. Even, kom, we moeten het zeggen. Dat juist in de backstage zegt hij, oh man, ik heb gisteren nog een optreden gehad. Ik hoop dat ik het eruit krijg. Niels, je bent een van de best live performance van Vlaanderen. Wat heb je hier juist gedaan, zeg. Ik meen dat echt waar. Dat is niet om zo'n keer te flamen.
2: Ja, mooi.
1: Ik meen het oprecht. Je staat hier gewoon te keelen. Hoe laat is dat hier? 20:20?
3: We hebben vannacht nog moeten spelen en ik heb maar diertjes kunnen slapen.
2: Er is niks van te merken, vriend. Niks van te merken. Het vuur is aangewakkerd bij de Radio 2 Weekwatchers. Het is 27:28. Welkom bij Radio 2. Niels James, draai jullie heel even 180 graden. Daar staat een rat.
1: Daar moet ik altijd mee opletten als dat hier mee is.
2: Ja. Ik heb nog niet gezegd bukken, hè. Bukken heb ik nog niet gezegd. Dit is het rad van onfortuin, jongens. En dat is volop in opmars. Jullie mogen daar zo meteen een draai aan geven. Dan kom je uit bij een app die op je telefoon staat. Dat kan van alles zijn natuurlijk. De foto-app, de berichten-app, de navigatie-app. Dan gaan we even kijken. In jullie persoonlijk leven. Vorige week zijn we bijvoorbeeld te weten gekomen dat Tom Bonen bepaalde geschiedenisaccounts volgt op social media. Het was een heel brave bekentenis, moet ik zeggen.
1: Ik heb dat niet voorbereid. Ik ging nog in de notto alles westen. Ik had allemaal vergeten.
2: Te laat, ja, nu is hem van mij.
3: Zet ik op Grindr?
1: Nee, dat doe ik niet. Nee, Grindr. Iedereen weet wat dat is, hè? Dat is een dating-app, hè?
2: Ja, dat staat ook niet op
1: een bord.
2: Het is toch fijn dat je dat voor ons wilt checken.
1: Het is ook heel gek dat je dat kent, want het is een gay-dating-app. Ja. Maar goed, we gaan verder. Ja.
2: Het zou ook kunnen dat het rad gaat naar beurt naar Ruben. Dat is niet wat je denkt, het is niet beurt van Ruben.
1: Is dat niet al grijs gedraaid, beurt naar Ruben?
2: Nee. Dan moet ik nog eens aan het rad draaien. Ik stel voor dat we gaan beginnen met Niels. Als dat oké is, James, dat Niels als eerste aan het rad mag draaien.
1: Doe.
2: Niels, het rad van onfortuin. Geef er maar een ruk aan dat rad. En here we go. En dat gaat snel richting de telefoon-app.
3: De telefoon-app.
2: En dat lijkt me dan logisch. Wie zijn de mensen die je gebeld hebt? Met wie heb je allemaal, denk ik, en berichten gestuurd uiteraard?
3: Wacht, ik heb vooral duidelijkheid.
2: Dat kan WhatsApp zijn ook.
3: Nieuwe gsm.
1: You're right. Ja, ik heb gewoon een andere gsm meegepakt.
3: Nee, het is niet waar.
2: Excuseer, heb jij nu speciaal, omdat je wist dat je het rad moest gaan draaien, een nieuwe gsm gaan kopen, zodat we niet in die oude mochten kijken?
3: Nee, kijk, de reden voor de nieuwe gsm is dit. Hij gaat al een jaar of 5 mee. En als je mij belt, kun je mij niet altijd bereiken. En als ik een bericht stuur, komt het niet altijd aan. Dat is het moment om te veranderen van telefoon.
2: Hij is kapot, ja.
3: Dus de vraag is eigenlijk, met wie ik heb gebeld?
2: Ja, gebeld en berichten gestuurd.
1: Dat duimpje beeft toch een beetje net. Zijn schoolduimpje.
3: Ah, kijk, mijn madame heeft juist gestuurd. Succes bij de WW. Ja. De Weekwatchers.
1: Ah, ik dacht, Weight Watchers.
2: Nee, daar moet jij naartoe.
1: Ja, dat is goed.
3: Moet je dat nog zeggen de dag van vandaag?
2: Tegen onder ons drie wel.
1: Zeker.
3: Wat hebben we hier nog? Kijk, Frank de Blekeren heeft mij gebeld.
2: Okay.
3: Gisterenavond. Mijn papa heeft mij van de morgen om 3:56 gebeld. Mijn papa is meegekomen.
2: Ja, dat is waar. Hij zit achteraan
3: dus
2: in de zaal.
3: Dus om 5:56 heeft hij mij gebeld omdat ik zou klaarstaan.
1: Okay. Papa is hier ook, hè?
3: Ja, dat is trouwens een heel leuk idee. Dus mijn mama is een hele grote fan van James.
1: Ja. En mijn papa is gigantische fan van Niels.
2: En hij is hier.
1: En die is hier. En beide papa's zijn hier. En als ik het dan zeg, het is mijn Niels. Oh, godverdomme, zeg. Allee, wat te zeggen. Dat komt goed uit, hè. Dat komt goed uit. Dus kijk, die is super content, mijn papa. Hè.
2: Met wie heb je al berichten gestuurd van de week? Of WhatsAppjes? Waarschijnlijk met heel veel mensen.
3: Oh, kijk. Kijk eens. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal vrienden. Waar, ja. Ah, hier, Laurent, Coucabau. Wij gaan binnen 2 weken terug meedoen aan het Belgisch kampioenschap FC De Kampioenen.
2: De quiz bedoel je?
3: De quiz, ja, inderdaad. Okay.
2: Dus, en ga je terug verkleiden in kerstmannen? Of dat,
3: Dit jaar niet. Ja, dat moet ik even duiden. Coucabau, dames en heren, had me ooit gebeld met de vraag, zeg, zouden we een quiz doen over de kampioenen, met de vrienden. Ik
2: zeg, meedoen, meedoen. Niet organiseren, hè. Meedoen. Hè.
3: Ja, maar hij zei, we gaan een quiz doen. Ja. Doe er mee, hè, met de vrienden. Ik zeg, dat is leuk. De dag ervoor kijk ik plots een parkeerkaart doorgestuurd. Kijk ik plots, nummerplaat, wat is uw nummerplaat? Ik zeg, maar met de vrienden, ik snap het niet. Bleek dat we aankwamen op het Belgisch kampioenschap, FC De Kampioenen. Waar hij niet wat bij stilgestaan is dat ik natuurlijk in de kampioenen speel. He, dus dat was toch al. Dus ik zeg, ja, maar Laurent, dat gaat toch moeilijk worden? He, want met de mensen en zo, gaan we daar überhaupt
2: op aan het quizzen toekomen?
3: Ja, aan het quizzen toekomen, het is dat. En hij zegt, maar ik heb erover nagedacht, zegt hem. Alle mensen gaan daar verkleed zijn, dus ik zorg voor iets en dat komt goed. Wij komen daartoe, die heeft 4 kerstmanpakken. Meteor was er trouwens ook bij.
2: En je weet dat gaat in die parochiezaal, hè? Goed warm.
1: Ja, inderdaad.
3: Dus wij zijn de kerstman, wij komen binnen. Blijkt dat niemand zich daar verkleed heeft. Dus iedereen zit daar gewoon zoals hier, gezellig, rustig aan tafel met zijn eigen kledij. En wij komen als 4 kerstmannen binnen om niet op te vallen. Top.
1: Goed idee, Laura. Doen we nooit meer.
3: Ja, klopt.
2: Enfin, in alle geval dus, veel berichtjes, veel WhatsAppjes. Ja. Wordt er ook veel professioneel gestuurd of is het toch vooral privé?
3: Wel, de enige berichten die ik nog krijg, want alles gebeurt via WhatsApp, zijn van de mensen van thuis. Wij krijgen altijd, dat is echt heel lief, de mensen van thuis die laten altijd weten...
2: Een sms'je bedoel je?
3: Een sms'je. Hey Niels, je wordt morgen verwacht om 7 uur op de set. Dat adres...
2: En waarom niet via WhatsApp?
3: En wel, omdat er dus een paar collega's zijn die net iets ouder zijn. En
2: die kennen WhatsApp nog niet.
3: En bijvoorbeeld Paul Goossen, die Frank speelt, heeft geen WhatsApp.
2: Wat moet het leven mooi zijn als je nog niet weet wat WhatsApp is?
1: Dat klopt, hè. Wij in ons theaterhuis, wij moeten er ook altijd rekening mee houden. We moeten altijd kijken naar de cast en dan zeggen, ah, hier, een 60-plusser, dat zou waarschijnlijk nog zonder WhatsApp zijn. Die mensen die hebben zoiets van, hé, wij moeten al zoveel meegaan in al die nieuwe dingen. Dat zegt mijn moeder. Die zegt ook, ketgat.
2: Laat ons gerust.
1: Ketgat, laat ons met rust. Doe het gewoon dan via een sms'je. Voilà, het zal wel zijn.
2: Voilà. James, zo meteen is het aan jou om te draaien.
1: Joepie de poepie.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: streets.
1: De Vinky Toys. We zijn in de straten van Gent. Dat zijn ook zijn straten natuurlijk. Meer bepaald, we zitten in het Industriemuseum. Volgend weekend is dit the place to be. Ze vieren nu hun 50ste verjaardag.
2: Leg, ze kunnen ons misschien boeken. Als ja, boys waarom band. Niet? We hebben hier even een nummer.
1: Fantastisch, jawel. Het is een industriefestival dat volgende week hier op het programma staat. Het gaat de moeite zijn met alles erop en eraan. Ik heb het al gezegd, met een death ride. Wanneer is jouw laatste dolle rit geweest, James?
2: Een death ride, daar kregen ze mij niet op.
1: Nooit?
2: Nee, als dat gebeurt, dan kun je het spoor volgen tot beneden. Echt waar. Dat maak ik niet doen.
1: Een soort moderne vorm van kruimeltjes leggen.
2: Ja, zoiets, ja. Nee, dat maak ik niet doen.
1: Enfin, in alle geval, we blikken terug op jouw week. En dat doen we met drie voorwerpen die voor jou belangrijk zijn geweest. We hebben het al over de nieuwe stofzuiger/dweilrobot gehad. Ja, wat heb je het liefst dat we zeggen? De nieuwe stofzuiger of de dweilrobot?
2: De dweilrobot. Want de stofzuiger, dat wist al iedereen dat dat een machine dat komt. Maar nu kan die dus
1: dat
2: ook dweilen.
1: Is iets meer high-end natuurlijk. Maar je hebt ook een lampenkap mee.
2: Je zegt hier het lampenkap, maar het is een lampenkap met een lesje aan. Zie je het hier? Een colliertje aan. En dat komt...
1: Wat is er gebeurd? Dit heeft iets met je hond te maken?
2: Ja, moest het met Dorian te maken? Nee, dat heeft inderdaad iets...
1: Dat had pas opzienbarend geweest.
2: Amai, dat stond nu al op HLM. Ja. Nee, het heeft met mijn Tommy te maken. Ja, dat is zo gekend, dat is zo'n kappeke voor rond de nek. Dat is verschrikkelijk triestig. Die jongen heeft een ingegroeid haartje.
1: Oei, dat lijkt mee te vallen.
2: Ja, wel, maar dat valt mee. Een ingegroeid haartje aan zijn staartje.
1: En dat moest operatief verwijderd worden.
2: Ze zijn er echt in gaan snijden. En dan komt er daar zo wat vele dingen uit. Ik ga dat nu niet zeggen, want de mensen zijn hier lekker aan het eten. En omdat hij er niet aan zou prutsen de hele tijd, doen ze zo'n kapje. Maar dat is zo triestig. Want wat gebeurt er? Ik weet niet of er mensen labradoodles hebben hier in de zaal. Nee? Amai, zo leuk, al die dierenvrienden. Goed.
1: Ik heb drie honden, maar geen labradoodle.
2: Wel, een labradoodle. Wat gebeurt er? Die zijn altijd zo wat... Die zijn altijd zo wat haastig.
1: Voor een baasje.
2: Ja, en de mijne drinkt heel rap. Ja, wat gebeurt er dus? Na 5 minuten, moet hij een klein beetje overgeven. Maar met die kap aan, geeft hij dus over in zijn eigen nek.
1: Oh my god.
2: Dat is dus heel triestig.
1: Ja.
2: Hoeveel keer dat ik dat al heb moeten afdoen en opnieuw moeten kuisen.
1: Maar ik concludeer, de kap is er af ondertussen. Het grootste leed is geleden.
2: Ik heb hem mee en de non er niet aan. Hè?
1: Nee, dat is waar. Dus jij is safe terug. Het is genezen.
2: Nee. Dorian was dan betant dat ik hem meepakte. Hè? Ah. Dus ik moet die kap meepakken van de mensen van Radio 2.
1: Dus straks moet hij hem nog even dragen of wat?
2: Ja, die moet hem nog 5 dagen dragen.
1: Erg voor jouw hondje.
2: Ja, maar kijk, ik wens het niemand toe. Gaan we dat ze binnenkeer rond uw nek doen?
1: Hè? Zeker, als ik erin geraak. Ja. Alhoewel, dit lijkt mij eerder materiaal voor iets anders.
2: Als dat zou helpen, amai. Dan zijn er veel vrouwen gered de komende jaren.
1: Zeg, iets anders. Kom, moet niet altijd overbij gaan. Jullie hebben ook een kat. En ik zag op de socials dat die ook een tijdje met zo'n kap heeft rondgelopen. Wat gebeurt er met jullie huisdieren?
2: Ja, dat is eigenlijk is dat waar.
1: Heb ons je katje, een abonnement of zo bij de dierenarts?
2: Ons katje heeft ook zo'n kapje gehad. Waarom was dat nu weer? Ah ja, ook een beetje hetzelfde. Ook iets aan dat staartje. Ja, eigenlijk onze katjes die hebben af en toe iets aan hun... onze beestjes hebben altijd iets voor. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. In ieder geval, wij zorgen ervoor dat het dan niet verergert. Hè.
1: Dat is belangrijk. Dat is waar. Je moet goed voor de dieren zorgen. En jullie zijn geweldig grote dierenvrienden.
2: Zeker.
1: Straks nog een derde voorwerp, mensen. En dat is helaas, dat is een simpel hemd. Zo lijkt het.
2: Zo lijkt het.
1: Zo lijkt het een simpel hemd. En daar zijn we zeer benieuwd naar dat verhaal.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verikabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
1: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
6: Radio 2 Weekwatchers.

0: verkeerd zeg.
1: Dat is niks zo. De dijk is gepasseerd.
0: Voilà. Ik ga mijn tekst al niet meer.
1: Oh, wel een heerlijk zomerplaatje zeg.
0: Ja,
1: oh man,
0: ja,
1: toch. Ja, ja. Gert Verhoest en James Cook met Madi Wodo. Vandaag zijn we zat.
0: Oei.
1: Zaterdag, hè?
0: Ah ja, zo.
1: Ja, dat is iets.
0: Ja, wel ja, we kunnen hier nog maar... Vrij zat zondag.
1: Bijvoorbeeld, dat is de volgende. Zaterdag 19 september. We zitten live in het Industriemuseum van Gent. De voormalige katoenfabriek. Prachtige locatie. Het museum bestaat 50 jaar. Jij viert dit jaar ook een aantal jubilea.
0: Oeh,
1: jawel,
0: zo?
1: Jawel, jawel. Volgens Wikipedia ben je 20 jaar afgestudeerd aan het conservatorium.
0: Amas.
1: Hoera, proficiat. Pas op, het is nog niet alles. Hè. We gaan nog een paar keer applaudisseren. Hè. Volgens Wikipedia kom je ook al 10 jaar op tv.
0: Allee!
1: Maar volgens mij kom je al veel langer op tv.
0: Ja, ik was een keer 12 jaar, maar ja, dat telt niet. Hè. Ja.
1: En het allerbelangrijkste, volgens Wikipedia is hij 5 jaar getrouwd met...
0: Dorian! Ja, dan mag het grootste applaus
1: krijgen.
0: Waar ben
1: je het meest trots op?
0: Oh ja, op die trouw natuurlijk. Is dat niet normaal.
1: Hè? We gaan zien of we jou nog trotser kunnen maken of iemand anders trots kunnen maken. Iemand die ons al de hele ochtend in de gaten aan het houden is. Oh. James is de watcher van de Weekwatchers. Applaus voor Joost van Ifte.
2: Goedemorgen.
1: Joost, we zijn 44 minuten ver met deze show.
0: Ja.
1: Wat vond je van de ochtend tot nu toe?
2: Heerlijk, ik vond het fantastisch. Sowieso op deze uur al hier staan. Jullie zouden een mooi homokoppel zijn als ik erover nadenk.
0: Ah, ja.
2: Nu stond ze Sam Dinky Toys gewijs. Hey, what are you, Modo? Heerlijk om te zien. Ja, zou een mooi homokoppel
0: zijn. Het is niet maar die homo, het is maar die Wodo.
2: Het is niet maar die homo.
0: Nee.
2: Oh, ik had dat keer staan. Maar nee, dat zou een mooie ding. Want van, ja, dat is even zo, van James, die is al lang geleden uit de kast gekomen. En iedereen was gelukkig. Gij zijn verlast uit de kist gekomen en waren ze blij niet meer. Ik heb de boel geflikt. Maar,
1: het pleit nogmaals voor mijn eerlijkheid. Hè.
2: Het is mooi, het siert u. Wat nog? Ja, het valt mij ook wel op, James. Je bent hier over een hond bezig, fantastisch beestje. Maar het wordt daar... Hij drinkt veel.
0: Ja, hij drinkt heel veel.
2: Is een beetje gelijk u. Het valt op als je hier op de oprit komt. Dus jullie moeten allemaal... jullie moeten ver parkeren, maar daar is zo'n paar parkeerplaatsen. Sta je inderdaad zo'n dikke vette Range Rover op de parking met een marginaal blik van een half liter monster. En dan zijn jeep erachter met een half liter trappist van Westmalle. Dus je kunt zien wie is de auto, dat is eigenlijk. Oh.
0: Zolang dat er geen vrouwen in de koffer zitten, is het goed.
2: Dat heb ik niet gecheckt, omdat het een grote koffer is. Maar wat ging er nog? Ah ja, en dat is mij ook opgevallen. Deze morgen vroeg al zei jij in de snelle vragenronde, ik heb mijn wekker gezet om 5:13. Ja. Is dat nog 7 minuten te snoezen of een keer aan uw Charles te spelen?
0: Geloof mij, dan heb je 7 minuten voor nodig.
2: Dus morgen is je 7 minuten voor nodig. En er was nog één ding, en dan ga ik jullie me rust laten, maar er is nog één ding dat mij wel boeit. Ik zag u met heel veel passie hier. Het is van u eigenlijk geweten dat je graag zuigt. Is waar. En van u is geweten dat je al niet meer gezogen wordt. Is waar. Dus,
1: We hebben elkaar gevonden.
2: Maar ik vroeg me af, uw stofzuiger, we hebben dat thuis ook. In ons doen wij het niet. Maar in ons, ik vind dat een beetje een vervelend spel. Want je moet dat inderdaad, moet Nel van juist omhoog zetten dat spel zijn werk doet.
0: Dat is zo.
2: En ik vraag me af, heb je hem een naam gegeven?
0: Ah, nee.
2: Ah, wij wel. Ah? Ja, de onze noemt Nick.
0: Nick?
2: Ja, vernoemd naar Nick Bril, die rijdt overal tegen. Voilà, dat was het. Dus. Nee, we kunnen er weer tegen aan, dames en heren.
1: Wij gaan verder, nog tot 10 uur.
2: Tijd voor muziek.
1: Dag, is er opnieuw Joost. Jawel, en ondertussen schoon volk. Schoon volk dat Lies heet en klaar staat om een liedje te zingen. Dat iets te maken heeft met het nieuws van deze week. Voor welk nummer heb jij gekozen, lieve Lies?
3: Thinking Out Loud van Ed Sheeran. James,
0: rinkelt er een belletje? Ja, er rinkelt een belletje. Want, help me een keer. Ja. Met de musical?
3: Nee, niet met de musical. Het gaat over een nieuwsfeit van deze week.
1: Ah. Dus het kan wel.
0: Natuurlijk. Mannen, ja, natuurlijk dat voorprogramma en al die mensen die me daarvoor...
1: Macklemore had ik uitgesproken. Free Palestine.
0: Ja, alles. Ja. Ja.
3: Voilà, dus ja, die thinkt out loud en dan wordt dus blijkbaar niet geapprecieerd.
1: Zo is het. En Macklemore heeft sindsdien... Fijn, ze gaan niet meer samenwerken. En alle andere mensen die aan het voorprogramma deelnamen hebben ook gezegd... Bye bye, Ed Sheeran.
0: Protesten en al. Hè.
1: Trek uw plan ermee. Wij gaan luisteren naar Thinking Out Loud van Lies.

0: Thinking Out Loud, dat deed Macklemore toen hij openlijk steun uitsprak voor Palestina. En dus uit de tour, de Amerikaanse tour van Ed Sheeran, werd gezet.
1: Zeg, RVG, het moet toch wel even gezegd worden, er wordt hier uitermate goed gezongen van.
0: En ik wou net zeggen, jij hebt een robotstofzuiger gevraagd. Ja? Voor, enfin, gevraagd, je hebt die gekocht. Ik word dit jaar 40, ik zou graag een robotversie van Lies in huis hebben.
2: Ah.
0: Dan kom ik...
2: Pas op, voor
0: wat echt wilt gebruiken. Nee. Gewoon aankomen en dan zo even...
1: Pas op, Lies, dat is al meerdere keer
0: een
1: opbrengstin geweest.
0: En dan zo een nummer opzetten gewoon met jouw stem. Dat is gewoon
1: het is
0: een prachtig verjaardagscadeau zijn.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Het rad staat hier nog steeds klaar, beste James. Geef er maar een ruk aan dat rad van onfortuin.
1: Zet je voetje een keer op dat ding, want ik kan er een keer een goede ruk aan geven.
0: We komen uit bij de AI-app.
1: Oei.
0: Dat had spannender kunnen zijn. Ik denk dat we misschien straks nog eens een beurtje gaan doen. Gebruik je AI?
1: Ik gebruik dat eigenlijk nog niet.
0: Maar
1: nog een keer, sorry.
0: Ja, doe maar.
1: Allee, mannen, Rad van Fortuin. 1, 2, 3, hupzakken.
0: Allee.
1: Rad van Fortuin. Tjoepetjoep. Ja.
0: Even kijken, waar komen we uiteindelijk... Dit is wel een goede ruk dit, want we blijven maar doorgaan. Social media.
1: Social media.
0: Laten we dan maar meteen naar de Instagram gaan. Bijvoorbeeld.
1: Kei spannend, hè.
0: Ja, met wie stuur je allemaal op Instagram?
1: Maar wacht niet zo mee, piepen. Laat me eens kijken. Wacht, hè. Nou, met wie stuur ik? Ik ga kijken, hè. Wacht, hè.
0: Zeg vanaf wanneer ik mag meekijken, hè.
1: Ah, nee. Het zijn mensen die nu berichten aan het sturen zijn. Ah. Die gekeken hebben. Kijk, moet ik er eentje voorlezen?
0: Maar ik wil naar jouw private berichten gaan.
1: Nee. Hier. Hey, ik had een vraag. Hey. Je moet als opdracht op school van een bekende Vlaming een videoboodschap krijgen. Ja, daar krijg je dus vele van.
0: Ja, dat is waar.
1: Zijn een keer stop. Ik zal een keer scrollen.
0: Ja,
1: stop. Oké. Ah, zeg. Ik heb vorige week een foto gekregen.
3: Hoe luisteren allemaal?
1: Ja, ik heb een foto gekregen. Moet ik hem een keer tonen?
0: Ja. Zal ik hem beschrijven?
1: Ja, hij moet hem beschrijven. En hij mocht vooral zeggen hoe dat die een mens noemt. Ja, houd u vast, hè. Waar is dat hier? Ah nee, wacht. Hij
0: is een andere.
1: Nee, ja, het is hier dan. Nee, hier, dat kan niet anders. Oh, wacht, ik vind hem nu niet meer weer.
0: We hebben nog tijd.
1: Ik zal hem even tonen, maar... Hè, ik heb toch al een paar keer zo een keer luid op gezegd van... Dat is nu heel raar, van al die mensen die allemaal piemels krijgen. Ik heb nog nooit een piemel gekregen, terwijl dat heel Vlaanderen weet dat dat bij mij goed terechtkomt.
0: Dat passeert. Ja. Dat passeert.
1: En ik heb dat dus nu... Ik heb dan een keer gehad in de mobiloom met de Jani. Tijdens de opname dat ik een keer zei... Oh, allee, Jani, kijk hier. Ja, kijk maar allemaal een keer naar Jani en James. Dat was mijn eerste. Ik heb van de week
0: een tweede
1: gehad.
0: Een tweede gekregen.
1: Ja. Maar ik moet toch even zeggen, voor al die mannen daar thuis... Het is toch altijd lelijk. Het is verkeerd genomen.
0: Kan je dan heel even misschien een handleiding nog meegeven van hoe hem dan wel zouden moeten...
1: Het is uit een angel genomen dat ik zeg... Mannen, ik bekijk dan een keer even of dat de hoek oké is. Zet de snoots een statiefje of doe ietsje. Maar denk een keer over na.
0: Maak het beter.
1: Ja, zo eerst die een buik zien, dan die de navel, dan zo nog een tjoepje op het einde. Het is niet schoon. Voilà, het is gezegd.
0: Maar straks gaan we wel nog op zoek naar die foto.
1: Ik ga hem eens verder.
0: Daar mag je nu werk van maken.
1: Ik ga er nu werk van maken.
0: Lieve mensen, we zijn nog altijd te horen vanuit het Industriemuseum in Gent. Ik ben in het gezelschap van...
1: Denk een keer over na.
0: Maak het beter.
1: Ja, zo eerst die een buik zien, dan die navel, dan zo nog een tjoepje op het einde. Het is niet schoon. Voilà, het is gezegd.
0: Maar straks gaan we wel nog op zoek naar die foto.
1: Ik ga hem eens niet
0: tonen. Daar mag je nu werk van maken.
1: Ik ga er nu werk van maken.
0: Lieve mensen, we zijn nog altijd te horen vanuit het Industriemuseum.

0: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: VRT Radio 2.
2: Elke dag.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, Kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Lekker met van die
3: spijkerzicht.
4: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
5: He's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
8: Kan je nog lang lezen?
7: Denk het wel. Hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedicht!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. Een andere huisgenoot is vrijgesproken. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder 1 in ons land. Dat gebeurde in een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en ook bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en

0: Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, desnoods met geweld. Hij zei dat het eiland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
1: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
0: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In het voetbal heeft de AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Het wordt zo leider in het klassement. Standaar-speler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: Standaar blijft voorlopig zesde in het klassement. En op de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafi Thiam op de eerste en de tweede plaats. Na de eerste vier onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Thiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Veel wolken vandaag, met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Zaterdagochtend.
5: Vrienden en vriendinnen, mijn weekwatcher is nog altijd James Cook. Vanochtend onder meer met een extra hemd tot hier gekomen. Dat heeft iets met de voorbije week te maken. Dat gaan we straks nog te weten komen. Lanceert hij een nieuwe kledingcollectie of is het een cadeau voor Niels de Stadsbader? We weten het nog niet. Die is hier ook, Niels. Die brengt nog twee nummers uit zijn nieuwe album straks. Nog tot 10 uur zijn dit de Radio 2 Weekwatchers. Goedemorgen. Woo!

0: Ook een van de strafste zangeressen van Vlaanderen.
1: Sandrine.
0: Oh, jongens toch. Goosebumps was een prachtig nummer. Geven de temperaturen ons dit weekend ook goosebumps of eerder kippenvel? Eén vrouw die daar het antwoord op weet. Stralend als altijd, zelf van op het beeldscherm. Want tot in Gent, straks wel op de VRT. Goedemorgen Sabine Hagedoren.
2: Goedemorgen.
0: Hello. Wat zijn we weer blij om jou terug te zien.
2: Ja.
0: En wat gaan we doen met het weer? Wordt het kippenvel? Wordt het goosebumps? Wat wordt het?
2: Een beetje van alles eigenlijk. Het hangt er een beetje vanaf waar je ergens zit. Want er zijn veel wolken over het land, maar niet overal evenveel. Hier en daar zijn er een paar gaatjes goed om de zon te laten schijnen. Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer zon je krijgt. En hoe meer je naar het noordwesten gaat, hoe meer je richting kust gaat, ja, hoe meer wolken en hoe groter de kans dat er af en toe ook een beetje gedruppel valt. Lichte regen, motregen, het stelt niet veel voor. En dan voor vanmiddag temperaturen tot 21 of 22 graden. Dus dat is eigenlijk aangenaam. Je moet er wel wind bij nemen. Een matige zuidwestenwind is dat, met drukwinden tot 50 km per uur. En dan aan zee vrij krachtig, met drukwinden tot 60 km per uur.
0: Ja, niet te veel naar de camera kijken, Sabine, want wij zijn ons ook aan het amuseren ondertussen.
1: Ah, sorry hoor.
2: Wat een geweldig, hè. Heb je een kokkie? Voor vannacht dan nog een storing die blijft golven. Dus dat geeft af en toe wat voor een vlotregen, vooral over het noorden van het land. Hoe meer we naar het zuiden gaan, hoe langer het droog blijft. Maar uiteindelijk krijgen ze daar ook druppels. En de wolken houden ons warm. Dus een beetje een deken. Zacht weer voor volgende nacht. 15 tot 18 graden voor Vlaanderen. Dus dat valt zeer goed mee. En dan morgen, Antoluwe zondag ook. Ik zou zeggen, blijf misschien een beetje langer in je bed liggen. Want 's ochtends kunnen er hier en daar nog een paar lichte druppels vallen. En dan in de loop van de dag, vanaf de middag en na de middag, dan gaat stilaan dat wolkendek wat weer openbreken, komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot 20 tot 21 graden. Dus best aangenaam om te wandelen of te fietsen. En dan maandag, ja, dan is het mooi najaarsweer, denk ik. En temperaturen nog altijd tot 19 of 20 graden. Dus best aangenaam om buiten te vertoeven.
0: Sabine, dankjewel. Je hebt dat geweldig goed gedaan. Helemaal tot een goed einde gebracht, ondanks het plezier van Peppi en Kokkie hier in Gent. Dankjewel, Sabine. En intussen staat er iemand naast ons die deze week ook heeft gevideobeld.
3: Radio 2 Weekwatchers.
4: Ruben van Gucht.
3: Radio 2 Weekwatchers.
0: Lieve Niels de Stadsbader, nieuwe single, nieuw album. Is er nog iets nieuws?
5: En wel, het album komt uit op 2 oktober. Maar dus bij Radio 2 ga ik elke week in de spits langs om twee nummers voor te stellen. Is er nog iets nieuws?
0: Nee, gewoon, ja, dat was gewoon even een open vraag eigenlijk.
1: Is uw garderobe knie nieuw? Want het is schoon, hè?
0: Ik vind het heel mooi.
1: Het is heel mooi.
5: En wel, daarnet kwam er iemand mij zeggen dat mijn broek afzakt.
1: Oei.
5: Daar zegt mijn broek van.
0: Letterlijk of figuurlijk?
5: Nee, maar dat zou willen zeggen dat ik een paar kilo's ben kwijtgeraakt.
1: Oh,
0: maar dat gaat dan niet zijn. Zeg, je was de gast bij Radio 2 Spits deze week. Je hebt dat al aangehaald en daar heb je dus gevideobeld. Daar wil ik toch even naartoe, want dat was een bijzonder moment. Dat was de primeur van de nieuwe single. Hoe doe je dat? En er waren twee mensen aan de andere kant van de lijn.
5: Het liedje gaat eigenlijk over mijn mama en mijn papa. Die trouwens het volledige album al hadden beluisterd, behalve dat liedje. En ik heb het geluk dat mijn mama en papa al 48 jaar samen zijn. Wat ongelooflijk is. Ja. En los daarvan hebben wij, mijn broer en ik zelf, alle kansen gekregen in het leven. En hoe dat zij alles hebben kunnen organiseren. Allebei super hard werken. Wij ons alle hobby's en alle kansen geven die er bestaan. En dan ook nog genoeg liefde kunnen geven. En genoeg al die balkjes in de lucht houden. Als je dan ouder wordt, beseft ook dat dat niet vanzelfsprekend is. En daar gaat het nummer eigenlijk over.
0: Ja, maar het was een emotioneel moment, hè? Toch?
5: Ja, sowieso. Ons vader is een redelijk emotionele. En ik zag hem emotioneel worden. En ik heb dat ook. En dan waren we allebei vertrokken. En ons moeder.
0: Toys zijn ze altijd.
5: Ons moeder zijn jij weer aan het blenden, hè?
0: Ja, de flauwekul ratio. Enfin, het is een ode aan mama en papa. Je zei het al, het gloednieuwe album komt op 2 oktober uit. Daar horen ook twee albumvoorstellingen bij. Eentje is al uitverkocht en eentje, daar kunnen nog mensen naartoe komen.
5: Ja, de Capitool in Gent is uitverkocht. En de Stadsschouwburg in Antwerpen, zitten we aan de allerlaatste tickets. Dus als er mensen nog bij willen zijn, moeten ze snel zijn. Maar het gaat leuk worden, ik ga alle nieuwe nummers spelen. En dit nummer trouwens heb ik nog nooit live gespeeld, ook niet met mijn band. Dus het is eigenlijk echt best bijzonder.
0: Waanzinnige primeur.
5: Beetje zenuwachtig.
0: Vlaanderen gaat jou ondersteunen, Vlaanderen gaat jou dragen, Niels.
5: Ja, of ze gaan nu naar M&M, dat kan ook.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Papa zit trouwens opnieuw in de zaal. Dat is een geweldig mooi moment.
1: Kom aan, Niels.
0: En u kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max.
1: Ja, en hou je broek aan, hè. Kom aan. Hè.
0: Zet kalm, blijf kalm, ademen. We zwaaien even naar de camera met z'n allen. Voor het eerst live bij de Radio 2 Weekwatchers. Hoe doe je dat? Hier is Niels de Stadsbader.

0: Hoe doe je dat? Staat op het nieuwe album. Zo kan het dus ook dat 2 oktober verschijnt zijn meest persoonlijke album ooit. Dat zegt en zingt hij natuurlijk. Dat horen we in interviews. Heeft het over zijn ex-liefje onder meer, met wie je dacht oud te worden. Dat gebeurde dan niet, maar je bent nu wel Peter van haar kindje. Je zingt over de ouders, over je jeugd, over de brand bij jou thuis. Je bent een open boek geworden. Welkom bij de club.
1: Maar het ding is dat ik ben iemand die altijd wel best heeft opgelet met wat ik deelde of niet deelde, mij ook vaak bewust was van wat gaan mensen daarvan vinden, dat soort dingen. En als er dan heel ingrijpende dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld je huis die afbrandt of relatiebreuk of wat dan ook, dan, mijn iets ingewikkeldere relatie intussen met de pers bijvoorbeeld, dan kom je op een punt dat je eigenlijk vooral zoiets hebt van ik moet gewoon met een buik proberen te volgen. Ik moet de mensen die ik graag zien. En als die mij ook graag zien, dan komen we wel heel ver. En dat is het eigenlijk een beetje. Dus ja.
0: Dat is een hele verstandige praat, by the way.
1: Dat had ik niet verwacht, hè?
0: Nee, ik ga dat opschrijven. Welke dag en welk uur dat precies was. In alle geval, het is mooi dat je dat allemaal in nummers ook kan omzetten. We hebben uiteraard af en toe naar links gekeken, waar jouw papa zit. En je hebt het voor het eerst nu live gebracht, dat nummer. Ik denk dat het ook ontzettend mooi moet zijn, als ouder dan, om hun zoon een nummer over hen te zien maken. Ik weet niet welke reactie je er nog op gekregen hebt van je ouders, maar gewoon, ja, je beschrijft hun liefdesverhaal. Zij horen in een nummer hun eigen liefdesverhaal en zien hun zoon dat zingen voor hun. Dat is toch, ik vind dat heel mooi.
1: Ja, en ik spreek ook uit de naam van mijn broer. Hè, want mijn broer en ik, wij zijn broers, wij zijn goede vrienden. Wij werken
2: jouw broer samen. En jij, jullie zijn broers. Ja.
1: Dus, maar ik spreek ook een naam van hem, want hij uitaalt het dan niet in een liedje. Maar we hebben gewoon ongelooflijk veel geluk. Ons moeder zegt altijd, je moet chance zijn en de nest waar je bent geboren. En dat is ook zo. Je kunt niet kiezen waar je terechtkomt. En als je dan een zorgeloze jeugd mocht hebben, dan zijn we daar heel dankbaar om.
0: Dat zal wel zijn. Je hebt het er net al aangehad, af en toe een ingewikkelde relatie met de pers. Hier en daar wat kritiek moeten slikken de voorbije jaren. Wij hebben daar ook ervaring mee, denk ik.
2: Ik ben nu nog safe. We zullen wel zien, hè.
0: Goh ja, nu nog. Ja, heb je in het verleden toch ook wel eens kritiek gekregen?
2: Oh, ja, iedereen heeft er al gekregen. Iedereen.
0: Ja, hebben we nog raad te geven aan Niels Nijen?
2: Nee, ik denk dat Niels, kijk, als er zo wijze praat uit iemand komt, dan denk ik dat hij weinig raad nodig heeft. Hè. Hij trekt zijn plan al keer lang en hij vaart zijn eigen koers. En het is een mooie koers.
0: Ja. Zitten alle geheimen nu in het album, Niels?
1: Maar het zijn niet per se geheimen. Het zijn meer dingen dat ik denk dat
0: waar je nog niet open over hebt gepraat in het verleden.
1: Ik denk dat het de eerste keer is dat ik nummers schrijf zonder rekening te houden met wat mensen ervan vinden. Ik denk dat het eerder dat is, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, en daar heb je dan alles proberen te bundelen wat zich heeft afgespeeld in jouw leven de voorbije jaren.
1: Ja, ik heb op 5 jaar tijd 4 albums gemaakt. En nu, dit is mijn 5e album, dat heeft 5 jaar geduurd. En er is in die 5 jaar gewoon heel veel gebeurd. En dat zorgt ook voor voer om liedjes te maken. Bijvoorbeeld, de vorig jaar heb ik altijd gedacht van, ik ga een hit schrijven. Wat gaan we doen? Ga je mee naar boven? Ah ja, dat is goed, leuk. Hè, tof. En dan win je zomerrit en super, super blij mee. Super dankbaar. Maar als ik nu morgen bijvoorbeeld mee naar boven niet zou moeten spelen, omdat de playlist bijvoorbeeld korter moet, dan lig ik daar ook niet wakker van. Omdat dat op zich niet echt een nummer is die heel veel over mij vertelt of zo, snap je?
0: Ja, ja.
1: Terwijl de nummers die ik nu maak, dat is echt bijna een deel van mij dat ik deel.
0: Het is een gezongen boek over jezelf eigenlijk.
1: Ja, en het zorgt dat ik dingen kan plaatsen, dat ik dingen kan relativeren, dat ik ook kan lachen om dingen. En het vertelt gewoon meer over mij, het past ook nog veel meer bij mij. En we zullen wel zien wat dat dan brengt.
2: Ik denk altijd dat dat meerwaarde is.
1: Absoluut.
2: Ik denk dat wel. Hè. Mensen willen heel graag weten waarom dat je iets brengt, waarom dat je iets zingt, iets brengt, iets schrijft. En ja, het is een mooie monoloog op noten geworden. Hè. Het is echt
0: is
2: gewoon.
0: Zo.
2: En je kunt het meezingen. Hoe doe je dat? Ik zit al helemaal in.
0: Ja. We gaan naar het derde voorwerp. Even een bruggetje maken. Het derde voorwerp. Niels, blijf erbij, want jij mag het beschrijven. Ga het maar even zoeken onder
2: de desk. Het is een verhaal, Niels.
0: We hebben al een stofzuiger gehad. Een beschermkap voor de hond. En Niels, jij mag dit nu even beschrijven.
2: Let op, de stadsbader.
1: Oké, ik dacht eerst dat het een sjaaltje was.
2: Nee.
1: Maar het is een hemd.
2: Het is een hemdje.
1: Bestaande uit
0: korte mouwen.
1: Ik denk satijn of zo.
0: Ja. Zou jij het dragen? Straks meer daarover.
3: Radio 2 Week Watchers. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Er is geen reden meer om niet af te stemmen op VRT Canvas of VRT Max. Aan alle radioluisteraars, het wordt tijd dat u overschakelt.
1: Vlaanderen is weer een stukje veiliger. Want ik heb mijn hondenkap eens aangedaan aan onze Ruben. Dus ik kan het er niet meer aan.
0: Kraakt nergens bij, hoor.
1: Ik kan niet meer kussen, ik kan niet meer versieren. Het is gedaan.
2: Maar en en plus, jij bent toch gewend dat de mensen op je kap zitten, hè? Ja, zo.
1: Nee, wat ziet er prachtig uit. En ik weet niet of je het onthouden hebt, een uurtje geleden, van waar ik dit kapje mee heb.
0: Van, ja, dit is van je hond.
1: Van mijn hond Tommy. Ik heb ook gezegd dat hij af en toe een keer een kotsken in doet, hè. Maar goed.
0: Oh my god. Ja. Dan gaan we dan alsjeblieft ons proberen uit de omknelling te geraken. Rhythm is a Dancer hoorden we net uit 1992. Dat is het jaar waarop Gert Verhulst Zeggens begon te presenteren.
1: Hela.
0: Ondertussen op Play te zien natuurlijk met de fantastische James Cook. Het is een geweldig succes. Zwaar, hè?
1: Dankjewel. Ja, ja, ben super blij dat ik dat mag doen. Echt waar.
0: Zullen we dan nog maar eens een spelletje gaan spelen?
1: Zeg eens, hè?
0: Nee, geen zeg eens, hè. Niels gaan we erbij houden als jurylid.
1: Ola.
0: De 90 seconden quiz.
1: Ola.
0: Dit is een nieuw format hier. In 90 seconden zoveel mogelijk juist antwoorden over
1: spelen?
0: De actualiteit. Jawel.
1: Moet ik dat...
0: Ja. We hebben al 2 deelnemers gehad aan dit spel. Marien van Herbergen heeft 180 punten gehaald 2 weken geleden. Tom Bonen 160 punten.
1: En wie was die eerste?
2: Maureen van Herbergen.
1: Ah, ja, met de mooie krulletjes. Ja,
0: inderdaad. Okay, ja. Per vraag 10 punten. Er is 1 vraag waar je 30 punten op kan scoren. Here we go. Bent u klaar, meneer James Cook?
1: Totaal niet. Ik heb niets gevolgd.
0: Dat is jammer. 90 seconden. Let's go. Wacht, nog 1 ding. Nee, we gaan beginnen. We beginnen met goed nieuws, want het aantal inbraken in auto's in ons land is gedaald. Welk automerk heeft nog het vaakst last van inbraken?
1: Mercedes.
0: Nee, Volkswagen. Je mag ook meer keuzevragen
1: vragen. Meer
0: keuzevragen? Ja, ja, zeker.
1: Geef een keer A.
0: Tesla, Renault of Volkswagen?
1: Ik denk Volkswagen.
0: 10 punten. Afgelopen weekend vond er in Medelbeke-Melle een bijzonder huwelijk plaats. Wie trouwde er?
1: Oh.
0: A. 2 tweelingbroers met 2 tweelingzussen.
1: Ja, dat.
0: Oké, okay, ja, dat is juist. Ja. 10 punten. Wat ontdekten wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen voor het eerst in 100 jaar? A. Een nieuwe soort papegaai in Brazilië. B. Een nieuw soort kat in Bolivie. C. Een nieuw soort hond in Thailand.
1: B.
0: B is juist. Vraag 4 is een bonusvraag voor 30 punten. Door de opwarming van de aarde hebben de ijskappen op Groenland en Antarctica 11 biljoen ton ijs verloren op 50 jaar. Daardoor is de zeespiegel gestegen met A. 1,14 centimeter. B. 2,14 centimeter. C. 3,14 centimeter.
1: 3.
0: 3 is helemaal juist.
1: Kom
0: op! Ja, ja. En de jury speelt hier zijn onafhankelijke rol.
1: Vraag 5. Iedereen speelt mee.
0: Wat deed Anderlecht tijdens haar eerste wedstrijd in de ligafase van de Europa League?
1: 1-2. 2-1.
0: Nee, nee, wacht. A. Winnen. B. Verliezen. C. Gelijk spelen.
1: Wat? Zeg de Niels. Verliezen.
0: Verliezen is juist alweer 10 punten erbij. Ex-Miss België Joke van der Velde heeft een nieuwe job. Welke? A. Treinbestuurster. Nee. B. Lerares godsdienst.
1: Ja.
0: C. Naaktmodel.
1: Nee, nee. Godsdienst.
0: Godsdienst is juist. 10 punten. Vraag 7. Tijdens een grote renovatie van het Koninklijk Paleis in het Verenigd Koninkrijk werden verschillende voorwerpen teruggevonden onder de houten vloer. Wat vonden ze niet terug?
1: De Queen.
0: Nee, nee. Wacht. Een leeg pakje sigaretten, een krantenknipsel uit 1889 of C. De verloren teddybeer van King Charles.
1: Ik denk C.
0: A, B of C?
1: C.
0: C,
1: ja?
0: Is juist. 10 ja! punten erbij. 90 punten. Met de hulp van Jan en alle man.
1: Ja, dank u wel aan iedereen hier.
0: Maar, en nu zal je denken, tjai, hoe hadden die anderen nu 180 punten?
2: Ja, hoe hadden die anderen nu 180 punten?
1: Zeg Ruben, hoe hadden die anderen 180 punten?
0: Ik zal u dat snel uitleggen. Er is nog 1 vraag die op jou wacht.
2: Hier komt het.
0: De verdubbelaar of de halveerder.
1: Oei, oei, oei. En oh, nu, ik hoop, als ik naar mijn beurt kijk, dat mijn halveerder is.
0: Nu gaan we dit aan James zelf overlaten. We hebben...
2: mag er wat spanning komen?
0: Zeker.
1: Goed. Dat is de live spanning van de Nielse Stadsbaan. Dat is een keer gat. Doe maar.
0: Afgelopen zondag, lieve vriend, was het exact 30 jaar geleden dat de eerste aflevering van het Swingpaleis werd uitgezonden.
1: Afgelopen zondag keek ik ook altijd naar de Verraders, maar dat ga ik niet meer doen, denk ik.
0: Dat gaan we ook niet meer doen. Ja, het beste is ook voorbij. Daarom halen we als ultieme vraag de iconische stop de bandronde nog eens van onder het stof.
1: Oh, goed.
0: Je krijgt zo meteen een lied dat plots stopt. En jij vult aan, maar alleen jij natuurlijk.
2: Spreken we over een hit?
0: We spreken over een fantastische hit.
2: Fantastische hit.
0: Maar we gaan er zelf niet over.
1: Aan de kant, want hier is het Swingpaleis.
0: Niels de Stadsbader is de juryvoorzitter. Hij zal oordelen of je het goed gedaan hebt
1: of
0: niet.
1: Stop de band of is het gewoon raden?
0: Stop de band, okay, beste vriend. Stop de band. Oké, ben je klaar? Here we go.

0: voorover. Helemaal juist. En 180 punten, denk ik. Ik ga de juryvoorzitter laten spreken.
1: Absoluut. Zonder twijfel.
2: Ik had je niet een foto gemaakt.
1: Ik vind het leuk om dus gezongen te horen als het goed gezongen is. Heel leuk.
0: Ja, dat kan goed klinken, dat nummer. Als dat goed gezongen wordt, kan dat echt goed klinken.
2: Ja,
1: dankjewel. James Cook. 180 punten, joh.
0: Ja, het swingpaleis, joh. Dat zou nog iets voor u zijn, het swingpaleis. Ah,
2: maar zwijgt. Dat staat op mijn verlanglijstje. Maar vandaag...
1: Dat van mij ook.
2: Ja, vandaag dag is dat een beetje moeilijk, denk ik.
1: Misschien moeten we dat samen doen.
2: Oh my god. Hebben we dat hier nu echt...
0: Maar waar zitten de rechten van het swingpaleis?
1: Ik kan juist zeggen, grensoverschrijdend. Maar ik bedoelde zenderoverschrijdend.
3: Grensoverschrijdend, het is maar een woord, Niels.
0: Zeg, waar zitten de rechten van het swingpaleis?
2: Dat zit ergens, ik weet dat precies, want ik heb dat al opgevraagd. Maar dat is niet het probleem. Ik denk vandaag de dag dat de mensen, niet iedereen, maar toch een aantal mensen, moeilijk zouden hebben met hier zijn de meisjes, hier zijn de jongens.
0: Ja, maar dat is dan maar het format een beetje aanpassen. Dat is creatief mee aan de slag.
2: Dat is vandaag de dag ook moeilijk. Hè?
0: Ja, je kan ook team A en team B vinden. Hè? Die teams kunnen gemixt zijn.
2: Swingpaleis, ik ben een gigantisch nostalgisch persoon. Dus ja, voor mij, morgen op de tv, ik denk dat er heel veel mensen daar naar zouden kijken.
0: Zou het kunnen dat het in 2027 op tv komt? Behoort dat tot de opties?
2: Ja, maar het zal dus waarschijnlijk niet met mij zijn. Hè? En als het wel zo is, bel mij. ik vind het een fantastisch programma, zeker en vast.
0: Ja, wij vinden dat ook. We hadden gehoopt een kleine primeur kunnen los te wijken, maar er valt nog niks te melden.
2: Nee. Het swingerspaleis... Nee, het swingpaleis is nog niet. Nee.
0: Ja.
2: Het swingerspaleis.
0: Wat heb je laten doen vanavond? Dat is maar weg, hè.
2: Dat is al gekocht door jou waarschijnlijk.
0: Ja, vertel maar. We gaan luisteren naar live muziek, mensen.
4: Oh. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: WRT Radio 2. Terwijl de altijd bereidwillige James Cook mij uit omknelling probeert te halen, terwijl het niet lukt, gaat de oplettende luisteraar... kunnen kijken, luisteraar kunnen horen, vooral de kijker kunnen kijken naar een man die zich klaarstoomt op ons podium. De eigenaar van de Radio 2 Topsong van deze week. Hij brengt hem live in het Industriemuseum in Gent, lieve vrienden. Hier is Onderweg van Niels de Stadsbader. APPLAUS.

0: De Radio 2 Topsong van de week onderweg van Niels de Stadsbader. Alweer zeer overtuigend gebracht. Het hoogtepunt natuurlijk uit de week. Daar hebben we het al over gehad. Maar er zijn ook altijd minder goede momenten. De dieptepunten.
1: Dieptepunten.
0: Ja. Ook die mogen we niet onbesproken laten in het leven. Ja. En het heeft met thuis te maken.
1: Het heeft met thuis te maken, ja. Dus je moet weten, ik speel Cody Dubois, dokter in thuis, voor de mensen die zouden volgen. En wij zitten eigenlijk altijd een half jaar voor op schema. Dus we hebben juist kerst gevierd. Wij zitten eigenlijk nu al begin januari, eind december. En deze week hadden we opnames, maar het was natuurlijk fantastisch weer. Het is prachtig weer geweest. Alleen het enige probleem is, omdat we het doen alsof het winter is, hebben we hele dikke kleren aan.
0: Charles, bij jullie in de serie was het putteke winter.
1: Putteke winter, ja. Dat ziet er niet uit, want ja, je ziet gewoon dat het prachtig weer is. Maar toch staat er dan met een sjaal, met een muts, met een lange frak, alles erop en eraan. Maar ik ben nogal een zweter, kan ik u vertellen.
0: Ja, dat zien we.
1: Ja, dank u. Maar ik moest dus, zonder al te veel dingen te vertellen die niet mogen, ik moest kussen. Met iemand.
2: Wie?
1: Ik moest dus kussen met een ander personage. Hè? Maar ik voelde dat het zweet overal heen ging waar het niet weg kon.
0: Oei.
1: Ja. Dus, en je had zo van die kleine blazertjes, hè, dat je op de set krijgt. Maar dat had geen meter. Nul. Je gaat nog even veel meer zweten. Dus en dat stond ik dus klaar en ik wist dat ging gebeuren. En ze, stilte voor opname. 3, 2, ik gooi dat dingetje weg. 1. En ik ga er naartoe en ik moet die kussen. Maar juist als ik die moet kussen, voel ik. En ik zie gewoon dat in dat mondje.
2: Een zweetdruppeltje.
1: Ja, dus het was zeker allez, een soort van dieptepunt voor mij. Maar ik denk in eerste instantie, ja, voor haar eigenlijk.
2: Voor de tegenpartij nog meer.
1: Ja.
2: De
3: cent
2: toch.
3: Die vrouw heeft nu een zweetmuilke.
1: Zoiets.
3: Ja,
1: maar daarover gesproken, Ruben. Ik heb nog een primeur van de week.
0: Ja, hebben we die jingle hier nog ergens? Nog?
2: Hebben we die? Bestaat die nog?
0: De primeur van de week.
1: Want Ruben.
0: Want Niels.
1: Binnenkort, half december, kom jij op televisie. Jij weet zelf nog niet waar. Ik zie dat je geen idee hebt.
0: Ja, waar niet, tegenwoordig.
1: En wel, net het moment dat je denkt, er zit overal in.
0: Ja?
1: Er is één programma waar ik nog niet in zat. En dat is Thuis. En op donderdagavond, 17 december...
0: Huh? Wat?
1: Ja, gaat het over jou in Thuis. Daar heb ik deze week persoonlijk voor gezorgd. Hè? Op de set.
0: Meen je dat
1: heel, ja, echt waar.
0: Ik heb zelfs geen rol gespeeld.
1: Nee. Maar soms moet ik geen rol spelen om toch aanwezig te zijn in Thuis.
0: Het gaat textueel dus...
1: Ja, dat heb ik er zelf ingeschreven.
0: Allee.
1: Omdat ik weet dat we goede vrienden zijn. Dat we wel eens mogen met elkaar op een leuke, liefdevolle manier
3: de
1: draak steken.
3: Ik heb hier te zwaaien met contacten en spelregels. Hè.
1: Maar daar gaat het dus exact over.
0: Ah, ja. Dus Ruben van Gucht heeft wel geleerd.
1: Ja, zoiets.
0: Dat je de contracten moet aanlezen.
3: Allee.
0: High five dan, man.
1: Ja,
0: high five.
1: 17 december, hey. Dames en heren. Ruben van Gucht in Thuis.
0: Een acteurscarrière. Verdorie. Ja, je was geweldig vanochtend, mag ik dat zeggen?
1: Dank je, maatje.
3: Ja. Dat heeft hij al meerdere keren gezegd in zijn leven. Hè. Je was geweldig.
0: En je ziet hoe overtuigend dat ik dat kan brengen.
3: Ja, dus, ja.
0: In ieder geval, we zijn geweldig blij dat je bij ons was vanochtend. Geef hem nog een daverend applaus. Niels de Stadsbader.
1: Dank je wel, iedereen. Merci.
0: Lieve vrienden, het gerucht gaat de ronde dat James Cook €750 heeft betaald voor een blues.
3: Maar mannen.
0: En die geruchten blijken te kloppen.
3: Mannen, ik heb hier een verhaal. Dus, ik zie mijn goede vriend Gert met een prachtig blouseke. Mm-hmm. En ik zeg, oh, ik vind dat schoon. En Ellentje zegt, ja, maar het kost wel een beetje centjes. Ik zeg, ah ja, het kost zo rond €200. Oh, ik zeg, en ik kijk naar Dorian is zoiets van, kom jong, doe dat nu een keer zo'n schoon hemdje. Dus ik dacht, oké, we gaan dat doen. Ik ga naar die winkel, hè, in Saint-Tropez. En ik ga naar die winkel en dat begint daar al. Je komt binnen, je krijgt daar zo'n bubbelke. Dus je denkt, oh, leuk, ja, goed. Je krijgt daar van alles. En zelfs een snoepje op een plateau en al. Allee, goed, whatever. Ik kies dat hemdje. Die madame begint dat in te pakken. In een papiertje. In nog een papiertje. In nog een papiertje. In zo'n zak dat al denkt. Amai, die zak kost precies al €30. Hè. Goed, in ieder geval. Ik krijg dat in mijn polen. En dan... Want dat zijn ook zo winkels waar er geen prijzen hangen. Hè. En dan doet hij...
0: Altijd gevaarlijk.
3: Dan doet hij... Tuut. €750.
0: Voor dit.
3: Voor dit stukje stof. Dat is bezig €100 per vierkante centimeter. Dat is... Ik was in shock, maar nu, dat bedoel ik net. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat we niet terug durven. En ik ben buiten gewandeld en na 2 dagen had ik zoiets van... Maar leidtje, dat gebeurt toch vaak dat je denkt...
0: Dat te zeggen, ja,
3: ik ben zo goed geholpen. Ja, ik heb er al 1,5 liter 5 kiko binnen. Ik heb er al 3 spekken binnen van die plateau. En die madame heeft dat ze schoon ingepakt tussen allemaal papieren. En je durft niet meer terug.
0: Dat is een truc, hè.
3: En wel, weet je wat nu het probleem is?
0: Past niet.
3: Ik durf het niet dragen. Dus ik...
0: Omdat het te duur is.
3: Ik heb hier een hemd, het duurste hemd in mijn kast. En ik heb, nog niet, ik heb het al één keer over aangehad. Maar het is echt, het is een angst als ik het aan heb. Ik loop ook zo opeens. Gelijk een pinguïn, hè.
0: Dat het niet kapot zou gaan.
3: Ah, maar ja,
0: dat
3: tuurlijk.
0: Het achter blijft hangen.
3: Dan draag ik liever zo van die goedkope dingen, zoals jij.
0: Ja, ik zou dit ook niet durven dragen, hoor. Ja, in ieder geval, dat is dus gewoon een waar gebeurd gerucht dat jij voor 750 euro een hemd hebt gekocht.
3: Het is verschrikkelijk, maar het is waar. Ja.
0: Ja, het is waar. Als u geruchten, want daar draait het natuurlijk ook voor een stuk om, als u geruchten over mij opvangt.
3: Het gerucht van Van Gucht.
0: Het gerucht van Van Gucht. Ook dat is gelanceerd dit seizoen. Wie iets hoort waaien over mij en dat wil verifiëren,
3: ja?
0: Stuur dat in via VRT Max.
3: Maar die mailbox is al ontploft.
0: Ik denk het ook. Ja. Ik denk het ook. Ik ga dat zo meteen checken. We pikken er iets uit. Als jij iets over mij hebt gehoord,
3: James, ik heb iets over jou.
0: Dan mag je het zo meteen ook aan mij voorleggen. We komen erop terug op het gerucht van Van Gucht.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Oh my god, ik ga!
6: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
5: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
8: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
5: Woe! We gaan!
9: Ah, dan ik ook.
10: Hey, hey. Radio 2 Weekwatchers.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: I need never get old. Dat is ook een mantra dat we moeten over ons afroepen. We mogen nooit oud worden. Enfin, in ons kopje toch niet?
1: In ons kopje niet.
0: Voilà, het kind in ons levend laten. James Cook, jij zei zo met daarnet... Er is een gerucht over jou dat ik even wil checken.
1: Een gerucht?
0: Het gerucht van Gucht.
1: Een gerucht. En ik heb het ontdekt. Het is ook waarheid. Want het is...
0: waarheid?
1: Ja, het is van mijn eigen productie.
0: Het is geen gerucht meer.
1: Het is geen gerucht niet meer. Het is van mijn eigen productiehuis. Van Backstage Producties.
0: Ja.
1: Wij gaan Onder de Sterren brengen. En Onder de Sterren, dat is een grote glamoureuze wintershow.
0: Ah,
1: die gepresenteerd wordt door Kurt Rogiers himself.
0: Die heb ik ook ooit eens ergens tegengekomen. Ja.
1: Ja, jouw goede vriend. Hè.
0: Ja,
1: Kurt Rogiers. En hij ontvangt eigenlijk de gezichten van 2026. Maar die worden allemaal geïmiteerd.
0: Ruben van Gucht. Een persiflage.
1: Een persiflage. Ruben van Gucht.
0: Zou ik erin voorkomen?
1: Ja, jij komt bijna gans in de show alleen dragen. Ja. Maar geloof mij, het is een prachtige persiflage.
0: Dan moet ik komen kijken.
1: Ja, kom kijken. Ook, ze zijn er nog.
0: Wat is inderdaad al? Want ik moet even kijken of ik kan.
1: Ga kijken op www.backstage-producties.be. Kom
0: en wie speelt mij dan, als ik het mag vragen?
1: Dat is een acteur, een imitator. Ah, ja. Juan Gerlo heet hij.
0: Okay.
1: Maar ook Walter Balen doet mee. Het wordt aan elkaar gezongen door fantastische artiesten. Het wordt echt een feestje. Fleur Brusselmans is ook iemand die gaat imiteren. En Kurt Rogiers praat het allemaal aan elkaar. Gij passeert. De Bart de Wever passeert. Iedereen die 2026 heeft gekleurd. De Housewives. Iedereen passeert daar. De Herman Brusselmans. Kom af.
0: Dan gaan we dat als een compliment beschouwen, dat wij in de show zitten.
1: Kom af.
0: Ik kom af, ik kom af.
1: Lies, kom jij ook af?
2: Dat is Joris er ook in.
1: Met de Joris er ook?
2: Ah ja, kijk, dan kom ik af.
0: Dan komt ze kijken.
1: Hij zingt over zijn breuk.
2: Ah, oh, dat wordt een zielige bedoeling.
1: Nee, want we maken iets grappigs. Want het is een grappige show, dus kom af onder de sterren.
0: Oké, het is om te lachen. Allee, vooruit. Straks nog meer geruchten van Gucht. Als er nog geruchten binnenkomen, dan mag je die uiteraard ook nog doorsturen. We lezen die en we pikken er wel eentje uit. Maar ondertussen staat Lies inderdaad klaar. Lieve mensen, we gaan het over de actualiteit opnieuw hebben. Want we blikken natuurlijk terug op de week. En ik ga nog even ook tot bij Lies gaan. Wat ga je dit keer zingen, lieve Lies?
2: Ik ga All Night Long van Lionel Richie zingen.
0: Oké. Okay. Ja, wat heeft All Night Long te maken met de actualiteit, James?
1: Ik weet het, All Night Long.
2: Ah ja, ja, je wordt getest hier.
1: Ja, ik ben heel de nacht opgestaan omdat ik dacht dat ik te laat ging komen. Maar voor de rest weet ik het niet.
0: Het heeft iets met een toilet te maken.
2: Ja.
1: All Night Long en een toilet? Ah ja, die ene politieker die vast zat in het parlement.
2: Voor 13 uur een beveiligde deur op de wc.
1: Dat was echt een bescheten nacht eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: En dus is er de geweldige keuze All Night Long. Uiteraard gebaseerd op wat er deze week is gebeurd. Hier is Lies, dames en heren.

0: Ik zou er dag en nacht naar kunnen luisteren, naar die vrouw.
1: Ja,
0: naar ons Lies. Het was alweer fantastisch. Wij naderen ondertussen de magische kaap van 10 uur. Het is tijd voor het eindverslag van onze watcher van de Weekwatchers. Nogmaals een davend applaus voor Joost van Iften, dames en heren. Ja, Joost, ik moet zeggen, je hebt een kist meegebracht, zie ik.
2: Nee, dat is de eerste harde schijf met de geruchten van Gucht. Er zijn er nog 6 die hier liggen.
0: Ja, prachtig. Ja, er zijn er genoeg natuurlijk. Ja. Zijn er geruchten die jij nog wilt checken misschien?
2: Ik ga het onder ons over. En okay, zijn goede vrienden, we gaan dat zo houden.
0: Jawel.
2: Ja. Ja, nee, wat heb ik allemaal gezien? Fantastisch. Ik zie jullie heel graag bezig. Het is echt prachtig om te
0: Dank
2: zien.
0: Dank u.
2: Een paar kleine dingetjes wel. Bijvoorbeeld, ik hoorde er juist James al met veel passie over zijn stofzegger, alsof het een reclameboy zelf was. Nu klinkt als hij wel niet. Maar, je zou misschien ook een keer kunnen een reclamespotje maken van ik had hem nooit mogen wassen op 60 graden als ik naar uw kleren kijk.
3: Want zolang had mijn kleren zijn, is goed.
2: Want eigenlijk, als ik een kleine tip mag geven, had jij een klein beetje uitgekeken dat uw hemdje van 750 euro vroeger maar 600 euro geweest. Dat was geen small, maar een extra large geworden nu. Hè. Dus daarmee dat je zoveel bijbetaald. Dat is een beetje het probleem. Maar voor de rest, ja, het was een leuke aflevering. Het was
0: boeiend,
2: fantastisch gezang ook. De honden, jullie zijn alle twee pure hondenmensen. Die kat die je dan hebt, dat is een accidentje. Maar jij hebt dan die Ridgebacks, denk ik.
0: Ik heb Ridgebacks,
2: ja. Ik moet wel zeggen, de Tommy is het, uw hond.
3: Tommy,
2: dat is nog juist gepast. Dat valt nog juist onder de categorie hond.
3: Ja?
2: Ik heb er een regel over, dat is een beetje de regel van Joost. Een hond, je hebt soms mensen overlast vroeg aan iemand, en een hond en die waren ik weet nu trots, drie honden, een Jack Russell, een Chihuahua en een Labradoodle. Dat is de fucking gay pride van de honden dat je hebt. Een Chinese naakthond, zei overlast iemand. Een Chinese naakthond, zeg alleen maar dan, had je nog nooit mispakt van dweil. Ik denk, dat zijn geen honden, dat zijn geen honden. Ik vind, het is simpel, in jullie geval is dat oké. Een hond moet woef zeggen. Als het een hond klinkt, gelijk dat je erop getort net, auw, geen hond. Voilà. En dan over Niels nog, even om af te sluiten dan. Ik heb hem hier bezig gezien. Heel mooi, dat die man
0: zingt op
2: deze uur. Ongelooflijk, echt fantastisch. En hij heeft ook een nummer gemaakt over zijn ex-lief. Nu heb ik mij de bedenking gemaakt, Ruben. Jij bent eigenlijk van alle markten thuis. Jij presenteert, jij bent sportief, jij hebt DJ-carrière. Zou het dan niks voor u zijn?
0: Wat?
2: Een keer een liedje maken, zingen.
3: Over zijn ex-lief?
2: Voilà. Maar het voelt, ik voel dat
0: hem is. Ik ga een album beginnen.
2: Voilà, hup, weg met hem op. Ik ging zeggen, in ieder geval kunnen van de eerste keer een album spelen. Een LP van me. Dus ja, voilà,
0: sorry.
2: Dat was het eigenlijk.
0: Joost van Iften, dames en heren.
2: Dankjewel. Salut, hè.
0: Tot de volgende kist. Over de geruchten gesproken, er is hier nog eentje binnengekomen. Ja, uiteraard, Bol, proberen we de luisteraar te bedienen. Ik lees het heel even voor. Het is er eentje van Martin Slabbink.
3: Oh, ja. Dat is Martin Ostinging, zei, dat is mijn moeder. Ja, zeg maar verder.
0: Ja. Ah ja. Waarom draagt Ruben zijn trouwring nog? Gescheiden of teruggetrouwd? Ruben heeft zelf bekend dat hij gescheiden is, waar of niet? Ja, dat is waar, ik heb het bekend.
3: En waarom draag je
0: ja,
3: niet meer af?
0: Ik weet dat niet. Nou, dat draag ik wel nog af, gemakkelijk zelfs.
3: Ah, ja?
0: Ik weet dat niet, ik draag dat graag.
3: Ja, maar je kunt
0: mag ook dat niet misschien?
3: Jawel, maar ja, dat is misschien een.
0: Dat dan in de regels, dat dan niet.
3: Nee, voor uw nieuwe vriendinnen is dat misschien...
0: Nee, ik zeg altijd van kijk, ja, want mijn andere trouwring die ik nog met Laurence had, die ligt ook bij mij in de wagen altijd kort bij. Ik wil er eigenlijk eens een kettingsje van maken.
3: Ja, wel,
0: dat ik daar warme herinneringen aan overhoud.
3: Maar ja, als je van iedereen een ketting hebt, dan is iedereen een rapper binnenkort.
0: Ja. Ja, fijn. We gaan zien of we er nog een derde aan toevoegen natuurlijk. Dat is iets voor de verre toekomst. Misschien ooit. Ik weet het nog niet.
3: Misschien,
0: ik ben er nog niet aan. Maar goed, ja, bij deze heb ik het gerucht bevestigd eigenlijk.
3: Dus het
0: ja.
3: is nog altijd uw trouwring?
0: Het is hem nog, maar hij is op zich niet meer geldig.
3: Nee, hij is niet meer geldig. Maar het is een mooie trouwring.
0: Wat zeg?
3: Het is mooi en daarom om esthetische...
0: Om esthetische reden, maar ook voor de herinnering eigenlijk.
3: Ah ja.
0: Je kijkt ernaar en je hoeft niet per se naar iets te kijken om iets te herinneren natuurlijk. Maar het is gewoon herinneringen aan goede tijden.
3: Oké, okay, dat is toch weer mooi ingepakt.
0: Ja, maar het is ook echt.
3: Maar ik geloof het.
0: Het is ook echt.
3: Het gerucht is bevestigd. Hè?
0: Zullen we de ochtend nog afronden met een klein primeurtje?
3: Oh, wat gaan we vertellen? Weet ik het al?
0: Jij weet het al. Ah. Jij bent de aanzet geweest. En eigenlijk had het vorig jaar al kunnen plaatsvinden.
3: Wat?
0: Maar toen door omstandigheden is het met een jaar uitgesteld. Het heeft met een programma van jou te maken.
3: Ah, ja, tuurlijk.
0: Ah, ja,
3: natuurlijk. Ja, inderdaad. Er komt een nieuw seizoen van James & Co.
0: Proficiat.
3: Ja, dankjewel daarvoor. Ja. Ik nodig er toch wel de mensen uit die toch een beetje het jaar gekleurd hebben. Ruben, ik kan niet anders dan vragen aan jou. Wil je eens langs?
0: Op jouw knie. Op jouw knie.
3: Maar als ik op mijn knie ga, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Hè. In ieder geval, ik nodig jou heel graag uit als gast bij James & Co. En ik zou heel graag hebben dat hij hier ja op zegt, want anders is dat heel triest.
1: Nee. Maar ik had vorig jaar al ja gezegd, maar toen was er de slimste mens ter wereld en een te lang parcours dat daarvoor roet in het eten heeft gegooid.
3: Dus mijn eerste gast is bekend, Ruben van Gucht.
1: Met heel veel plezier, James. Met heel, heel veel plezier. En ik wil ook nog eens benadrukken dat James een van de meest fantastische weekwatchers is die je kan inbeelden.
3: Dank u wel.
1: Altijd plezier.
3: Dank u wel.
1: Altijd fun.
3: Kei lief, merci. Kom je ook graag.
1: Fijn weekend.
3: Merci. Jullie ook allemaal in de zaal. Een fijn weekend. Scheld erin op mijn...
1: Ja, voilà, tuurlijk. Ja. Lieve mensen, het is tijd om iedereen te bedanken natuurlijk. Niet alleen James Cook, ook een grote dank aan Niels Stadsbader, aan Lies, Sabine Haagdoren, Joost van Ifte, de Weekwatches Band. Volgende week, mensen, dan zijn wij er weer in de Abdij van Vlierbeek bij Leuven. Dat is dan samen met mijn weekwatcher Linde Merkpoel. Die komt dan langs.
3: Gezellig.
1: Ja, zeker en vast. En er is ook een special guest qua muziek. Maar dat gaan we nog wel zien. Ga jij gaan?
3: Naar waar?
1: Ga je gaan?
3: Naar waar?
1: Ja, ik ga gaan.
3: Ik ga ook dan.
1: Oké, okay, dat is belangrijk. Nu is er Luc Appermond en de zoete inval. Bye bye! VRT.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel. Hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht!
5: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
6: We're not gonna die out here.
5: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
7: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: En likken we van die spijker, zegt.
0: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
9: Volgende halte, 50 jaar metro.
0: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
10: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. De andere huisgenoot is vrijgesproken. Als je naar een informatiedienst belt, zoals bijvoorbeeld 1207 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat bellen naar een informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Eenders.
2: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoongesprek. Dan volgt er een bieptoon. En als je niet akkoord bent met die prijs, kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen. En zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
0: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het de autonomie van Denemarken en Groenland

0: respecteert. Trump had maandenlang gedreigd om het eiland in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Experts denken dat Trump vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen van Groenland. En op de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafitiam op de eerste en de tweede plaats. Na de eerste vier onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Het weer dan. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust, en tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
1: Dankjewel. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier vertragen van Zwijnaarden tot de Pinte. Daar zijn door werken twee rijstroken dicht. Ook de afrit in de Pinte die is gesloten. Files naar Antwerpen op de E313 een klein half uur van Rans tot voorbij Wommelgem. Dat komt daardoor een ongeval op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit Deurne het hele weekend afgesloten. En in Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij. Dat komt door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Een heel goeiemorgen. Dank u wel. Een heel goeiemorgen vanuit Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree. En dit is inderdaad De Zoete Inval met Wart Lemmelijn, Stan van Samang en Francesco Plankaert. Ja, wij zitten in de Zeepziederij, een prachtig gebouw hier in Bree, waar vroeger zeep en wasmiddelen werden gemaakt. Wie doet bij jullie thuis de was, Wart?
3: Mijn mama.
2: Ja. Francesco?
4: Mijn mama, mijn vrouw ook.
2: Stan, de was?
5: Het zou mij misschien lukken. Ja.
2: Mm. Op hoeveel graden
5: nee, katoen? Zit het? Nee, ik wist dat ik het moest... Zo koud mogelijk, 40. Dan kan er zo weinig mogelijk gebeuren.
2: Jij weet het wel, Francesco.
4: 40.
2: Op 30 graden.
4: Allee, ja, min 10, wou ik nog bij zeggen.
2: Ja, ik hoor dat jullie er niet veel van kunnen doen. Maar ik heb straks weer een pak propere, vers gewassen en gestreken vragen voor jullie. Ah.

0: Francesco Plankaert, Bart Lemmelijn en Stan van Samang zijn vandaag op bezoek in ons programma. Een vraag van Koen van de Pitten uit Aardooien.
1: Mag Koen van de Pitten?
0: Ja.
2: Ik ken hem ook?
1: Nee, ik ken hem niet.
0: Niemand, schrijft hij, ligt graag in het ziekenhuis. Maar patiënten van het AZ Kortrijk vinden het meestal niet erg om een beetje langer in het ziekenhuis daar te moeten blijven. Waarom vinden ze dat niet erg?
1: Zouden wij het ook niet erg vinden?
0: Ja, dat weet ik zeker.
2: Mag ik antwoord?
3: Ja, je weet het al.
2: Ik denk het. Ik ben er al een paar keer geweest in het AZ.
1: Zijn jij daar ook langer gebleven dan?
2: Ja, ik vond er wel een heel goed restaurant. Ik vond het heel goed eten daar. Heel luxe wijzijnrecht. Heel mooi. Een heel mooie tuin. Heel mooie. Dus ik denk dat het is omdat het een nieuwe kliniek is. En dat het heel mooi is. En een hele goede.
0: Het wordt zeer warm. Je hebt het bijna gezegd, maar ik moet het volledig hebben.
1: Mm-hmm. Oh, die chef heeft een ster.
0: Geen ster.
1: Een Michelinster?
0: Nee, je hebt nog...
1: Huh? Ah, hoe heet je gids? Romeo?
0: Goed geraden, oh, aangeven van Francesco.
1: Amai.
2: Ja, ik ben er nog geweest. Echt.
1: Ja, hier.
2: Ja, zeker.
3: Amai.
2: Ja.
0: Dus waarom blijven mensen, of vinden ze het niet erg... wanneer ze wat langer in het ziekenhuis moeten blijven in het AZ Kortrijk? Omdat de keuken van het ziekenhuis een Gomio-label kreeg.
2: Je ziet wel dat het echt klopt, hè, want ik heb er al gegeten. Maar ik ga die jaarlijks op controle met mijn zoon, Devin van zijn hart, bij de hartspecialist van Micha. Mm-hmm. Dus misschien reclame maken.
3: Hè. Ja. Van ambassadeur van de AZ.
0: Maar Gomio is een Franse restaurantgids, net zoals Michelin. En die werd in 1965 in het leven geroepen. En die hebben inderdaad een eigen gids die punten geven, dat hebben ze voor de keuken van het ziekenhuis in Kortrijk niet gegeven, maar wel een label. Waarom? Omdat het genezingsproces ook beïnvloed wordt door juiste en lekkere voeding.
2: Heel belangrijk.
0: En daarom hebben de uitbaters van de keuken gevraagd aan Gomio: willen jullie eens langskomen bij ons en ons eens advies geven over onze keuken? En dat hebben ze gedaan van Gomio. En die mensen hebben aangepaste sauzen, seizoensgebonden groenten en kwalitatieve producten gebruikt. En het niveau van de keuken was op peil van Gomio. En daarom kregen ze dat label. Dat is voor de eerste keer dat ik hoor dat een ziekenhuiskeuken... Ja? Want meestal is dat... Niet te eten.
3: Niet te vergeten.
0: Dat zeggen ze toch. Ja. Maar wat is dan daar zo lekker? Wat is jou daar van bijgebleven?
2: Ik ben vergeten wat ik de laatste keer gegeten heb daar. Het is ondertussen...
3: Het was heel lekker.
2: Maar ik denk... Was dat een stoofvlees dat ik gegeten heb de laatste keer? Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik vergeet soms wat ik gisteren gegeten heb. Ik weet niet.
0: Maar het zou mooi zijn mochten alle ziekenhuizen dit voorbeeld volgen. Hè?
2: Ja.
0: Want het werkt toch mee de genezing in de hand, denk ik.
1: Niet alleen genezing. Als wij als acteur op een set... Dat is zo belangrijk. Want dat er, als het 's middags lekker eten is, iedereen is goed gezind op de set. En je werkt beter en sneller. En ja, ik vind eten heel belangrijk.
0: Ja, wij zijn Bourgondiërs. Hè?
1: Ja, dat is waar.
3: Maar dan gaan er mensen misschien extra hun best doen om in het ziekenhuis te belanden. En dat willen we ook.
2: Misschien ook wel een probleem.

0: Vandaag worden de vragen voorgeschoteld aan Stan van Samang, Wart Lemmelijn en Francesco Plankaert. Een vraag van Hilde Soetens uit Maldegem.
1: Oh, Hilde.
2: Hilde Soetens.
0: Wat is er zo bijzonder aan het schilderij Olijfbomen van de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh?
3: Het zijn geen olijfbomen.
0: Ja, ja. Dat is een vrije interpretatie van de schilder.
1: Okay. Ik denk dat ik het weet. Ja? Het is niet gesigneerd.
0: Dat is niet zo bijzonder. Hij signeerde niet altijd.
1: Dat is niet bijzonder.
0: Alles.
2: Is het geschilderd met iets anders waar hij doorgaans mee schilderde? Allee, als
0: wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Wacht, begin eens opnieuw. Is het geschilderd met
2: iets waar hij doorgaans niet mee...
0: Ja, ja, waardoor... Ja, wat doorgaans...
2: Ja, maar Luc, ja of nee?
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Is het geschilderd met iets? En dan moeten we stoppen.
3: Ik denk
1: is het
3: wel...
1: geschilderd met iets?
3: Dus, ik denk wel met verf, man.
2: De verf, maar niet met een mesje of zo? En
0: nee,
2: met een borstel,
0: nee, het gaat niet over de techniek. Sorry.
2: Maar wel niet met de verf waar hij normaal mee schilderde.
0: Jawel, jawel. De verf
2: het is niet op een...
1: met zijn hand. Het is niet met zijn hand, met zijn voeten geschilderd.
0: Nee.
1: Met zijn mond.
0: Nee, nee, met de hand.
3: Met de hand.
0: Maar er is iets bijzonders aan dat schilderij. En wie goed kijkt, kan het zien.
2: Er zit wat bloed van Assenor is afgesneden. Daar links.
0: Nee, dat was later. Dat was later.
2: Nee, sorry, sorry. Ik
0: dat denk was later dat hij zijn oor van zijn oor afsneed.
1: Met zijn linkskant?
0: Niet helemaal.
2: Ja, ja, Luc, laat ons zoeken nu, hè?
1: Met zijn links. Hij was links of rechtshandig?
0: Dat maakt niet uit.
2: De schaduwen zijn blauw. Oh.
0: Het zijn wel olijfbomen, dat herken je toch?
3: Hij heeft, heeft het geschilderd.
0: Er zit heel veel kleur in, groen, mauve, blauw.
2: Heel veel kleur, vooral blauw, groen en bruin. Beetje rood ook. Ja. Ah, die papavers. Zijn het papavers?
0: Nee.
3: Ah, maar met drie kleuren of zo geschilderd.
0: Nee, nee.
1: Het
0: is al daar.
1: Heeft met een schilderij?
0: Hij schilderde veel in open lucht, hè, want hij woonde in Frankrijk.
3: En dit is binnen.
1: Okay. Andere vraag.
0: Hadden we nog een minuutje gehad, jullie hadden het gevonden. Van Gogh werkte vaak in de buitenlucht. En daar was altijd veel stof, gras, vliegen en ook, en nu komt het, sprinkhanen.
3: Huh?
0: En in dit schilderij zit een sprinkhaan.
3: Allee, Luc.
2: Heel duidelijk. Heel duidelijk. Hadden jullie dat niet gezien? Ik dacht, die sprinkhaan zal er toch niks mee te maken hebben.
0: Maar het gekke van heel het geval is... Dat het gekke van heel het geval is dat die sprinkhaan pas in 2017, dus meer dan 100 jaar later, werd ontdekt. Maar die sprinkhaan was waarschijnlijk al dood toen die op het schilderij terechtkwam. Ja.
1: En dat... die sprinkhaan is dus van het jaar? Welk jaar dateert hij dan?
0: Ja, we spreken over meer dan 100 jaar geleden.
3: Dat staat niet op zijn blad.
0: Jawel. Vincent van Gogh leefde tot 1890. Ja. Dus dat zal wel voor die tijd geweest zijn. En hij maakte meer dan 200 werken, dat staat wel op een blad. Waaronder De Sterrennacht en Zonnebloemen. En de man is altijd arm geweest. Hij kreeg zijn schilderijen niet aan de straatstenen kwijt. En als ik je vertel dat nu een schilderij van hem, het portret van dokter Gachet, voor meer dan 130 miljoen te koop is.
1: Ik vind dat zotte. Goh. Ik vind dat echt zot.
2: Zwaar, maar ik heb het goed weggestoken in een kluis.
0: Ben jij een goede schilder? Heb jij ooit een schilderij gemaakt, Stan?
2: Oui. Nee.
0: Nooit. Tekening is niet jouw...
2: Nee, nee, ik kan niet tekenen. Allee, dat is zo. Ik krijg niks mooi getekend. Dat is een kunst, hè. En je moet eens, als je niet weet wat doen en je zit met de familie aan tafel, moet eens iedereen een fiets laten tekenen. Dat lijkt heel makkelijk, het is verschrikkelijk. Lachen, jong.
0: Wacht, jij tekenen?
3: Jawel, jawel. Allee, zo in het vijfde, zesde leerjaar had ik zelfs zo een boekje zo tekenen. Hoe zeg je dat? Ja, wat alle kunstenaars hebben, zo... Een boek waar je schetsen in maakt en zo.
0: Een schetsboek.
3: Ja, een schetsboek. Goed geraden. Nee, en dan teken ik wel zo bij houtskool en zo. En ik had altijd de indruk dat mooi was en dat dat goed was. En mijn ouders bevestigden ook altijd van, amai, onze zoon heeft echt talent. Maar dan liet ik dat aan iemand anders zien en die zei van, wat is dat?
1: Wacht. Dus, als je thuis komt, kijk er als er een spring aan zit.
3: En dat is, voilà.
1: Dan, na 100 jaar is dat
3: ik kan nog veel geld. Voilà.

0: Als de wereld morgen eindigt, dan hebben wij ons toch vandaag nog geamuseerd. Dat was een liedje van Udo. Stan van Zemang, Francesco Plankaert en Wart Lemmelijn. Dit voorjaar lanceerde VRT de campagne Kom van dat gat af. Wij zitten nu al allemaal meer dan een half uur. Mag ik vragen dat iedereen eens gaat terechtstaan? Kom eens van dat gat af allemaal.
1: Goed, goed.
2: Iedereen, hè? We zien iedereen, hè? Hij gaat erachteraan ook.
0: Zullen we voor de volgende vraag allemaal blijven rechtstaan?
1: Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.
0: De Britten,
3: we gaan dat rap vinden.
2: Gewoon rap antwoord.
0: De Britten die komen ook van het gat af. Op een bijzondere manier. Dat is voor zo meteen.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
6: Radio 2.

0: Je hoort vandaag Wart Lemmelijn, Francesco Plankaert en Stan van Samang in de Zoete Inval. Een vraag van Lisa de Roek uit Kontich. Wart, jij was een van de boegbeelden van de actie Kom van dat gat af van de VRT om ons...
1: Aan het bewegen te krijgen en bewust worden dat dat wel echt belangrijk is om... Ja, hoe schadelijk dat kan zijn om veel te veel te zitten op een dag.
0: Ja, niet alleen wij zitten veel te lang. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden mensen op een speelse manier gestimuleerd om te bewegen. De vraag van Lisa, hoe doen ze dat? Dansend.
1: Verdienen ze punten?
0: Nee, dan zeg ik nee.
2: Ze rijden vanaf nu rechts.
0: Je zou het 11 minuten per dag moeten kunnen doen, dat is voldoende.
1: Seks.
0: Daar heb je hem weer.
2: Heb jij 11 minuten, hè? Dat is wel 11 minuten.
1: Zou moeten lukken.
2: Nee. Gebeurt het thuis?
0: Je kunt het overal doen.
2: Kan het overal doen?
0: Je kunt het hier doen. Ik hoop dat jullie het straks even doen.
2: Doen set-ups?
1: Squatten?
0: Nee, geen set-ups. Er zijn nu wedstrijden die georganiseerd worden. Het wordt massaal gedeeld op social media.
3: Lachen?
0: Daar wordt heel veel mee gelachen, dat klopt wel.
2: Ja. Manneke.
1: Hobby ja. Allee, zijn?
2: Ik moet even zo'n stap nee. Van aan te denken.
3: Maar hij hoopt dat we het gaan doen.
0: Ja, en jullie kunnen het ook doen.
1: Het werken.
0: Francesco zet al een goede aanzet.
2: Ik zit in de goede richting.
1: Ja, dus galopperen.
2: Dus gewoon wandelen.
0: Nee.
2: Wat zeg je?
4: Polonaise.
2: Polonaise. Dus de Polonaise.
0: Nee.
2: Ze springen.
0: Nee.
3: Het is niet in het bedrijf.
0: Het kan thuis. Het kan in het bedrijf. Het kan op straat.
1: Individueel.
0: Het kan individueel.
3: En
0: doet
3: je het soms zonder dat je het weet?
0: Sommigen doen het zonder dat ze het weten.
1: Scheten laten of zo.
0: Ballet.
2: Ik dacht net hetzelfde. Juist zei Luc dat ik op men al goed bezig was.
0: Ja, Francesco was erg...
1: Naar uw hiel.
0: Ik dacht, hij heeft het.
1: Je deed zo, Francesco. Maar uw hiel tegen is het.
0: Ja, dat deed hij. Ja.
1: En dan met de heup.
2: Ah, stretchen.
0: Nee, niet stretchen. Oh. Echt iets typisch voor de Britten. Ga maar zitten, dames en heren. Bedankt dat u zo lang heeft terechtgestaan.
3: Typisch voor de Britten.
2: We zitten zo dicht.
0: Ja, het is typisch voor de Britten.
2: Zo dicht.
0: Ja, heel dicht. Ik ga het laten zien en beschrijf even wat je ziet. Dit is de oplossing voor Groot-Brittannië om hen aan het bewegen te krijgen.
3: Monty Python, Ministry of Silly Walks.
2: Amoche.
3: Ja.
2: Oh. Ja. Wat, hoe noemt dat?
0: Silly Walk.
3: The Ministry of Silly Walks. John Cleese. Het is prachtig. Het is prachtig.
0: Beschrijven jullie even voor de luisteraar wat er te zien is, Stan?
3: We zien Monty Python. We zien John Cleese. Die op wonderbaarlijke wijze bijna spastisch rondloopt. In The Ministry of Silly Walks. Het is... Maar kijk, dat laatste onderaan rechts, dat is...
0: Mag ik jullie vragen om even die bewegingen te doen? Zoals, want jij begon goed, hè, Francesco.
3: Ja, het gaat verder, het gaat verder. Het is
2: het gaat echt. Goed.
1: Top.
3: Volgens... Kijk, wij hebben een verdienstelijke poging gedaan, maar nu gaat u zien hoe het echt moet lukken.
0: Het is eigenlijk niet meer dan gek en overdreven lopen. En als je dat genoeg 11 minuten intensief doet, dan ben je fysiek eigenlijk helemaal mee. Eén keer per dag.
3: 11 minuten doelijk, dat is inderdaad, dat is veel. Hè?
2: Dat is wel een workout, hè?
3: Ja.
2: Dus de hele bevolking in Engeland doet dit 11 minuten per
0: dag.
2: Ja,
0: want ze doen daar challenges, ze doen daar wedstrijden van op. En ze zetten dat op social media. En dat is echt een hype. En zo hebben ze dat eigenlijk populair gemaakt. Wart moest ons van het gat afkrijgen.
1: Ja, het is gelukt.
0: En het is gelukt.
2: Wel in Engeland, jong.
0: In Groot-Brittannië hebben ze het op die manier gedaan.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Stan, de voorbije maanden heb ik jou veel gehoord op de radio met Hotshot.
3: Zekerlijk.
0: Ja, maar wat zijn de plannen voor het najaar?
3: Oh, ik mag trots zijn op het feit dat we weer de theaters ingaan. Samen met mijn partner in crime voor ondertussen al 20 jaar, Erik Melaerts.
0: Mm-hmm.
3: Gaan wij een tourneetje doen, die heet Solo Plus. En ik start solo en Erik is mijn plus. veel meer moet er niet achter zoeken eigenlijk. Maar daar kijk ik heel hard naar uit, omdat we de knipoog naar 20 jaar carrière wordt gemaakt. En er gaan wel liedjes passeren die eigenlijk nooit de gelegenheid hebben gekregen om nog eens van onder het stof gehaald te worden. En dat is nu, we starten daar nu mee, het ideale moment om dat wel te doen.
4: Ja. Maar Hotshot zal niet ontbreken.
3: Hotshot gaat niet ontbreken. Gaan we
4: maar wil je het hier nog eens voor ons zingen?
3: Ja, heel graag.
4: Applaus voor Stan van Samang.

0: Hotshot, ja.
1: Zit kapot.
2: Zit. Het was ook wel echt goed.
3: Ik vond het supergoed. Ja,
1: dank je.
3: Ja.
0: Een vraag van Gert Martens uit Hasselt.
1: Maar de Gert?
0: Ja. Allee. Hij vraagt of jullie dit herkennen.
1: White noise.
2: Waterval.
1: Dat is geruis, hè?
0: Heel goed. Wij noemen dat pink noise. Ja, ja, heel goed geraden. Maar dat is de vraag niet.
1: Allee.
2: Allee.
0: Waarvoor dient dat?
2: Is dat niet voor een monitor te testen van een geluidsinstallatie? Of die werkt?
0: Ja.
1: Ja, dat wordt gedaan, hè? Uitruisen van, ja, van
2: ja,
1: boksen.
2: Ja.
0: Maar
2: Gert, is ook juist, hè?
0: Gert ja, heeft een speciale reden waarom dat hij dit heeft laten horen. En het dient ergens voor.
1: Gehoorschade op te meten. Hoeveel dat je nog hoort? Welke,
2: ah, ja.
0: Ja, maar gehoorschade opgelopen. Puntje, puntje, puntje.
3: Door een knal?
2: Door een ontploffing?
3: Door een ontploffing?
0: Nee, geen ontploffing.
3: Door een confetti, vuurwerk?
0: Nee.
2: Door een bom, door een explosief. Door...
0: Nee, nee.
1: Oh, maar nu kom je zo raar dichtbij,
0: ja,
1: ook. Hè?
0: Ja, omdat, omdat jullie er ook dichtbij
1: zijn.
0: Wij
1: zitten er dichtbij.
3: Door, oh, is het door een ontsteking? Door,
0: nee,
3: allee, door iets,
0: nee,
3: door
0: een nee,
1: piep. Inzicht. Het is ineens...
2: Door een piepsignaal, door een in-ears, de piep of iets.
0: Nee.
2: Ik weet niet zo.
0: Nee.
1: Tinnitus.
2: Een schreeuw van iemand anders.
3: Door te lang naar muziek te luisteren, te
0: nee,
3: fel.
1: Door de ruis door... zelf, om het terug...
0: Nee, die nee, ruis laten ze speciaal horen in bepaalde omstandigheden.
1: Onder water.
2: Ja, ik kan het
1: duikers die terug boven komen, kessonziekte.
0: Zou allemaal nee, kunnen, oh, maar nou, dat is niet nee, wat we willen horen. Er zijn bepaalde merken. Er zijn bepaalde automerken die het al toepassen.
1: Volkswagen. Racepiloten.
0: Nee, nee.
2: Heeft Volkswagen toepast?
0: Nee.
2: Ferrari?
0: Je hoeft het merk niet te noemen. Dat zal ik straks één keer doen.
3: Is het met racen of gewoon in een auto?
0: Nee, het heeft niks met racen te maken. Dit geluid wat wij jullie hebben files, laten horen... wordt speciaal geactiveerd wanneer je...
2: In slaap valt in een auto.
0: Nee.
3: Files.
1: Oh, ze zijn er met daar.
3: Gevaar. Gevaar,
0: gevaar ja. Gevaar, gevaar. Welk gevaar?
1: Van een aanrijding.
3: Dieren die oversteken.
0: Ik denk dat Stan op de valreep één woord geroepen heeft.
1: Ik heb wel nog wat geroepen, maar ja, het was niet juist duidelijk.
2: Ja, je hebt toch geroepen, ja.
0: Wat heb je
1: een
0: geroepen?
1: Aanrijding heb ik nog geroepen, maar...
0: Ja?
1: Ja.
0: En kun je nu uitleggen? Dan
1: maar natuurlijk niet.
3: Ik had het niet.
2: Een aanrijding. Kom maar, leg het uit. Wat dan met mijn punt? Leg het uit. Een aanrijding? Een
0: pink noise. Dat is het geluid dat jullie gehoord hebben toen ik de vraag begon te stellen. En dat is nu ontwikkeld door verschillende autofabrikanten, onder meer Mercedes-Benz. En dat is een pre-safe sound. Tegenwoordig kunnen auto's detecteren wanneer er een aanrijding gaat komen. Ze kunnen dat bijna haast voorspellen. En om de aanrijding die... Een dB heeft een decibel van 165. Om je oren daaraan mooi, te wennen, lanceren zij dit geluid. Ja? En dat is 80 dB om inderdaad de gehoorschade te beperken.
1: Voor te bereiden.
0: Op de aanrijding.
3: Maar,
0: en is
2: ja, maar
0: de
2: ik
0: shock
2: wel
0: minder nadelig voor je oren. Ben jij een goede chauffeur?
3: Ja, dat is raar om een vrijheid te zeggen. Hè, maar
0: al een aanrijding gehad?
3: Nee, houd vast houden, maar ik ben wel zo een super voorzichtige. Iedereen jaagt zich op als die bij mij in een auto zit.
0: Oh, dat zijn erg.
3: Ja,
0: oh.
3: Omdat ik zo eigenlijk overal zo een, ja, laten we zeggen, 2 per uur te traag rij.
0: Ja, dat kan ik nog mee leven. Dat kan ik nog mee leven, ja. Mm-hmm. Heb jij al ooit...
1: Ik ben ooit redelijk stevig gecrashed op het circuit van Zolder.
0: Maar dat was uitgelokt, dat heb je zelf in de hand.
1: Nee, dat was niet de bedoeling, Luc.
0: Nee?
1: Nee, ja, op een circuit hebben we natuurlijk altijd het gevaar, want je rijdt op het randje, hè. Dus dat is...
0: En wat was op het randje? Welke
1: dat was
0: snelheid?
1: Heel stevig, ja, dat was een per totaal tot gevolg.
0: Aan welke snelheid?
1: Ja, ik reed 150 ongeveer. Dat is niet zo ontzettend hard, maar als je tegen die snelheid... 99,9% van de mensen die dat meemaken, zijn dood.
0: Was het zo erg?
1: Ja, als je tegen 150 ergens frontaal oprijdt, zijn de doorgaans dood vaak. Maar natuurlijk, in die auto, je hebt een helm aan, je hebt een neck support, een rolkooi, die auto is daarvoor gemaakt. Dus ik had niks, behalve mijn voeten, die zo tussen de pedalen hadden gangen door de impact. Ik ben 's nachts nog naar een osteopaat gegaan, die wereldberoemde piloten terug in de auto heeft gekregen na een crash. En ik lag daar op die tafel en ik dacht, wat doe ik hier? Zelfs krijg je zo'n sigaar in je oor, dan ben ik weg. Dat dacht ik echt. Ik heb dat ook aan die mens gezegd. Maar die zegt, maar wacht, laat mij mijn werk doen. Ik moest dat herbeleven en hoe lang vooral kort. Dat was heel moeilijk. En op den duur dacht ik, ah ja, dat is er gebeurd. En dan mocht ik te wenen gelijk een klein babytje. En die zei, nu zijn we er. Nu laat je dat allemaal los. Want eigenlijk zijn je spieren niet meer gelost sinds die impact van dat accident. En dan, ja, dan sta je echt verstijft eigenlijk, maar over heel je lijf. En dat was wel, ik heb dat een beetje onderschat, om dan terug te rijden ook. En
2: durfde
1: terug,
2: je snel terug?
1: Ja, ik denk daardoor ook. Door eraan gewend te geraken en terug voorbij dat punt te gaan en terug het gevoel hebben van, oké, ik verlies hem nu een keer niet. Dat was tijdens de 24 uur van Zolder. En dat was in mijn eerste rondje van mijn stint en de kranten kopten de 24 seconden van Zolder. Oh.

0: Francesco Plankaert, Stan van Samang en Bart Lemlijn. Zijn jullie bezig met de energiecrisis waar we nu allemaal de mond van vol hebben? Ben jij van leverancier veranderd, Stan?
1: Nee, ik ben niet van leverancier veranderd, maar ik ben er wel mee bezig.
0: Ja. Ja. Ben jij bezig met energiecrisissen?
2: Ja, toch wel. Ook, ik heb net iets nieuws gekocht. En ja, je bent zo wel bezig met je rekeningen en je kosten te maken. En als je dan nu met die oorlog en zo, is dat wel redelijk ingrijpend. Ik merk bij mijn kameraden, ik ben nu 29 jaar. Dat is wel het thema waar we constant over aan het babbelen zijn, ook in onze vriendengroep. En...
0: Als je er niet wil van wakker liggen in de toekomst, dan moet je naar Portugal.
2: Ah, ik dacht naar u bellen.
0: Dat hoor je straks.
3: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober, tickets via filmfestgent.be. Samen met de Morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen...
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat
8: is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: In deze zoete inval staan van Samang, Francesco Plankaert en Bart Lemmelijn. Een vraag van Elise Dubois uit Lichtervelde. De inwoners van de gemeente Nazaré aan de westkust van Portugal liggen niet wakker van de stijgende energieprijzen. Hoe komt dat?
1: Portugal is de Atlantische Oceaan, hè?
2: Ja,
1: heel veel wind altijd.
0: Ja.
1: Ik ben er geweest.
0: Klopt.
1: Heeft het met wind te maken?
0: Ja.
3: Ah,
0: ja.
3: Die zijn volledig zelfvoorzienend, het land zelf.
0: Nee, ja, maar wacht. De wind speelt een rol, absoluut. Mm-hmm. Maar...
1: Ja, maar dus de energie die zij nodig hebben, wekken ze volledig zelf op al?
0: Ja, daar gaat het naartoe.
1: En we,
0: ja.
3: Met de wind?
0: De wind speelt een rol, maar het is niet het
2: ook
0: woord, de wind wat we ook, moeten horen.
2: Ook water. Of
0: water en wind, uiteraard.
1: Dat is ook, dat ligt is ook aan de kust, het mekka voor surfers en kampers.
0: Ah, ja. En waarom is dat
2: met
0: mekka?
2: Golfen dan. Ah, wel. Met golfen.
0: Goed. En nu komt
3: en
0: het.
3: En er liggen van die dobbers in de zee die energie opwekken.
0: Goed geraden, op aangeven van het volgende panel.
2: Goed samengewerkt.
4: Teamwork, ja.
3: Teamwork, man. Echt.
0: Zij gebruiken eigenlijk boeien die de elektriciteit, die de energie vasthouden. Dat zijn enorme boeien. Moest ik daar langs staan, dan zie je mij nog niet staan.
1: Daar zouden niet kunnen staan, Luc. Het is daar veel te diep. Allee, we kijken naar de oceaan.
0: We kijken naar een foto van de oceaan waarop gele boeien dobberen met honderden. En inderdaad, die vangen de golven op. Want zoals Stan aangaf, het is een paradijs voor surfers. Maar door de hoge golven wordt daar elektriciteit opgeslagen in die boeien. En zij hopen tegen 2050... voor heel Portugal elektriciteit te kunnen voorzien, dankzij die golven. Stan, jij zei daarnet dat je in Portugal geweest bent, ook in Nazaré, ja?
1: Nee, niet in Nazaré. Maar wel, we zaten in de bergen, waar dat we zowel naar beneden als naar, als je Portugal voor je hebt, links als naar beneden. En dan merkte het enorme verschil van de oceaan of de Middellandse Zee. Dat is warm en gezapig en daar komt al eens een golfje. En ginder is de golven zijn gigantisch en de wind... Allee, je wordt gezandstraald op het strand, ginder. Maar wel heel mooi, heel mooi.
0: Jullie Portugal bezocht?
2: Ik ben naar Porto en Lissabon geweest. Ja. En ik vond dat wel...
0: Nazaré ligt precies tussen Porto en Lissabon.
2: Want er loopt een treinverbinding tussen Porto en Lissabon. En die heb ik genomen toen.
0: Ah, leuk.
2: Ja, zeker.
3: Ik ga er zeker terug naartoe. Mijn nicht is trouwens naar verhuisd naar daar. Die woont daar. Die heeft me altijd genoemd. En ik heb iets heel moois gedaan met mijn dochter. We hebben aan een programma meegedaan. Dat was ver van huis liftend naar huis vanuit Marokko. Wij waren gedropt in Marokko. Dan zijn wij zonder geld, zonder iets. Ik had enkele gitaar mee. En liedjes. En zo het geld verdienen op de straat. Inderdaad. En zo zijn we dan een overzet tot in Tarifa kunnen nemen. En Tarifa, daar hebben we ergens op strand geslapen. Dat was net tegen Portugal. En ik had de neiging om... Ik wou eigenlijk de andere kant erop gaan naar Portugal. Maar goed, we moesten eigenlijk de wedstrijd zo snel mogelijk naar huis. Dus eigenlijk wou ik toen al een keer naar Portugal. Maar ik ga zeker naar Portugal. Zeker. Dat was een hele leuke ervaring.

0: Het boeit me geen. Einde van het programma. Heel benieuwd ben ik of jullie wel goed opgelet hebben tijdens deze aflevering. Francesco.
1: Mijn vrouw bijblijft. De boeien wekken exclusiviteit op. En die dingen volg ik echt wel. Ik ben er zelf ook mee bezig. Je kunt zoveel doen met windkracht, water, ja, zwaartekracht, een vacuüm. Je kunt zoveel kunnen doen. En, ja.
0: In Portugal hebben ze dat begrepen en weten ze energie op te wekken. Gewoon met de golven van de zee. Wacht.
2: Ja, ik ga dan als vierde ambassadeur voor Kom van dat gat af. Voor de Britten, die worden gestimuleerd om meer te wegen door de Silly Walk te doen. Dus ik ben blij dat ook onze campagne over de
0: hele wereld,
2: vooral Luc, dank u, bekend is geraakt. En als,
0: ja, dankzij de Silly Walk van Monty Python.
2: Kom van dat gat af. Voor de Britten, die worden gestimuleerd om meer te wegen door de Silly Walk te doen. Dus ik ben blij dat ook onze campagne over de
0: hele wereld,
2: vooral Luc, dank u, bekend is geraakt. En als, ja.

0: bedankt alweer voor te luisteren. Hopelijk doet u dat volgende keer weer. Tot dan.
1: Vanavond op VRT1.
2: En dan, ik wachtte tot als alle schoon meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen. Zo. En ik ging die echt vragen. Hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
1: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: De berekeningen zijn gemaakt. Wie boekt winst, wie boekt verliest en hebben we straks een nieuwe nummer 1 in de Radio 2 Top 30? Je hoort het zo meteen.
10: Elke dag telt voor twee.
9: Het is 11 uur, tijd voor VRT Nieuws met Melina Verbeek.
11: Informatiediensten moeten de kostprijs vermelden. Als je naar een informatiedienst belt, zoals 12007 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Informatiediensten moeten binnenkort de maximale kost vermelden aan het begin van de oproep. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat zo'n telefoontje geld kan kosten. En er zijn nog altijd veel mensen die die diensten gebruiken, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
12: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek het telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden, dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen, maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk ja, niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
11: In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond, dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Het AI-model van Google, Gemini, heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandige beslissingen nam. In de Verenigde Staten zijn de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico niet meer welkom in het Witte Huis. Volgens president Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij zegt ook dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foute nieuwsberichten gaf Trump niet. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat deed niemand hem voor. Evenepoel mikt morgenavond opnieuw op de regenboogtrui.
13: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één trui dat je voor kan gaan. Dus... Ja, het zal,

0: het zal alles of niks worden.
1: Het weer dan nog. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. Tot 22 graden vandaag. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
2: Dankjewel Melina. Ondertussen 10:03 op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 10 minuten vertragen van Zwijnaarden tot de Pinte. Daar wordt gewerkt, ook de afrit in de Pinte die is gesloten. Er staan files naar Antwerpen op de E313 bij Wommelgem. Dat komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij. Dat komt door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan zijn daardoor ook dicht. En de E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quinte-tunnel de weg volledig versperd.
3: Vlaanderen vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Radio 2, top 30.
3: Karen Meijnen, VRT, Radio 2.
2: Het is zaterdagvoormiddag, dat is Radio 2, top 30 tijd. Al decennia lang een traditie en we doen daar gewoon mee door met vandaag. Ik zeg het nu al, een nieuwe nummer 1. Een langstgenoteerde die het 41 weken al volhoudt. Maar ook twee nieuwkomers in de lijst. En dat is altijd fijn. Vers bloed in de Radio 2 Top 30, dat zien we graag. Betekent wel dat we afscheid moeten nemen van twee liedjes. Onder andere Another en Talk To You is er niet meer bij. En het vuur gaat ook uit voor Niels de Stadsmaler.
4: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
6: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet

0: 30.
1: Alain Rieu hoort er dus niet meer bij. En ook Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader is verdwenen in de top 30. Straks dus een nieuwe nummer 1. Maar hoe klom die top 3 vorige week? Wel, dit stond toen op de derde plaats in de lijst. Op 3 dus Aaron Blommaert en Zoë Livaai met Tranen van Goud. En dit stond op nummer 2. Nou ja, dit hij.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
1: Waar staat hij vandaag?
2: Ik voel op alles, alles aan een zijde draadje haalt.
1: Meteor en zijn nooduitgang. Vorige week dus op 2 in de Radio 2 Top 30. En toen was dit verrassend opnieuw de nummer 1.

0: Het kwam al een jaar geleden uit, hè? En nog altijd in de top 30.
1: Top 30.
0: Olivia Dean hoor je met So Easy op 28. Zometeen is het aan Cami.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
10: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
14: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
13: Vogels spotten in een natuurpark.
15: Schat, kijk daar, kijk daar.
16: Je jacht ze weg.
13: Of met het gezin op citytrip gaat.
17: Schoon stad, hè.
18: En helemaal niet ver.
13: Je vindt het allemaal in...
19: Vlaanderen Vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Radio 2 Top 30.
20: VRT Radio 2.
3: 27.

volle girl power natuurlijk. Met Camille bleef hangen op 27. Parkeerschijfje dus. Niet omhoog gegaan, niet omlaag gegaan. 16 weken staat ze er al in met Nu dat je weg bent. Zometeen de eerste nieuwkomer, maar we blijven in dat girl power segment met Fred.

0: Frail Sky en Silent Treatment op 26.
1: Radio 2 tot 30.
0: Het is tijd voor de eerste nieuwkomer. Het is een grote ster, want ze kan het tegenwoordig zonder familienaam, zonder referentie naar haar vader, gewoon als Miley. Jawel, nieuw op 25. Dit is Bass Persuades.
2: Let's go.
3: Radio 2 tot 30.
4: Nieuws.

0: Het was de nieuwe van Miley. Kom nu binnen in de Radio 2 Top 30. Krijg een beetje Lady Gaga-vibes, Madonna-vibes, Kylie, Britney. Maar het is gewoon Miley. En Bass Persuades. Ondertussen is het 11:30 geworden, bijna toch files naar Antwerpen. Op de E313, 10 minuten van Rans tot Wommelgem, dat komt daardoor een eerder ongeval. Op de Antwerpsring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. De E17 van Antwerpen naar Kortrijk, die is door werken ook afgesloten. De afrit De Pinte is daar dicht. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij, dat komt door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht. En de E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quententunnel ook volledig versperd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ondertussen zitten we aan een flinke daler in de Radio 2 Top 30. Want vorige week nog op een 13e plaats. Maar dat brengt ongeluk op 24. Sienna Spyro.

is ook niet alles, hè. Shanna Spyro, Material Lover. Vorige week 13 en vandaag dus op 24. Dat is 11 plaatsen verlies, maar liefst. Deze doet het veel beter, hè. Gaat de 5 plaatsen de hoogte in. Komt op 23 terecht. De nieuwe Teddy Swims en Break Up in Reverse.

mooi nummer toch, hè? Het klinkt zo gevoelig en het ziet er zo stoer uit, die Teddy Swims, Break Up in Reverse. 5 plaatsen winst dus, komt op 23 en 22

0: zou kunnen dat ze vandaag de dag rondlopen met de verkoudheid. Want ze waren deze week in de AFAS-dome en ze hadden niet veel kleren aan. En het is daar toch niet altijd heel warm. Enfin, Kotsai en Animal.
1: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verikabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Lift het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè?
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Prettig weekend.
10: Radio 2 Top 30.

10. Het licht mag nog lang niet uit, helemaal niet. 30. Want we zitten in de Radio 2 Top 30 nog maar aan de nummer 20. Breng me bijna.

De enige echte, de enige Anton. Dat is het zeker voor Olivia. En ook om 41 weken in de top 30 te staan, So Easy gaat wel van 30 naar 28. En ook Camille gaat al een tijdje mee, hè. 16 weken blijft staan op 27 met Nu dat je weg bent.

Zes weken in de Radio 2 Top 30 en op 26 Freya Sky en haar Silent Treatment. En 25, dat was de eerste, maar niet de hoogste nieuwkomer.

dit was hem, Miley. Zonder familienaam tegenwoordig. Ze doet het gewoon als Miley. Nieuw op 25 hoor je Bass Persuade. Sienna Spyro. In de 10e week tot 30, wel gedaald van 13 naar 24 met haar Material Lover. Het kan natuurlijk niet altijd in en al glitter en goud zijn, hè? Teddy Swims. Vorige week 28 en vandaag op 24 met zijn break-up in

Yes, Ryan. Animal kwam vorige week binnen op 29. Vandaag doorgestegen naar 22. Sam Goris.

vandaag meer dan één keer tegenkomen, hè? Deze Alex Warren, Emerald Eyes, ging 3 plaatsen omhoog. Kwam op nummer 20 terecht. En dit is een daler op 19, Bas Sera. Hey, Sera, Sera, hè?

En All Because of You gaat er ook al 8 weken mee. Maar 4 plaatsen gedaald op 19. In tegenstelling tot deze man. 11 weken in de Radio 2 Top 30. En dan denk je, ja, dat is al wat op de terugwacht zijn. Maar nee hoor, van 24 naar 18. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

onze zomerhit dit jaar natuurlijk. Hè. 14 weken in de top 30 en deze week van 14 naar 17 gedaald. Oeh, ja, dat deed pijn. Enfin, dit is Jerry Roll en I'm

0: Niet te verwarren met de Zwitserse rollcake, deze Jerry Roll. En I'm Good, deze week dus op 16. I'm good.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot 150 euro.
2: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor.
4: Ik wil eerst nog een koffie.
2: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
4: Voor dat oud wrak?
2: Ja, het zijn ruildeals.
4: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
2: Onze vakman.
4: Yes.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
8: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We zitten in de helft van de Radio 2 Top 30 met straks dus een nieuwe nummer 1. Dat heb ik al verklapt. Maar wie het is, daar ga je nog even geduld voor moeten hebben.
11: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het is 12 uur, tijd voor het VRT-nieuws met Melina Verbeek.
12: De NAVO is blij met het veiligheidsakkoord over Groenland. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een veiligheidsakkoord gesloten over Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Trump dreigde er de voorbije maanden regelmatig mee om het eiland in te nemen, desnoods met geweld, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zouden er onder meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd kunnen worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS en Denemarken naar dat akkoord kijken.
13: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt: voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen: wij zijn opgegroeid samen met Denemarken en wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
12: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 en 1212, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Een wet verplicht zulke nummers nu bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Veel mensen bellen nog altijd die diensten, vooral ouderen of mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet. Het AI-model van Google Gemini heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte dat pas in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandig beslissingen nam. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. Dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel komt pas vanmiddag maar eventjes op dat parcours trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
14: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we 1 tijdslot hadden en voor de rest kon het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
12: Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. In het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droog met brede opklaringen. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.
0: Dankjewel, Melina. Ondertussen 3 over 12 op de E17 van Antwerpen naar

0: Kortrijk is het wat vertragen door een obstakel bij Sint-Niklaas West. Verderop is door werken de afrit in De Pinte dicht. Op de Antwerpsring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. Richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En de E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quententunnel volledig versperd.
1: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Radio 2 top 30.
2: Karen Meijne.
0: Ja, een heel fijne middag. We zitten in de helft van de Radio 2 top 30. 15, dat is een stijger. Ze gaan ondertussen 5 weken mee en mondje voor mondje klimmen ze. Ik heb het over Bazaar. Ooit komt er een dag. Wie weet ooit.
3: 15.

gesproken, je weet het, sinds een aantal weken hebben we hier bij Radio 2 onze Radio 2 topsong. Zo'n liedje waar wij extra in geloven en waarvan wij vinden dat je het absoluut een keertje misschien wat vaker moet horen. Wel, vorige week was dat nog Line de Douw en dat heeft resultaat gehad natuurlijk in die Radio 2 top 30. Want ze kwam binnen op 25 en kijk eens aan, doorgestegen naar nummer 13. Dit is Line, een schaduw van jezelf.

Misschien denk jij, zo ken ik er veel hoor. Van die mannen die denken dat ze alles weten. Mr. Know-it-all, Terry Swims, 22 weken top 30. Vorige week 16 en vandaag op 12. En 11 is voor Maxime.

0: We gaan van 10 naar 1. Door eerst een overzicht te geven. 20. Dit was 20. The Emerald Isles van Alex Warren. Kwam vorige week binnen op 23 en deze week doorgestegen naar nummer 20. Bas Serra op 19 met All Because of You kwam van 15. Vier plaatsen verlies dus deze week. Bruno Mars en On My Soul. 11 weken tot 30 en toch gestegen. Bruno stond op 18 en de meisjes van K3, die gingen toch drie plaatsen naar beneden, van 14 naar 17. Gaan dan ook al 14 weken mee en de zomer, ja, die ligt achter ons, hè. Hij staat 26 weken in de lijst, deze Jerry Roll, I'm Good, toch weer twee plaatsen gestegen. Goed voor plaats nummer 16 in de lijst. Ooit komt er een dag. Bazaar en Ooit komt er een dag gaat 5 weken mee en blijft maar stijgen. Op 15 met Ooit komt er een dag. En dit was 14. Deze zomer heel veel op je radio gehoord. DJ-licious en Milo en Forever Young steeg weer. Kwam ik je nog tegen, nu ben je de schaduw. Liene de Douw, 25 vorige week en nu op 13 met Schaduw van Jezelf. Nog maar 2 weken in de lijst. Ik verwacht ze volgende week zeker in de top 10, hoor. Maar ja, ik heb dat natuurlijk ook geen glazen bol. Dus ja, Mr. Know-it-all weet het misschien wel. Teddy Swims, deze week op nummer 12, kwam van 16. En net gehoord, op de 11e plaats in de Radio 2 Top 30. Maxime samen met Babette en hoe dan ook. De 10 beste, die komen eraan. En de hoogste nieuwe, die heb je ook nog altijd te goed. Maar de 10e plaats is voor Ella Langley. Ze kiest resoluut voor Texas. Radio 2
1: Top 30. Oh, dit wordt een heel mooi moment. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer. Peter van de Verre. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah, ja.
1: Al bekend?
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: En goedemorgen, James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Jullie willen alle twee een keer weer blinken.
0: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh, ja.
0: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: drinkt niemand mee met haar, hè?
1: He's choosing Texas, I can tell.
0: Ella Langley en Choosing Texas. Vorige week 7, vandaag op 10.
1: Choosing Texas, I can tell.
2: Radio 2 Top 30.
3: Nieuw.
0: Het is tijd voor de hoogste nieuwkomer. En hij was de afgelopen week onze Radio 2 Topsong. Hij was vanochtend de gast bij de Weekwatchers. En hij komt ook binnen op 9 in de Top 30. De nieuwe Nielsen Stadsbader. Dit is Onderweg.

0: op de terugweg, hoor. Ja, zo gaat dat, hè. Vorige week al 5. En vandaag dus op 8. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ondertussen is het 12:30 geworden. Even naar de weg op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Is door werkende afrit in de Pinte dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne ook het hele weekend afgesloten. De E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quintetunnel ook volledig versperd. En voor de rest in Vlaanderen op de snelwegen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: We zijn op weg naar een nieuwe nummer 1 in de Radio 2 Top 30. Die top 3 is door elkaar geschud. En dit is helaas daardoor een beetje gezakt. Vorige week nog op 6 en vandaag dus een plaats lager op nummer 7. 3 weken in de lijst ondertussen. Ten eerste Bart Peters, we zijn ermee bezig.

0: Zometeen de vijf beste. Want zes was voor Cameron Whitcomb. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
2: So boring.
1: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
2: Marianne.
1: Laat je meeslepen door romantiek, geheime en onvergetelijke liefde.
2: And Willoughby.
1: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: De Ardennen, rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Radio 2.
5: Radio 2 top 30.
4: Radio 2.

0: Misschien is hij nu nog niet klaar voor een nummer 1 plaats en daarom op 3 beland. Het zou kunnen, Somber staat er 9 weken in. En Meteor blijft geparkeerd op nummer 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Okay, de hoogste nieuwe deze week. Niels de Stadsbader en Onderweg. Het is aftellen naar dat nieuwe album dat binnenkort van hem uitkomt. Daar staat die ook op. Taylor Swift en I Knew You van 5 naar 8 deze week. Staat ook al 14 weken in de lijst en ook 7 was een daler.

14 weken top 30 voor Bart Peters. En nee, 3 weken, excuseer. Van 6 naar 7 deze week zat er 3 weken in. We zijn ermee bezig. 20 weken Kingdom of Fear ging van 4 naar nummer 6. En 5 was een klim.

is voorbij. Gaat van 1 naar 4. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Somber, my body isn't ready.

0: 16 weken staat hij ondertussen in de Radio 2 Top 30 en hij blijft plakken op nummer 2. Dat betekent dat dit de nummer 1 is. 19 weken staat hij ondertussen al in de lijst. Hij weet hoe het voelt om bovenaan te staan, want dat deed hij een paar weken geleden al. Van 3 naar 1.
1: Radio 2, top 30. 1.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Radio 2.
8: Elke dag

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan jij nog lang lezen?
2: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.bekampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan jij nog lang lezen?
2: Denk het wel, hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips.

0: meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde. Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
1: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Zwijg, Kieke.
2: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Verdomme, Kieke, hou op met die vlammengap.
2: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Likken we van die spijkerseft.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
7: Het is 1 uur VRT Nieuws met Melina Verbeek.
8: Er komt kritiek op een begrotingsvoorstel van CD&V. Het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACMV en Familiehulp. Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
9: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
8: De NAVO, het militaire bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. Groenland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde er de voorbije maanden mee om het eiland in te nemen. Nu zouden er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS, Denemarken en Groenland naar dat akkoord kijken.
10: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken en wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
8: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft ook een hele reeks economische sancties tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russische olie en gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Dat zijn vooral China en India. Hij wil hen zo dwingen om hun brandstof bij andere landen te kopen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De VS neemt voor het eerst ook maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn olieschepen die onder een andere vlag varen om de bestaande sancties te omzeilen. En tennis nog, want in de Davis Cup spelen de Belgische mannen op dit moment in Wenen tegen Oostenrijk hun wedstrijd in het dubbelspel. De inzet is een plaats in de finale week met de beste 8 landen. De tussenstand na de enkelspelen van gisteren is 1-1. Sander Gillet en Joran Vliegen staan op dit moment in het dubbelspel op achterstand. Ze verloren de eerste set na een tiebreak en ook de tweede set gaat heel gelijk op. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog bewolkt, met veel wind ook aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig. Maandag veel zon en tot 20 graden dan.
11: Dankjewel en goedemiddag vanuit Gent. Files naar Antwerpen op de E313 van Ranst tot Wommelgem door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij voor een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht. En op de E42 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quantentunnel de weg volledig versperd.
12: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: 2 weekend.
1: Anja Daes.
2: Dubbel feest vanmiddag. We vieren de muziek van Michael Jackson. En ik ben heel nieuwsgierig of die muziek ook op de playlist staat van alle zangers die vandaag naar Gent gekomen zijn. Want hier in Gent wordt vandaag namelijk het startschot gegeven van Start to Sing. En dat betekent dat er over heel Vlaanderen deze week van alles te gebeuren is rond muziek. Zoals zometeen om 14:00 hier een grote sing-along met Ronnie Mossuze aan de Stadshal. Dus iedereen welkom om mee te zingen vanaf 14:00 hier in Gent. Maar ook welkom thuis natuurlijk. En fijn dat je nog altijd luistert naar Radio 2.

Geïnspireerd naar het schijnt op alle groepies die altijd rond de Jacksons hingen en die allemaal beweerden dat ze op een of andere manier wel een band hadden met de broertjes. Billie Jean van Michael Jackson. Trouwens, wat zijn jouw ultieme drie nummers van de King of Pop? Laat mij dat deze namiddag, en morgen kan je het ook nog hoor, even laten weten via VRT Max. Radio 2 weekend vandaag in Gent. Het is hier supergezellig. Veel mensen die al langsgekomen zijn om even dag te zeggen. Ja, vandaag wordt hier namelijk de kick-off gegeven van een grote start to sing. Met zometeen om 14:00 een sing-along. Want wat is er gezelliger dan allemaal samen zingen? En dat moet niet per se in dezelfde toonaard zijn. Dat weet Jeroen Keijmeulen van Koor en Stem. En die komt zometeen even langs.

0: Ons radio BNE-vriendje en Yannick Bouvy en Faithful Friend. Radio 2. Gent bruist ietsjes meer dan anders vandaag, want sinds vanmorgen 11 uur kan je hier op verschillende plaatsen in Gent koortjes horen zingen. Allemaal opwarmers van de grote sing-along die zo meteen om 2 uur plaatsvindt. Hier voor mijn neus, onder de Stadshal in Gent. Trouwens heel mooi om te zien allemaal. Jeroen Keijmeulen van Koor en Stem, zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn van Koor en Stem een beetje een thuishaven voor alle koren in Vlaanderen, zeg ik het zo goed?
1: Dat is een poëtische omschrijving, absoluut. De 1000 koren ondertussen die bij ons aangesloten zijn, zijn ons doelpubliek, of ons nog een heel groot deel van ons doelpubliek. Maar tegelijkertijd focussen wij ook al een heel aantal jaren op het onderwijs en het zingen op school in feite. En ook de welzijnssector, dus het zingen om het welzijn te bevorderen.
0: Ah, oké. Okay. En de 1000 koren, zeg je, zijn die allemaal vandaag naar Gent gekomen om te zingen?
1: Ik denk dat, dat Gent daarvoor voor sommige koren net iets te ver ligt. Nee. Dus we hebben deze morgen zijn we eigenlijk de kick-off gestart met een koorwandeling waar dat ongeveer een 20-tal koren verspreid over de binnenstad hebben opgetreden. Dus ja, 20 van 1000, dat is op zich natuurlijk nog maar een klein aantal. Hè?
0: Nee, maar dat is toch flink dat er al zoveel koren...
1: Laat ons zeggen, dat zijn toch een 600-tal zangers.
0: En die gaan straks om 2 uur ook allemaal komen meezingen hier met Ronnie.
1: Dat is de bedoeling, absoluut, want dat zijn per uitstek natuurlijk zijn dat degenen die heel graag zingen.
0: Dat zal wel. En wat staat er zoal op het programma? Staat er bijvoorbeeld muziek van Michael Jackson? Want we vieren Michael Jackson dit weekend.
1: Ik moet je teleurstellen.
0: Is het waar?
1: De lijst is heel erg verscheiden, zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Maar Michael Jackson, die hebben we er niet in gepakt.
0: Maar dat is, ik ben helemaal niet teleurgesteld. We hebben heel veel muziek van Michael Jackson mee.
1: Perfect.
0: Dus Michael Jackson komt nog langs deze namiddag. Het is eigenlijk een kick-off van een groot event dat de hele week gaat plaatsvinden, de Start
1: Klopt.
0: To Sing.
1: Klopt. Het is zo dat wij een paar jaar geleden een grootschalig onderzoek gedaan hebben met de organisatie. En daar gemerkt dat heel wat mensen graag zingen, maar niet altijd de stap naar een koor zetten en soms denken dat ze een enorme drempel moeten overwinnen om naar een koor te gaan. En sindsdien zijn we dus nu aan de 3e editie van Start to Sing bezig om mensen gewoon te laten proeven van het samen zingen. En degene die zeggen, oké, ik voel mij voldoende gebeten om, die kunnen naar een koor gaan. Zij die gewoon zeggen, ik doe dat 1 keer om de zoveel weken, is even goed. Het is denk ik heel belangrijk, omdat het zingen verbindt. Zingen doet je beter voelen en daar willen we eigenlijk meer en meer als organisatie voor staan.
0: Voilà, ik heb mijn keelpastilletjes al mee om straks luidkeels mee te zingen. Straks, zo meteen, om 2 uur hier in Gent. Hey, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Deze namiddag.
1: Dank u.
2: Radio 2 Weekend. Anja Daan.

0: Ook wel perfecte muziek om samen te zingen, hè? Die van Mama Siasje en Zo Ver Weg. Zometeen Hugh Lewis en de nieuws op Radio 2.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga, met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren?
5: Maar ik ga!
3: Woe!
5: We gaan. Gaan!
6: Ah, dan ik ook.
7: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Radio 2.

0: The Power of Love, van de kracht van de muziek, kan je zo meteen komen genieten en komen kennismaken hier in Gent. Want om 2 uur kan je komen meezingen met Ronnie Moussuze in de grote sing-along hier. Overal in Gent wordt er hier vandaag gezongen. Supergezellig, het zonnetje komt er ook door. Af en toe komen mensen hier eens een klapje doen, zoals dat net. Iemand die ging trouwen en die met haar vriendinnen op stap was hier in Gent. En als je nu straks om 3 uur nog niet genoeg hebt van dat zingen, dan kan je vanavond in de Roma in Antwerpen gaan meezingen van deze hier, Pommelien Thijs.
1: De stad wordt wakker in het donker.

0: Wat is dat toch met al die sterren en hun onthuldigingen over hun gevoeligheden? Naast ADHD, Gilles de Latourette heeft hij nu onlangs in een podcast ook gepraat over zijn autisme. Deze Robbie Williams. Maar dan was ik mij aan het bedenken. Hij heeft ADHD. Hij zou dus ook op het spectrum zitten. Dan zijn ADHD zorgt er impulsief voor dat hij aan dingen begint. Maar door zijn autisme gaat hij ook alles zorgvuldig afmaken. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Muziek waar je toch echt vrolijk van wordt. Hè? A Brand New Day van Michael Jackson en zijn vriendin Diana Ross natuurlijk als The Whistars. Trouwens, Michael Jackson is helemaal terug in. En dat dankzij de film over zijn leven, hè, die in de cinema toch wel een kaskraker is geweest. Welke van zijn drie nummers zijn jouw favoriet? Laat mij dat eens weten via VRT Max.

0: De herinneringen van de Wimsoudaar. En ondertussen wordt het hier gezellig druk aan de Stadshal in Gent. Om 14:00 beginnen Ronnie Mossuze en Co eraan aan de grote sing-along. Dus welkom nog. Als je eens goed wil komen zingen, is goed stom. Komt willen blazen, hoe zeggen ze dat hier in Gent. Voor de studio, voor mijn kleine gezellige studiootje in Gent, zijn ondertussen al mannen en vrouwen toegekomen in het pikzwart, ook in het koningsblauw. Wie zijn ze? Wat doen ze? Dat ga ik hen zo meteen eens vragen.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
2: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
4: He's so boring.
2: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
2: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
2: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Aquatic Season van Noah Kahan. En je hoort het misschien op de achtergrond. Er wordt hier al goed gelachen en gebabbeld. Ja, want het staat hier vol voor de studio van Radio 2 in Gent. Allemaal mensen die meegekomen zijn met Steve de Verman van Arte Musicale. Goedemiddag, Steve. Ik hoor jou niet zo heel goed. Voilà, zeg nog eens goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, voilà, we hebben connectie. Arte Musicale, wie zijn jullie precies?
1: Goh, wij zijn een van die grote koorfamilies in Vlaanderen. En een koorfamilie is eigenlijk een VZW waar bij ons dan 6 koren en een symfonisch orkest onder vertoeven.
0: Ah, vandaar dat ze allemaal verschillende kostuums aan hebben. Ik zie koningsblauw, ik zie zwart, ik zie geen uniform. Er wordt gelachen, die zijn thuis vergeten of zo.
1: Al gewisseld.
0: Want inderdaad, jullie hebben deze voormiddag al optredens gegeven hier in Gent.
1: Klopt. Wij hadden de grote eer om het af te trappen deze ochtend in de kathedraal. Op 6 plaatsen zijn ongeveer 20-tal koren aan het zingen. Dus wij konden met Furiant, het kamerkoor, en nadien met het meisjeskoor Furiosa eigenlijk de eerste optredens doen vanmorgen in de kathedraal.
0: Maar dat moet geweldig geweest zijn.
1: Ja, dat was echt cool. Hele grote ruimte en akoestiek doet heel veel met zingen.
0: Ja, dat kan ik mij inbeelden. Ja, ik weet niet of de akoestiek in open lucht zo goed is als in een kathedraal.
1: We gaan dat straks testen.
0: We gaan het straks om 2 uur testen samen met Ronnie Mossuze. Maar wat is nu voor jou zo het fijne aan samen zingen?
1: Samen zingen is voor mij, ik ben ook orkestdirigent, maar net dat maakt het verschil. Zonder een toestel, zonder een instrument, zonder een iets rond je, zonder iets mechanisch. Gewoon puur vanuit je eigenheid, vanuit je ziel, vanuit je eigen stem. Proberen om dan in harmonie te gaan met anderen.
0: Dat in harmonie gaan is belangrijk.
1: Ja.
0: Ons moeder bijvoorbeeld kan echt niet zingen. Hè?
1: Wel, ik zeg altijd, iedereen kan zingen. Boah. Zeg maar in de douche, in de auto. Iedereen zal wel eens luidkeel mee brullen, maar het verschil tussen dat soort zingen en wat we in koor doen, is natuurlijk net die harmonie en dat echte samen akkoorden bouwen en dat maakt het echt magisch.
0: Dat is iets magisch, ja. Om 2 uur mag je meekomen brullen en mag je komen zingen in jouw toonaard, maar mag ik nu eens iets horen van jullie?
1: Jazeker. We willen heel graag wel iets laten horen waar echt koor over gaat.
0: Ah ja?
1: En laat ons hopen dat dat op de radio ook zo overkomt.
0: Ja, oké, doe maar.
1: Gaan we doen.
0: Dan moet jij naar jouw koor gaan natuurlijk, ja, want Steve die staat voorlopig hier nog bij in de studio. Je kan het allemaal volgen natuurlijk via VRT Max en dan zie je hoe dat koor mooi opgesteld is, zoals een koor zich opstelt. En dan denk ik, Steve, dat jullie er nu kunnen aan beginnen.

0: mannetjes, ik heb daar kippenvel van. Dat is geweldig. Dat gaan we straks of zo meteen om 14:00 niet doen. Maar er is veel anders te beleven hier in Gent. Dankjewel, Steve.
1: Merci.

Something Got Me Started van Simply Red. Ja, ik was niet de enige die helemaal blown away was, zoals ze dat dan zeggen van het koor van daarnet. Wat was dat, zeg? Zo prachtig. En ik lees hier via VRT Max dat ook Wiesje Marië het geweldig vond. Hola Pola, prachtig, schrijft ze. Filip Heijlen die zegt, ay mijn oren. Ja, het was luid. En dan zonder versterkingen, Filip. En Christa Schelfhout die zegt dan weer, zo mooi dat koor. Amai, wat is dat daar allemaal in Gent? Hey, welkom allemaal, hè.

0: Heaven is a place on earth, volgens Belinda Carlisle. Wel, ik heb dat klein stukje hemel op aarde gevonden hier aan de Stadshal in Gent. Want hier kan je zo meteen komen meezingen.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
1: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: me. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef,

0: klaar voor na de sport.
1: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
0: Ja, nou, nou.
2: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Zometeen start hier de grote singalong in Gent. En meezingen kan je natuurlijk nog altijd met Radio 2 Weekend. Vanuit Gent.
5: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
4: Twee uur eerst het VRT-nieuws met Elina Verbeek.
6: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sizu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als ons land nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Bergs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
7: Wel behoorlijk goed, want al in het openingsspelletje van de Oostenrijker had hij vier keer kans om door die service te gaan. Jammer genoeg voor Bergs produceerde Rodionov op dat moment uitstekende opslagen, waardoor dat hij toch zijn service heeft kunnen behouden. Maar Bergs is er beter aan begonnen dan gisteren, stabieler in de rallies en houdt voorlopig ook een gelijke tred. Het staat 3-2 voor Oostenrijk, maar Sizu Bergs op aan de opslag.
6: Dank je, Glenn. Beweging.net, de koepel boven CM, ACV en Familiehulp, vindt het voorstel om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien onrechtvaardig. CD&V-voorzitter Sammy Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
8: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe door om naar de grote vermogens te kijken.
6: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers gooien onder meer vuurwerk naar de politie. De meeste zijn in het zwart gekleed. Een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is dicht in de richting van de Duitse grens. Het autoverkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden allemaal afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de verkiezingen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee en tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk droog en zonnig dan.
9: Vlaanderen vakantieland.
10: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Radio 2 Weekend.
10: Anja Daans.
4: Goedemiddag.

Er is toch wel wat geschrapt moeten worden, hè, in de film over zijn leven. Vooral dan over hoe hij omging met kinderen. Maar ondanks dat allemaal is het toch een kaskraker geworden. Die Michael staat weer in de hitlijsten. En vandaar dit weekend in Radio 2 Weekend extra veel muziek van Michael Jackson. Met morgen, iets voor 4 uur, de top 3. De 3 populairste nummers van Michael Jackson. Die je op Vavoye nog altijd kan stemmen via VRT Max. En je hoort het misschien op de achtergrond. De sing-along hier in Gent is begonnen. Er staan hier gigantisch veel mensen onder de stadshal om mee te zingen met Ronnie Mossuze en co. Ja, als je in de buurt bent, meer dan welkom, hè, om mee te zingen. Dit is Barbara Dix.

0: Back to You van Barbara Dex. Ja, niet gemakkelijk om te praten boven al de muziek die hier gezongen wordt in Gent, maar het is zo gezellig. Ja, ik ben inderdaad vandaag in Gent. Hè. Op dit ogenblik wordt er met heel veel mensen luidkeels meegezongen met de grote sing-along. Onder andere met Ronnie Mossuze. En deze voormiddag kon je overal in de straten van Gent ook al koren horen zingen, zoals bijvoorbeeld Papillon uit Evergem. En dirigente Aike Rodenberg die is even langsgekomen. Goedemiddag, Aike.
1: Hi, goedemiddag.
0: Waar hebben jullie gezongen deze voormiddag?
1: Aan de Kalandenberg.
0: Ja.
1: Super tof, want daar komt heel veel volk langs. En dan Bistonplein.
0: En hebben de mensen meegezongen of was het echt om te komen luisteren naar jullie?
1: Allebei. Op het einde mochten ze meezingen.
0: Dat is fijn, hè?
1: Super fijn.
0: Ja, want wat vinden jullie nu zo fijn aan samen zingen?
1: Oh, het is die klanken die je samen maakt. Echt zuiver zingen, dat doet iets van binnen. En daardoor creëer je altijd direct een groep.
0: Dat is waar. Ja. Samenhorigheid creëren.
1: Samenhorigheid.
0: Dat is zingen. Jullie hebben ook zo'n mooie naam, Papillon.
1: Ja, de vlinder. Hè?
0: Ja. Ja. Amai, voor een Nederlandse spreek jij goed Frans?
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: Nee. Welk soort van muziek zingen jullie?
1: Eigenlijk alles, van pop tot jazz, klassiek tot folk. Maar vooral alles wat echt mooie koormuziek is.
0: En kiezen jullie dat dan gezamenlijk? Of kom jij daar dan mee af en zeg je van, dit gaan we zingen jongens?
1: Een combi. Soms arrangeer ik zelf iets wat ik echt heel tof vind. Maar we hebben ook een werkgroep. Dus binnen Papillon verdelen we ons in verschillende groepjes. En de werkgroep muziek die helpt mee nadenken en programma's maken.
0: Amai, dat is super fijn. En veel Nederlandstalig? Of,
1: af en toe. En dan vind ik het wel heel fijn dat we een Vlaams koor zijn, want hun uitspraak is zo mooi.
0: Dat is waar. De Vlaamse taal is zo mooi. Hè?
1: Super.
0: Dat horen we hier ook. Gaan jullie nu ook meezingen?
1: Uiteraard.
0: Oké, dan ga ik jullie niet te lang ophouden.
1: Nou, merci.
0: En dan mogen jullie daar tussen de massa gaan staan om mee te zingen.
1: Dat gaan we direct doen.
0: Oké, dankjewel om langs te komen. Hè?
1: Dankjewel.
2: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

0: Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson en Miley Cyrus. Geen zonnetje hier in Gent, eenmaal niet koud. En het is warm, allemaal samen hier aan het zingen tijdens de grote sing-along. Zometeen nog meer warmte op Radio 2 met Gloria Estefan en haar conga.
1: Rondam, 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: een Cuba Libreke of een caipirinhaque erbij. En het is dik in de chaco, de conga van de Miami Sound Machine. Dan net nog Barbara Dex hier op Radio 2 doet me eraan denken dat ze er 8 november ook bij zal zijn in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor de Radio BNE, de Rudgeback Live in Concert Best of Christmas. Ik heb gezien, er zijn nog een paar tickets voor de voorstelling van 7 uur. Wil je die niet missen? Snel dan even gaan kijken naar VRT Max.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Anja Daams.
0: Ah ja, want die tickets die zijn nou weer goed voor een avond genieten van Kroeners, gezongen door Barbara Dex, Helmoet Lotti, Lies zal er ook bij zijn, Yannick Bovie, Loredana en deze twee, Kleimans en Van Geel.

0: Een van de strafste madammen van Nederland toch, hè? Die Anouk en Girl. Extra veel muziek van Michael Jackson dit weekend op Radio 2. En zo meteen komt hij er nog eens aan, maar dan wel samen met zijn broertjes.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

dat stemmetje onwaarschijnlijk toch. Hè? Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en Michael. Met die grote hit uit de jaren 70 van ABC. Trouwens, toen heten ze nog de Jackson 5. 7 jaar later zouden ze veranderen in de Jacksons. Zonder Jermaine Jackson er toen wel bij. Ja, die is niet mee van platenlabel veranderd. Om de eenvoudige reden dat hij toen getrouwd was met de dochter van de baas van Motown. Haar oorspronkelijke label.

What is love? De grote vraag van Hathaway. Daarnet de Jackson 5. Je weet het, dit weekend ga ik op zoek naar de 3 populairste nummers van Michael Jackson. En ik hoop toch wel stiekem een beetje dat Ben morgen iets voor vieren in die top 3 terecht zal gekomen zijn. Ja, jouw beste nummers van Michael Jackson, die mag je nog altijd doorgeven via VRT Max. En dit is ons favorietje van de week.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max. It's a
7: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom, we zijn weg.
10: Ah, nu heb ik u, hè. Oh.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
14: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Jaren 80, de hoogdagen van Culture Club en Karma Chameleon. Radio 2. Ja, Gent, heel veel leven vandaag. Hè. Vandaag tussen 1 en 4 uitzenden in Gent. En dat omdat hier vandaag de startschot gegeven is van de grote Start to Sing. Overal in Gent kwam je vandaag koortjes tegen die van alles en nog wat zongen. En de apotheose is bijna gedaan, denk ik. Want om 2 uur is hier een grote sing-along begonnen. Samen met Ronnie Mossuze, die net nog een nummer van Louis Neefs heeft gezongen. Samen met, ja, toch wel honderden mensen die naar de stadshal hier in Gent zijn gekomen. En één van hen is Astrid De Bruyker. Goedemiddag, mevrouw De Bruyker.
1: Goedemiddag.
0: Je bent schepen hier in Gent en verantwoordelijk onder andere van het dementiebeleid in de stad Gent. Hè? Want vandaag was er ook speciale aandacht voor mensen met dementie.
1: Ja.
0: In welk opzicht?
1: Klopt. Maandag is het Werelddag Dementie en wij vinden het belangrijk om daar heel veel aandacht aan te besteden. Er zijn heel veel mensen met dementie in onze stad. Meer dan 4000. En zij hebben natuurlijk ook allemaal heel wat mensen rondom zich die daar, ja, elke dag ook mee bezig zijn. Mm-hmm. En dus, ja, vragen we graag meer aandacht voor mensen met dementie en hun omgeving.
0: En op welke manier doen jullie dat vandaag dan?
1: Wel, vandaag doen we dat onder andere met deze fantastische sing-along die, ja, het volledige plein onder onze stadshal gevuld heeft gekregen. Maar ook op allerlei andere plaatsen, niet alleen vandaag, maar eigenlijk over de hele maand september verspreid, zijn er allerlei muzikale activiteiten die ook thema dementie centraal zetten.
0: Ah, oké. Mensen met dementie en hun verzorgers die kunnen daar komen zingen.
1: Ja. Ja,
0: ja, ja. Waarom vinden jullie dat als stad zo belangrijk om u daarop in te zetten?
1: Wel, zoals ik al zei, er zijn heel wat mensen met dementie en die cijfers zullen ook nog stijgen. Dat ligt aan het feit dat onze bevolking ouder wordt. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk om te weten dat de meeste mensen nog thuis wonen. Daar denken we soms niet aan, maar 7 op de 10 mensen met dementie wonen gewoon nog thuis en willen graag een zo gewoon mogelijk leven leiden, maar hebben daar, ja, soms wat extra aandacht of ondersteuning bij nodig. En dus doen wij 2 dingen. 1, wij willen ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun omgeving heel goed geïnformeerd kunnen worden, dat zij de juiste hulp kunnen krijgen op het juiste moment. Maar ook willen wij ervoor zorgen dat onze stad echt een, ja, inclusieve stad is. En dat heel wat verschillende organisaties er rekening mee houden dat ook mensen met dementie gewoon mensen zijn die aan het dagelijkse leven willen deelnemen.
0: Ja, en voilà. En dat begeleid door Wonderful World. Hoe toepasselijk.
1: Heerlijk,
0: op de achtergrond. Ga je meezingen?
1: Ik ga absoluut meezingen. Ik hou van zingen en het doet echt extra deugd op een dag als vandaag.
0: Het is nog een paar minuten. Ik laat je gaan.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier. Radio 2. Radio 2 Weekend.

0: Gent worden liedjes van The Scene en van Anne Christie gezongen. Maar dit was nog Edwin Collins en A Girl Like You.
1: Elke dag telt voor

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
3: We're not gonna die out here.
2: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijker, zegt...
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
9: Volgende halte, 50 jaar Metro.
8: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad waar je helemaal op adem kan komen.
10: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
11: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
12: Nu kunnen we samen lezen.
11: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
13: Kan jij nog lang lezen?
12: Denk het wel.
11: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
13: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
12: Gezellig.
11: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gezegd!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Zo meteen bezoek van Ronnie Mossuze, nu nog op het podium van de
11: gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gezegd!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sisu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als België nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
1: Jammer genoeg, Oostenrijk na een hele nipte set. Een nagelbijter is het geworden die beslecht werd in een tiebreak nadat Sisu Bergs een break achterkwam. Meteen die break ongedaan maakte. In die tiebreak liep hij uit naar 3-0, had ook een setpunt, maar kon dat setpunt niet verzilveren. En uiteindelijk met een dubbele fout eindigde die set in het nadeel van België. En dat betekent dat de Red Aces, de bijnaam van de Belgische mannenploeg, nu echt wel met de rug tegen de muur staat. Sisu Bergs moet de volgende twee sets winnen als België de kansen gaaf wil houden op een plekje op die ATP-finals later dit jaar in Bologna.
0: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die zich bezighouden met klimaat, maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat allemaal te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Aymen Horsch.
2: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht waren die vaak niet coherent en konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
0: In Den Haag in Nederland heeft het gemeentebestuur een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Ze zouden ook antisemitische slogans hebben geroepen. Een groot deel was gemaskerd, een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Een aantal van hen is ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar nog stil. Extinction Rebellion blokkeert wel vaker snelwegen om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Saoedi-Arabië zijn vlammen en dikke zwarte rook te zien in de hoofdstad Riyadh in de buurt van de luchthaven. Dat zeggen getuigen. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat die brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar. Maar vorige nacht heeft het wel gewaarschuwd dat een aanval op de hoofdstad Riyadh mogelijk was. Die zou dan van de Houthi-rebellen in buurland Jemen komen. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog wat bewolking met ook veel wind aan zee. En tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droger en zonnig.
3: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

voor het griezelig wordt en ik weer schrik krijg. Even toch iets vertellen. Ja, zijn dochter die probeert ook door te breken als zangeres. Hè. Ze heeft nu zelfs een nummer opgenomen met de stem van haar vader op het einde. En die zegt dan helemaal op het einde: I love you, Paris. Of het iets aan de verkoop zal doen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. In elk geval, de verkoop van de muziek van papa, van Michael, die doet het weer heel goed na de film over zijn leven. Hè. En vandaar allemaal Michael Jackson muziek dit weekend in Radio 2 Weekend. Met de populairste drie, morgen iets voor 4 uur, kan je trouwens nog altijd voor stemmen via VRT Max. En dit is Tom Dice.

0: Dance Along Goodbye van Tom Dice. Ja, als je nu pas begint te luisteren en je denkt, maar wat is die gezellige of dat lawaai daar op de achtergrond? Radio 2 Weekend vandaag van op een zeer bijzondere plek. Ik sta namelijk aan de Stadshal in Gent. Daar is daar straks het startschot gegeven van Start to Sing. Deze week is er in Vlaanderen van alles te doen over zingen. Met een grote singalong. Om 2 uur is Ronnie Mossuze eraan begonnen en er staan wel honderden mensen hier in Gent die allemaal liedjes meezingen. Ik heb Louis Neefs al horen passeren. Allee, bij manier van spreken, hè. Ook Anne Christie is al geweest. Daarnet de lichtjes van de Schelde gezongen. Normaal ging hij stoppen om 3 uur, maar het is hier zo gezellig in Gent dat hij er gewoon nog een paar nummers bij doet. Dus ik hoop hem zo meteen hier toch even dag te kunnen zeggen in de studio.
1: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor 2. Anja Daams.

0: een dansje placeren met Enrique Iglesias. Deze namiddag werd hier gezongen, dan weer met Ronnie Mossuze. Hij heeft net zijn laatste nummer gezongen. Natuurlijk was dat eentje van de radio's. En natuurlijk kon iedereen dat perfecte nummer meezingen. Dat mooie nummer. Ja, zo populair dat hij toch nog eens het podium is opgekropen voor een bisnummerke. En welke dat is, wel, dat kan hij zo meteen zelf vertellen.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Radio 2.

Zo'n kleine boodschap krijgen in een fles. Ik zou dat wel eens willen. Ik vind dat wel spannend. Message in a bottle van The Police. Ondertussen is de sing-along hier in Gent bijna afgelopen. Ik heb het al eens gezegd. Hè. Ja, die bisnummers die zijn zo mooi. Ik dacht dat hij het laatste bisnummer gezongen had. En dat was dan een heel toepasselijk. De Nederlandse versie van Imagine van John Lennon. Maar ik zie dat hij eraan nog eentje begint. Ronnie Mossuze. Dit is Pauline.

0: You did not sign up for this. Van Judith.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor
0: twee. WRT Radio 2. En had jij ze ook in de jaren 80? Die plaat van Michael Jackson. Hij ligt in een wit kostuum op een zwarte achtergrond op de hoes. Ja, ik denk dat we ze allemaal hadden, hè? Die thrillersplaat.

Wannabe Starting Something uit de Thriller-plaat van Michael Jackson. Vind jij dit een van zijn beste nummers? Laat het vooral weten via VRT Max. Morgen iets voor vier weten we welke drie nummers jij tot de populairste hebt gekozen.

0: Oh, het is afgelopen, de singalong. Om 2 uur begon men eraan. Honderden mensen die hebben hier aan de Stadshal in Gent meegezongen met Ronnie Mossuus. Hoe fijn was dat, Ronnie?
1: Het was heel fijn, maar het waren er duizenden.
0: Ja, ik heb een vorm van dyscalculie, ja. Dus ik kan niet tellen.
1: Het was flink over de 500.
0: Het was een afwasdoom vol.
1: Ja, maar dan openlucht.
0: Met dan openlucht, ja. Maar zo fijn. Hè? Ja, er werd hier daar straks gezegd, eigenlijk doen wij dat te weinig, samen zingen.
1: Dat vind ik ook wel. Dat is een verloren kunst. Het is eigenlijk geen kunst. Dat is het mooie eraan. Iedereen kan het. En goh, je moet eigenlijk gewoon samenkomen en het doen. Er zijn inderdaad wel heel wat koren en die doen het dan half professioneel of heel professioneel, of gewoon helemaal niet professioneel. Maar gewoon mensen aan zich verzamelen om samen te zingen, weinig.
0: Jij komt uit een heel muzikale familie.
1: Jawel.
0: Maken jullie met de familie veel muziek?
1: Ja, eigenlijk wel, want ik moet mij spoeien straks, want mijn 2 jongste dochters gaan voor de eerste keer zelf optreden. En ik heb hun een beetje mogen helpen. Maar zij zingen inderdaad veel. En ik hoop ooit dat natuurlijk mijn 4 kinderen samen gaan zingen. Dat hebben wij ook gedaan als broers vroeger en met ons zus erbij. Wij zongen altijd samen. En ik hoop nog altijd, want dat geeft zoveel energie om samen te zingen. Het geeft een heel andere dimensie aan. Ik zal u een kleine anekdote vertellen. Onze oma, wij gingen er wel eens op bezoek, lang geleden. Dus de mama van mijn mama. Klein appartementje in Borgerhout. Wij waren 4 belhamels. Wij maakten keiveel kabaal. En op een dag had ze voor ons een orgeltje gekocht. En vanaf toen waren wij stil, want wij zongen samen. Dus dat was het geheim.
0: Maar geweldig. Ja, extra aandacht ook voor mensen met dementie deze namiddag. Ook dat heb jij gedaan, hè?
1: Ja, eigenlijk de oma van mijn 2 jongste kinderen, die een paar jaar geleden, die zag er toch wel wat vanaf. En die zat in een woonzorgcentrum en die had eigenlijk geregeld, zonder mijn weten, dat ik daar moest optreden. Dus ik kreeg telefoon van de organisatie van het verzorgingstehuis met de vraag van wanneer kom je, kunnen we alles plannen en hoe laat ga je hier zijn? Ik zeg, ik weet van niks. Ah, jawel, maar jouw oma heeft dat geregeld. Ik zeg, maar ik weet echt van niks. Oké, maar bon, ik heb dat dan gedaan. En toen ik eraan kwam, heel grappig. En mijn oma wist zelfs niet waarom ik er was. Ze zei, wat kom jij doen? Ik zeg, ik kom optreden omdat jij dat geregeld hebt. Ah, zoveel te beter, leuk. Dus, en dat was een heel gezellig en tof concert. En ik heb natuurlijk een aantal oudere liedjes toen gespeeld. Maar het viel wel op hoe die mensen die dan soms met een rolstoel worden binnengebracht en waarvan je denkt, oei, komt dit wel goed? Die bloeien dan wel open.
0: Ja, het verbindt muziek. Ik heb het deze namiddag weer aan de lijve mogen ondervinden. Ik heb er mogen van genieten vanuit de studio van Radio 2 hier. Maar ik ga jou laten gaan.
1: Ja.
0: De kinderen roepen.
1: Ja, ik ga kijken.
0: Ja, veel plezier. Luister. Dan.
1: Dankjewel.
0: Dag, Ronnie.
1: Dag.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Afgelopen zomer in Blankenbergen maakten ze ervan strandje, biertje, vrienden. Ik ben even vergeten wie ze nu weer waren.
1: Oh, dit wordt een heel mooi moment. De volgende ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
1: Verre. Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
0: Ah ja.
1: Al bekend.
0: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee een keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
4: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
9: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
14: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, schatje.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
14: Nee.
16: Het strand?
14: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2. Ja, daarnet Mark Florence Snelle natuurlijk. En dit is Damiano David.

0: Damiano David en Born with a Broken Heart. Oh ja, dus het wordt rustiger en rustiger onder de stadshal hier in Gent. De singalong is afgelopen. Ronnie Mossuze heeft gezongen met duizenden mensen, zoals hij zelf zei. Hij stond niet alleen op het podium, hij stond ook op het podium met onder andere Geertrui van Zie Ze Zingen. Dag Geertrui.
1: Hallo.
0: Ben jij nu niet bek af?
1: Nee, het wonderlijke is dat je altijd evenveel energie afgeeft als dat je ontvangt.
0: Ja, ja, jij bent van Zie Ze Zingen, jullie doen dat vaker, zo'n singalongs.
1: Wij doen met Zie Ze Zingen eigenlijk al 10 jaar allerhande singalong concerten. Dat is ons ding, dus we toveren elk publiek om tot een koor. En dat is elke keer opnieuw een magisch gebeuren.
0: Maar dat is fantastisch. Jij kent dus duizenden en duizenden nummers.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, en jij weet ook welke nummers het goed doen op feestjes.
1: Ja, maar wij letten ook op een mooie balans tussen vreugde en verdriet. Want het samenzingen versterkt vreugde, maar verzacht ook het verdriet. En mensen hebben daar veel deugd van.
0: Dat is waar. Merk je dat vaak in het publiek? Dat er zo mensen zijn die echt wel kracht putten uit nummers die gezongen worden?
1: Ja, en zelfs ook uit nummers die een beetje triestiger zijn, omdat ze daar zich dan in kunnen herkennen. Ze zingen ook samen. Dat geeft ook heel veel vreugde. En aan het einde gaat iedereen echt wel blij naar huis.
0: Ik heb het gezien. Ja, Imagine. Ik vond het heel mooi, die Nederlandstalige versie daarnet. Jullie doen dit vaker, maar verschillende thema's ook, hè?
1: Ja, dus we gaan nu bijvoorbeeld in december een singalong concert geven in 404 met allemaal nummers van de Beatles, waar we terug de mensen gaan meetrekken in meerstemmige arrangementen met onder andere het nummer Imagine. Maar bijvoorbeeld, wij komen ook hier terug onder de stadszaal. In november is het 10 jaar geleden dat Lennart Cohen gestorven is. Gaan we mensen ook weer meetrekken in dat meerstemmige avontuur en weer vreugde en verdriet gaan mengen tot een kippenvel explosie.
0: Ja. Amai, dus nog veel werk, maar allemaal fijne dingen.
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik jou nu van je chocolade laten genieten. Het ziet er heel lekker uit. Dankjewel, Geertrui.
1: Dank u.
2: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

In My Eyes van Milk Inc. In de AFAS Dome is het telkens meer meespringen op hun muziek. Een sing-along met muziek van deze hier, dat zou ook nog wel eens fijn zijn. Hoeveel hits heeft hij ondertussen al niet bij elkaar gezongen? Dit is Gunter Neefs.

0: When Doves Cry van Prince. Het is terug aan Romy in Brussel. Heel veel plezier. En wat mij betreft, tot morgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: En dan ik wachtte tot als alle schoon meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen. Zo. En ik ging die echt vragen. Hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
1: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
6: Doe maar, ja.
5: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
6: Ah, maar dat is het geheim van Sportfotti.
5: Meneer is een kenner.
6: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
5: My firm.
7: Sportzot.
5: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Vier uur VRT-nieuws met Melina Verbeek.
12: Oostenrijk klopt België in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis hebben de Belgen verloren van Oostenrijk. Sizo Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen de Oostenrijker Rodionov niet winnen. En daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, jij hebt de match gevolgd. Oostenrijk klopt België in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis hebben de Belgen verloren van Oostenrijk. Sizo Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen de Oostenrijker Rodionov niet winnen. En daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de

0: Zizoubers gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. En dat was een tik. Daar kon hij zich mentaal niet meer van herstellen. Hij verloor die tweede set met 6-3. En zo gaat Oostenrijk en niet België naar de Davis Cup Finals in Bologna.
1: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat. Maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team. En dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Aymen Horsch.
2: De gewesten smeden plannen op hun eigen. Maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
1: In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen op een groot grasveld. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark Robin Visser.
3: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
1: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Een aantal van hen is opgepakt. En in Gent is deze week een grijze zeehond gezien. Het zou hetzelfde dier zijn dat ook de voorbije 3 jaar al in de grachten van Gent opdook. In de zomermaanden zwemt hij via de sluizen naar de binnenwateren. Vanaf oktober trekt hij normaal gezien weer naar zee. Een zeehond kan goed in zoetwater overleven, maar hij moet daar wel meer eten omdat zoetwatervis minder vetten bevat dan die uit de zee. Op de meeste plaatsen opklaringen. Aan de kust kan het hard waaien. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig.
4: Op de E314 van Leuven of van Nederland naar Leuven liever moet je even voorbij Maasmechelen opletten. Voor 10 minuten vertraging daar. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop bij Halen ook een kwartier extra, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ook 10 minuten daar. Van Antwerpen-West tot Deurne, de afrit is daar het hele weekend dicht. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2 Weekendwijzer.
7: Romy de Ridder.
4: Theater, film, kunst en strips, alles komt aan bod de komende 2 uur hier bij Radio 2. Maar laten we beginnen met Stromae, wat denk je?

Stromae en Papa Oute. Ja, zijn DNA zit mee in dat nieuwe album van Céline Dion. Hè. Want hij heeft er ook aan meegewerkt. Nu, het resultaat, daar gaan we nog even geduld voor moeten hebben. Pas begin 2027. Maar als we iets herkenbaar horen, jawel, dan kan het misschien wel dus van onze Stromae zijn. Vandaag zijn we zaterdag 19 september. Geen finals voor de Belgen. Tennisser Zizou Bergs die kon onze Davis Cup ploeg niet redden tegen Oostenrijk. Jammer maar helaas. Nu via Sporza kan je nog wel het BK Jumping volgen. Het is vandaag de slotdag in Lanaken. Zometeen trouwens ook première nieuws hier bij Radio 2.

0: Luna en schoonzoon. Ja, vanaf volgende week start de theatervoorstelling God van de Slachting. Op het podium onder andere Jonas van Geel, Inny Massé, Lien Thijs en ook Stanny Krets. Goedemiddag.
1: Een zeer goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, heb je al een mooie zaterdag achter de rug gehad, Stanny?
1: Een mooie zaterdag, ja. Ik ben op mijn zitmaaier geklommen. En die was kapot en die heb ik dan gerepareerd. En dan heb ik uiteindelijk toch nog het gras kunnen afdoen, ja.
0: Wauw, wat een prachtige cirkel. Ja, die is volledig rondgemaakt.
1: Geweldig, hè. Ja,
0: zeker wel. Nu, God van de Slachting, daarvoor bel ik je. Gaat over vier volwassenen die, ja, beginnen aan een zogenaamd beschaafd gesprek over de ruzie tussen hun kinderen. Ja, die komen dus elke vier rond een tafel te zitten. Maar weinig beschaving op het podium, hè? Klopt dat verhaal?
1: Volledig, ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee, het begint ermee dat een van de twee kinderen de andere met een stok op zijn hoofd heeft geklopt. En daarbij die in standen heeft gebroken. Dus we komen samen om dat even op papier te zetten, om dat te bespreken voor de verzekering, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk blijkt dat volwassenen toch niet beschaafder zijn dan hun kinderen die nog volgens de wet van de sterkste handelen. Dus het eindigt effectief in een slachting, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Maar het lijkt me wel waanzinnig leuk om te spelen, om zo jezelf een beetje boos te maken, te irriteren, een beetje alle remmen los.
1: Absoluut. En het is een heel slim geschreven stuk. Dus mensen die komen kijken, die zullen achteraf ook zeer erg debatteren, denk ik, over wie nu eigenlijk gelijk heeft. En dat is, om de 10 minuten krijg je iets nieuws in je schoot geworpen, waarover je toch even moet nadenken van wie heeft gelijk. Maar zoals gezegd, het is heel leuk. Er staan ook samen met mij 3 klasbakken op toneel die ik zeg maar iets, het theater niet schuwen, zullen we zeggen. Ze zijn gepokt en gemazeld in de acteerwereld en in de comedy, hè, ook. Want het is natuurlijk bovenal een comedy.
0: Ja, ja. Ja, je hebt zelf ook 3 kinderen, hè? Klopt dat? Jack, Bobby en Penny?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Heb je al zoiets meegemaakt in het echte dat je met andere ouders aan tafel bent moeten gaan zitten om dus iets uit te praten of uit te klaren?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Zover is het nog niet gekomen. Tot dat soort gewelddadige acties zijn ze voorlopig toch nog niet in staat.
0: Gelukkig. Nee. Heilige boontjes, die Jack, Bobby en Penny dan.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Oké. Maar dan maar op het podium natuurlijk, hè. Die slachting, die wrijving opzoeken. Nog tot 31 december ook, Stanny. Dus je weet wat te doen heel dit najaar.
1: Ja, niet tot 31 december, want dan hoop ik te vieren.
0: Maar 19.
1: Tot 19 december. Enkel in Antwerpen te zien bij Veilinghuis Bernard. Ja.
0: Voilà, God van de Slachting, een comedy met onder andere dus Stanny Krets, inderdaad in Antwerpen. Stanny, fijn weekend. Je gras is afgedaan. Wat ga je nog doen?
1: Ja, wel, ik ben nu op dit moment pompoensoep aan het maken.
0: Maar man, wauw, productief weekend hoor.
1: Ja, ik werk graag in de tuin en wij hebben pompoenen in de tuin. Dus ja, pas op.
0: Ah, wel, kijk, laat het smaken.
1: Dank je wel.
0: Dit is Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor. Kan je terwijl een beetje dansen, Stanny?
1: Oké, prima.

0: God van de slachting. Een leuke tip dus voor een dagje Antwerpen af te sluiten. Start vanaf volgende week donderdag. Met onder andere dus Stanny Krets op het podium. Maar is Antwerpen te ver, te druk bijvoorbeeld? En wil je vooral iets doen met de fiets? Wel zometeen meer Radio 2 Weekendwijzer tips uit je buurt na Wem.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bebad.
7: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
15: Oh, als God in Vlaanderen.
14: Een wielertocht met de vrienden.
16: Wat is dit? Kun je niet volgen?
14: Of logeert in een prachtig kasteel.
15: Amai, schoner dan Versailles.
14: Je vindt het allemaal in...
17: Vlaanderen vakantieland.
14: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
18: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Het is 25 over 4. Goedemiddag. Je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. En als je graag weet wat er bij jou achter de hoek allemaal gebeurt, zet dan nu je radio een beetje luider.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Hey, dag Romy. Ik hoop dat je nog niet te veel hebt gepland in jouw agenda, want ja, het wordt best een druk weekend hoor, hier. Met morgen autoloze zondag, dat weet je. En dat is ook wel bijzonder, want morgen mag je één keer per jaar fietsen op de binnenring van Leuven. Normaal gezien sta je daar dus uren vast, 's morgens en ook in de avondspit. Maar je mag er dus morgen op fietsen tijdens autoloze zondag. En dan moet je volgens mij ook eens met de fiets richting het centrum van Brussel, naar de AB. Daar is van alles te doen, ook op autoloze zondag. Dat heeft Jens van de AB al verteld tegen mij.
4: We doen een soort van straatfeest met autoloze zondag. Er gaan er DJ's zijn op de Steenstraat aan de Nieuwe Vleugel. We doen een pop-up café, want er komt ook binnenkort een nieuw AB-café aan. Er is een zondagochtendconcert. Er is echt wel heel veel te beleven in en rond AB op autoloze zondag op 20 september.
3: Voilà, zie dus morgen de fiets opspringen richting het centrum van Brussel. Het gaat de moeite zijn. Hè. Als je denkt, tof, ik wil dat checken. Wel, het volledige programma vind je nu op abconcerts.be voor morgen natuurlijk. Hè. Veel plezier morgen.
5: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Heb je iets gemist? WRT Max, daar kan je alles herbeluisteren. Dus ook die regionale tips, die tips van achter jouw hoek. Dit is Davina Michel. Would I be friends with me? Goeie vraag. Denk er zelf even over na.

0: de nieuwste van Davina Michel. Would I be friends with me? Intussen 16:30 op de E314 van Nederland naar Leuven moet je even voorbij Maasmechelen opletten voor 10 minuten vertraging. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop bij Halen ook een kwartier. Dat is door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan verlies je evengoed 10 minuten van Wilrijk tot Berchem. Komt dan weer door een defect voertuig. En verderop in Deurne is de afrit het hele weekend dicht. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: Kiss and I Was Made for Loving You. Over een dikke 2 minuten hoor je dit in je oren. En nadien tip ik je nog een film die je moet gezien hebben.
1: Oh my god, ik ga!
2: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga, met 3 vriendinnen.
4: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
2: Je had er echt gebeuren, maar ik ga!
3: Woe, we gaan!
5: Ah, dan ik ook.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immos Koopman!
16: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info. Kwondam.be.
17: Elke dag telt voor 2.
18: Radio 2.

0: Lady Gaga. Blijft een iconische song, hè? Poker Face. Het is 4:15. En morgen op een zondag geef ik tickets weg voor de avant-première van Heart of the Beast. Een nieuwe film in Brussel gaat dat zijn, die avant-première. Een film met Brad Pitt en zijn trouwe viervoeter Odin. Beiden zijn ze deel van een Special Forces team. Een actiefilm, denk ik dan, vooral. Maar dus ja, een reden om morgen te luisteren. Hè. 4 tickets voor die avant-première, die kan ik weggeven. Nu is natuurlijk het zaterdag vandaag en heb ik een andere filmaanrader voor jou. Een hele goede middag, lieve Van Gils.
1: Dag Romy, goedemiddag.
0: Een filmtip. Wat heb je voor ons in petto? Vertel.
1: The Invite. Het gaat over een uitnodiging. Dat is te zeggen, even situeren. We zitten in een appartement. Bijna heel de film speelt zich af in het appartement van Joe en Angela. Joe, wordt gespeeld door Seth Rogen, is een gefrustreerde muziekleraar. Had in een bandje willen spelen, maar heeft zijn droom niet kunnen waarmaken. Woont in het appartement van zijn ouders, waar hij is opgegroeid. En hij is getrouwd met Angela, gespeeld door Olivia Wilde. Iemand die nogal veel belang hecht aan schone schijn. En dat huwelijk, Romy, is helemaal uitgedoofd, uitgeblust. Maar er slaat een vlam in de pan als de nieuwe bovenburen op bezoek komen. En dat is een avontuurlijk koppel, mag ik wel zeggen. Pina en Hawk heten ze, avontuurlijke namen. Gespeeld door Penelope Cruz en Edward Norton. En hun huwelijk is allesbehalve uitgeblust. Die zijn nog heel actief, vooral 's nachts.
0: Okay.
1: Daar kunnen Angela en Joe als onderburen over meespreken. En meer details van wat daar 's nachts allemaal gebeurt, kom je later in de film te weten. Laat ik het wat spannend houden.
0: Dat is goed. Ja, nu, je hebt met Olivia Wilde en Edward kunnen spreken ook.
1: Ja.
0: En ze hebben jou iets toevertrouwd. Dat de film op een heel speciale manier zou opgenomen zijn.
1: Ja klopt. Weet je, Olivia Wilde heeft de film ook geregisseerd. En ze heeft om te beginnen die film, of de scènes in chronologische volgorde opgenomen. Dat doen ze normaal niet. 1. En 2, dat stelde hen in staat om elke avond samen te zitten. Ze hebben dat op een 20-tal dagen opgenomen. Samen te zitten met de scenaristen en met de acteurs. En ze heeft aan haar acteurs elke dag gevraagd om dan samen nog aan die personages te werken en te kneden. En ze vroeg ook om elementen uit hun persoonlijke leven in die personages te injecteren en daarover te vertellen. En ze zegt, ik heb zelf ook tijdens die sessies, het waren bijna workshops, mijn ziel op tafel gegooid.
0: Wow.
1: En ze zegt, ja, dat is heel bijzonder. En ze zegt, dat kun je ook alleen maar doen met heel goede acteurs en met mensen die elkaar vertrouwen. En dat heeft die film, wel een extra laagje gegeven.
0: Ja, had je dat idee ook als je dan aan het kijken was, dat je dat kon zien, die manier van werken? Het resultaat, was het daar?
1: Als ik dat dan achteraf hoorde, begreep ik waarom het wellicht allemaal zo heel levensecht was. Heel herkenbaar ook. En dat was na een tijdje, want ik heb het een uur lang geweldig hard zitten lachen. Het is een komedie. Het is lachen, gieren, brullen, spitante one-liners, de ene na de andere. Na een tijdje begon ik te beseffen van met wie zit ik eigenlijk te lachen? Want ik begon steeds meer dingen van mezelf, raar hoor, in die personages te herkennen. En besefte ik zit hier misschien wel mezelf uit te lachen. En het zet je aan het denken over je eigen relatie. En dat is precies wat Olivia Wilde, dat zei ze mij toch, waar zij ook op gehoopt had.
2: Yes, you're allowed to change. I think that embracing change in your partner and in yourself and allowing for it, and that you can reintroduce yourself to your partner and to yourself, that it is something very healthy. Reinvention is possible. And I love that you came out of it thinking that. I think that my dream is that people see it together and experience this in groups. Beyond that, it's just that they end up having conversations that they wouldn't have had before.
0: Heb jij er iets van opgestoken, lieve? Voor je eigen romance daar thuis?
1: Weet je, het heeft me echt wel wat aan het denken gezet. En in dat opzicht is die film zeker geslaagd. En zou ik je aanraden, Romy, om met je eigen lief eens te gaan kijken en daarna op café te gaan en er een boompje over op te zetten. Maar het is vooral ook onthouden, hè. Onthouden, het is vooral ook echt wel heel, heel, heel erg grappig.
0: Ah, wel,
1: The Invite.
0: Perfect. Vanaf nu dus in de bioscoop. Dankjewel, lieve Van Gils.
1: Alsjeblieft. Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio 2. Op een vrijdag in de kroeg.

0: Man at Working Down Under. Na 5 uur niet Hans, maar wel broer Joost Bourlon hier bij Radio 2. Die gaat het hebben over het nieuwe kunstuur. En ben je een grote stripfan? Ook dan kan je beter blijven luisteren naar Radio 2 Weekendwijzer.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles komt goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
0: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei, met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Doe je zeker. Nog tot 6 uur Radio 2 Weekendwijzer. Met dus de leukste uittips om in je agenda te zetten. Zometeen gaan we het nog hebben over kunst en strips.
12: Elke dag.
0: Vijf uur, dit is het VRT-nieuws, krijg je van Melina Verbeek.
13: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen hebben vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup naar aanleiding van World Cleanup Day. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd tijdens het opruimen.
14: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
13: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen
14: terechtkomen, maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn, die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
13: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse

0: Er is een aantal mensen aangehouden. Er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat het Groenlandakkoord dat hij met Denemarken heeft gesloten de veiligheid van de VS garandeert. Maar Trump heeft toch veel minder gekregen dan hij wou, zegt VRT-nieuwscollega Bert de Vrooy, want hij wou van het eiland Groenland Amerikaans grondgebied maken en dat gebeurt nu niet.
2: Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
1: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Sizu Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens van Sportza volgde de wedstrijd.
3: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Sizu Bergs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen, zonder de geblesseerde Rafael Conignon en Alexander Bloks.
1: En in het voetbal speelt Oud-Heverlee Leuven op dit moment tegen La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen eerst nog wat regen. In de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. We halen tot 21 graden. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden. 3:05, goedemiddag. Op de ring rond Gent van Merelbeke naar Drongen, daar zijn problemen door een ongeval. Even voor de afrit naar Flanders Expo, hou daar rekening mee. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. En op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit in de Pinte afgesloten. Dan Brussel nog in de Poelaardplein, is het Poelaardplein liever verkeersvrij door een festival. En de Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor dus ook gesloten. Het autoverkeer verloopt daardoor wat moeizamer.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
5: Radio 2, Weekendwijzer.
6: Romy de Ridder
7: en Kylie Minogue.

Kylie Minogue in Spinning Around. Het kunstuur in Mechelen, misschien ken je het wel. Daar kan je opnieuw terecht voor nieuwe kunst. Maar ook de zotste verhalen natuurlijk achter die kunstwerken. Altijd verteld door stemmen die je kent, zoals deze keer bijvoorbeeld Alex Calier of Victor Verhulst, die jou ja, een verhaal vertelt. Joost Bourlon vertelt zo meteen daar nog veel meer over.

0: Radio 2.
1: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
2: Olé, olé.
1: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
2: Olé, olé.
1: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
2: Olé.
1: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
2: Olé, olé.
1: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
2: Olé, olé.
1: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel.

Remo van het Groene Woud. De a cappella versie van Liefde voor Muziek. Ja, of hij ooit al eens een keertje een deel is geweest van het kunstuur, vraag ik zo meteen nog aan Joost Bourlon. Dit is eerst Cake by the Ocean.

0: Cake by the Ocean. Als we dan toch over cake, verjaardagstaart bezig zijn, het is toch wel een dingetje, want er is een nieuwe voorstelling van het Kunstuur. Intussen al de 10e, dus dat mag toch wel een klein beetje gevierd worden. En dan haal ik er heel graag de helft van het brein achter dat Kunstuur in Mechelen en Roeselare erbij. Een hele goede middag, Joost Bourlon.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Ja, dus zoals ik zeg, een nieuwe voorstelling van het Kunstuur. Ja, de 10e. Het is toch wel iets. Een dingetje, hè?
1: Ja, ja. Had je mij dat gevraagd in november 2019, toen we gestart zijn met de eerste, dan had ik u waarschijnlijk een beetje voor gek verklaard. Maar we zijn vandaag heel blij dat we al 10 edities ver zitten in Mechelen en ondertussen ook al de 4e in Roeselare. En ja, wij blijven schilderijen vinden en wij blijven ook interessante verhalen en vertellers vinden.
0: Ja, over die vertellers gesproken. Daarnet hoorden we Raymond van het Groenewoud. Heeft hij ooit in die 10 edities in Mechelen, 4 in Roeselare, een vertelstem geweest of niet?
1: Nog niet, maar ik weet dat Raymond ergens wel op een lijst staat van een potentiële verteller bij sommige schilderijen. Dus wie weet, het kan nog komen.
0: Oké. Ja, en welke stem horen we dan deze keer?
1: Goh, wij hebben als vertellers van, ja, het zijn niet altijd bekende Vlamingen, er zijn ook onbekende mensen bij, maar van bekende stemmen hebben wij, ja, iemand die gisteren alle aandacht aantrok, dat is Jean-Marie Pfaff. Wij hebben ook Alex Callier van Overfonic. Wij hebben Mark van Ranst. Dat zijn de, wij hebben, sorry, William Boeva. Wij hebben Maaike Kafmeijer. Dat zijn zo de en natuurlijk, ja, de stem van Jode Meijer blijft aanwezig in de derde zaal, voor de 10e keer ook.
0: Ja, ik zag ook Victor Verhulst staan. Dat is bijvoorbeeld...
1: Victor Verhulst ben ik vergeten,
0: een,
1: ja, sorry.
0: Een stem, ja, maakt niet uit, maar dat is bijvoorbeeld een stem dat ik, ja, dat ik niet meteen aan kunst zou linken. Heeft hij dan een zot verhaal verteld?
1: Nee, geen zot verhaal, maar ja, je moet weten, Victor Verhulst is komen kijken naar de allereerste tentoonstelling, onder andere.
0: Ja.
1: Toen hij buiten kwam, was hij wild enthousiast over een kunstenaar die Eugène Laermans noemt. En hij heeft heel de avond vragen zitten stellen over die kunstenaar en hij was daar echt gepassioneerd door. En toen we voor deze editie twee schilderijen van Van Mieghem te pakken kregen, hebben we hem gevraagd of hij het verhaal wil vertellen. Ja, Victor is echt gepassioneerd door die kunstenaar dankzij het Kunstuur.
0: Amai. Ja, kijk, dat is het effect natuurlijk, wat jullie ook willen.
1: En het verhaal is eigenlijk dat de kunstenaar is doof en blind geworden. En heeft dus een dertiental jaar in het duister geleefd.
0: Uh-huh.
1: En na Victor hadden we iemand aan het woord die dat ook meegemaakt heeft. En die man was gisteren aanwezig op de persconferentie en ik heb met hem bijvoorbeeld gecommuniceerd door gewoon hoofdletters in zijn hand te schrijven.
0: Uh-huh.
1: En hij antwoordde. Hij kon dat, hij verstond dat. Ik was zelf verbaasd.
0: Amai, ja, gisteren die persvoorstelling, je zegt het zelf, conferentie. Er waren vertellers bij dan, hè? Hoe waren de eerste reacties?
1: Ja. Ja, ik ga er eentje uitpikken. Alex Callier, heeft dus ook een verhaal verteld, maar heeft dan de tentoonstelling bezocht. En wij hebben twee werken van een zekere Frits van den Bergen in bruikleen gekregen uit een collectie in Zwitserland. Alex was daar echt van onder de indruk. Hij zegt, dat is prachtig. Dat zijn werken die eigenlijk nog nooit in België getoond geweest zijn.
0: Oké, okay, amai. En heb je zelf een favoriet kunstwerk eigenlijk? Want je vertelt hier natuurlijk alle verhalen.
1: Is,
0: maar heb je, je bent een beetje de curator natuurlijk van het Kunstuur. Dus dat is een beetje kiezen tussen je baby's, dat begrijp ik wel. Maar als er één moet kiezen, Joost.
1: Ja, ik ben niet alleen curator. Hans en ik, Hans mijn broer, wij doen dat samen.
0: Ja.
1: En als ik die vraag krijg, dan geef ik daar bijna altijd hetzelfde antwoord op. Het hangt ervan af met welk been ik uit bed gestapt ben. En daarom om te zeggen, ik heb bijna elke dag een andere lievelingswerk. Het wordt echt bepaald door het humeur van de dag.
0: Oké, okay, ja, kijk, het is aan ons eigenlijk om een favoriet werk nu te kiezen. Hè. Zowel in Mechelen als in Roeselare is er dus een nieuw Kunstuur waar we kunnen genieten van. Dus kunst, verhalen en van die prachtige vertelstemmen.
1: Heel toegankelijk, heel laagdrempelig. Iedereen kan gerust een uurtje kunst aan, ook al ben je nog nooit in een museum geweest, de manier waarop wij het brengen.
0: Voilà, kijk, 60 minuten, dat moet kunnen, hè.
1: Ja, dat moet kunnen.
0: Voilà. Joost Bourlon, dankjewel en geniet nog van je zaterdag.
1: Ja, we hebben nu VIP-dag, dus ik sta volop tussen de eerste bezoekers en de reacties zijn geweldig enthousiast.
0: Ah, wel, kijk, geniet nog wat na dan. Dankjewel.
1: Oké, okay, dank u, dag.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
2: goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza.
5: Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Liquido en Narcotic. Intussen is het 5:30 geworden. Ben je op de baan, dan is het opletten op de Antwerpsring richting Nederland in Deurne. Daar is de afrit het hele weekend dicht. Er staat daar dan ook een file van 10 minuten vanaf Wilrijk. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit in de Pinte afgesloten. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. Nog wel dit. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. En de Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook afgesloten. Het autoverkeer verloopt daardoor ook wat moeizamer.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

En Dans Clouseau, wie er op dit moment aan het dansen is, op zijn paard waarschijnlijk, is de Belg Koen Verrijken. Want jawel, na 20 jaar heeft hij zich tot BK Jumping mogen kronen. 20 jaar geleden was het. Intussen is hij 57 geworden. En ja, die slotdag, BK Jumping is toch voor zijn naam. Prachtig om te zien. Meer info vind je gewoon op de website van Sporza natuurlijk. Dit is Elton John en Dua Lipa.

0: zometeen van je Footloose hier op Radio 2. En we gaan het hebben over strips.
1: Ah, dit wordt een heel mooi moment. De vroegste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
1: Verre. Nou, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah ja.
1: Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
5: Goedemorgen, morgen.
6: Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Je informeren voor je gaat renoveren?
11: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
10: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
10: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Go Yellow!
17: Radio 2.
18: Radio 2

0: Jenny Loggins en Footloose. Het is 17:15 op deze zaterdag namiddag. Ja, en in Brussel is het druk hoor. Morgen ook nog een autoloze zondag. Het is echt wel een weekend om u tegen te zeggen. Maar waarom het vandaag vooral druk was in het stadscentrum van Brussel, komt door het stripfeest. Ja, vandaag en morgen aan de gang. En iemand die er alles van weet is Jeroen Roppe van Visit Brussels. Goedemiddag.
1: Dag Romy.
0: Ja, vertel, een dag vol met ja, stripgekten hè?
1: Absoluut. Ik sta hier op dit moment vlak voor het beursgebouw in het centrum van Brussel. Helemaal in het hart van de stad, in het hart van de voetgangerszone. En ik sta hier op een gigantische striptekening. Want die hebben ze aangebracht vlak voor de trappen van het beursgebouw. Een prachtige grote stripfresco op de grond. En daar kan je gewoon over stappen en kennis maken met allerlei striphelden. Dat is een van de leuke dingen hier op het stripfeest. Als ik voor mij kijk, zie ik ook gigantische stripballonnen. Ik zie hier de marsupilami. Dat is dat, beest in geel en zwart met die hele lange staart. Die staat voor mij. En in het beursgebouw vindt eigenlijk het stripfeest plaats met allerlei activiteiten, met uitgeverijen die hier staan, met heel veel strips natuurlijk. En met signeersessies, zoals ik nogal starstruck toen ik een van mijn favoriete auteurs zag daar straks, die hier komt signeren. Marini, die komt hier morgen ook signeren, dus je kan morgen ook je stripalbums laten handtekenen door de auteurs. En je kan hier rondlopen in de straten rond de beurs, want daar staan allemaal standjes waar ze tweedehandstrips verkopen, een echte boekenmarkt dus eigenlijk. En er zijn ook de hele dag activiteiten morgen. Straks mag ik de Atomiumprijs uitreiken over een half uurtje. Dat zijn zo'n beetje de Oscars van de strip in Brussel, met de beste strips van het afgelopen jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat dat geeft. En morgen moet je zeker afkomen, Romy, want dan is het de hele dag stripfeest in het hart van de stad op autoloze zondag.
0: Ah ja, dat is geweldig. Twee vliegen in één klap. En het is ook fijn, want je mag gewoon binnenwandelen. Hè? De meeste activiteiten zijn gewoon weer gratis.
1: Ja, het is volledig gratis. Je wandelt gewoon door de beurs en je valt van de ene verbazing in de andere. Je ziet daar al je striphelden. Je ziet daar leuke stands, nieuwe strips. Heel veel activiteiten voor het hele gezin. Ik raad je dus wel aan, als je niet in Brussel woont, om met de trein te komen. Ja. Want met de auto kan je de stad niet in.
0: Ah, wel, kijk, een gewaarschuwd man is er twee waard. Hè? Ja, Jeroen, hoe zit het met de zenuwen dan voor zometeen die prijsuitreiking?
1: Ja, toch wel. Ik vind dat altijd een spannend moment. De stripwereld is dan verzameld. De Brusselse stripwereld in de eerste plaats met toch een aantal auteurs die ik fantastisch vind. En ik ben zelf benieuwd wie in de prijzen zal vallen straks.
0: Wel, kijk, we gaan het wel meemaken waarschijnlijk. Op VRT Nieuws zal er misschien wel iets van verschijnen. Hoe dan ook, veel plezier nog vanavond, maar ook morgen. En Jeroen, dankjewel.
1: Dankjewel. Dag Romy.

0: Wes en Alane, heb je een uittip gemist? VRT Max, dat is het adres waar je alles kan herbeluisteren op je gemak. En morgen zijn we er weer met Radio 2 Weekendwijzer vanaf 4 uur.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, kieke.
0: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, kieke, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: En likken we van die spijker, zegt...
4: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
5: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: So boring.
5: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
5: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: And Willoughby.
5: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
0: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
8: Kan jij nog lang lezen?
7: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedacht!
0: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
9: Volgende halte, 50 jaar metro.
0: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
10: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Vanaf nu, 4 uur lang, dompelen we je onder in enkel de grootste hits van de jaren 80, 90 en de Nillies. Dat is een fijne

0: honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen en Luik hebben honderden vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van milieuorganisatie River Cleanup om aandacht te vragen voor het afvalprobleem. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er vandaag werd verzameld.
1: Meer dan 546 mensen om precies te zijn die in Antwerpen en in Luik opgeruimd hebben met ons. In totaal 1200 kilo verzameld. En de meest merkwaardige vondsten waren in Luik een scooter die we uit de struiken opgevist hebben. En dan heel veel gasflessen hier ook in Antwerpen. En de klassieke zaken, kleinere blikjes en sigarettenbeuken en zo. Dus dat is het resultaat van de actie deze middag.
0: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. President Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. VS-correspondent Thomas de Grave geeft meer uitleg.
2: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service die daar de ingang bewaakt.
0: In Namen verzamelen dit weekend duizenden mensen voor Fête Wallonie, de feestdag van het Waalse gewest, dat is morgen. Voor het eerst is Vlaanderen de centrale gast, want Vlaanderen en Wallonië moeten meer samenwerken en

0: 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. In de paardensport is Koen Verreken in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Merryweather van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in en daarin maakte hij geen enkele fout. Koen Verreken is 57 en zo de oudste Belgische kampioen jumping ooit. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen rijden dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
1: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van... ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder... als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
0: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen kan het eerst nog wat regenen. Maar in de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. En we halen tot 21 graden. Maandag wordt het vrij zonnig en dan halen we tot 20 graden.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 2 80, 90 en Nillies.
4: Dirk Gijs.
5: Fijne zaterdag en ook dankjewel Romy natuurlijk. Als je een stapje in de wereld zet, dan zorgen wij voor een fijne soundtrack. Met het beste uit de jaren 80, 90.

jaren 80. Ze waren prachtig met onder meer deze Human League, die toen werd voortgebracht met Don't You Want Me. En nu een hit die werd geschreven toen de zanger met een schouderoperatie thuis zat en een beetje onder de invloed van de pijnstillers. Hij vond de tekst eerst een beetje vulgair, maar de producer heeft hen overtuigd om het als single uit te brengen. En het werd een grote hit. Sex on Fire.

Rob de Nijs en Hou Me Vast. Hou je vast voor Ultimate Chaos. Al heeft het niet met chaos te maken, want het is een gestroomlijnde boyband opgericht door Simon Cowell.

0: Opgericht door de grote en vooral bekende Simon Cowell, maar ze hebben wel tijd nodig gehad hoor. Opgericht in 92 en deze eerste hit is er pas gekomen in 1998. Ultimate Chaos.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Radio 2, 80, 90 en Lili's met De Kreuners en Zo Jong. Ik heb hier nog Olivia Newton-John. Ja, dat was dat brave Grease-meisje dat plots veel minder braaf was. Want ze zong over, ja, let's get physical and let me hear your body talk. Olivia Newton-John kreeg er zelfs spijt van. Maar ja, het was te laat. De single

0: Let's Get Physical. Ach, waarom niet? Een tip voor je zaterdagavond.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu de band die je kent van hits als Don't Dream It's Over of Four Seasons in One Day. Ik heb het over.

0: Isabelle A., een artieste die ook al vele decennia meedraait. En vooral deze zomer deed ze het uitstekend met een nieuwe single. En Isabelle, als je dit hoort, heel veel sterkte. Want ik weet dat borstkanker jou nu vooral bezighoudt en niet je carrière.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Radio 2, 80, 90.

Alcazar. Ja, en Crying at the Discotheque. Ik neem je precies 40 jaar terug mee in de tijd. Dan belanden we op 19 september 1986. Pakken we de top 30 erbij. En wie stond er toen op 3? Wel, deze Madonna.

Madonna toen alomtegenwoordig op nummer 3 in 1986 met deze Papa Don't Preach. Ik zei alomtegenwoordig, want ook de nummer 2 was eigenlijk gejat van Madonna, want dat was de holiday rap van MC Micah G en DJ Sven. Ja,

Right, de holiday rap van MC Micah G en DJ Sven. Ze stonden op 2, verloren hun nummer 1. En wie is dan de nieuwe nummer 1 op 19 september 1986? Ah ja, je hoort hem al, hè. Deze zomerhit Mattia Bazar en Ticento.

Sorry, die synthesizers, dat klinkt heel 80. Wel, het album waar het uitkwam was ook Tura 80. Logisch, hopeloos. En nu richting nieuws uit met Black Eyed Boys van Texas.

0: dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: We zijn op dreef met Radio 2, 80, 90 en Nillies. Enkel de grootste hits uit die drie fantastische decennia. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
13: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
14: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
15: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, van die pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
14: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
16: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
14: Leuven heeft nu 4.
16: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch.

0: om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Ciso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
1: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En, je probeert gewoon zo hard, soms probeer je misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag, je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, hoor ook gewoon vaak goede spel van de anderen. Dan komt dat soms ook gewoon binnen.
0: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2, 80, 90 en Millie.
3: Ja, nog tot 10 uur vanavond. Hè.
4: Dirk Gijs.

Want het leven is zoveel mooier als je lacht natuurlijk. En Lily Allen met Smile. Trouwens, alle mensen lachen in dezelfde taal. En de goedkoopste facelift is een lach. Allee, genoeg wijsheid nu. Tijd voor een goede plaats zoals deze Eurythmics. En Love is

Een fenomeen, Bart van den Bossen. Ik heb het even opgezocht. Het is ook al 13 jaar dat we die moeten missen. Toch wel opmerkelijk. Hij was televisiepresentator ook. Hij heeft heel veel programma's op VTM gepresenteerd. En maakte ook liedjes. Bart van den Bossen, West-Vlaming. En hier zijn twee dikke vrienden. Echt wel in het privéleven. Maar ja, ze hebben dat ook gecombineerd op deze single. Hè. Clarence Clemens, saxofonist. En

0: Radio 82 90 Nillies. In 2000 konden we dit allemaal meezingen. Alizé. En die naam betekent passatwind. En weet je waar dat komt? Haar mama en papa waren fervente windsurfers. Vandaar.
1: Radio 2. Radio 82 90 en Nillies.

Sam Bettens en Leef. Ik heb nog muziek van Justin Timberlake. En Justin was vorige week donderdag nog in Parijs. En hij werd op het podium gehaald door Jay-Z. Ze hebben twee liedjes samen gezongen. Nu, Jay-Z heeft eerder nogal voor verrassingen gezorgd in zijn shows. In Londen bijvoorbeeld heeft hij Lauryn Hill en Wyclef Jean van de Fugees uitgenodigd. Deze zomer nog stond Rihanna bij hem op de planken. En zijn echtgenote Beyoncé was in New York. Hier is Rock Your Body.

0: Supertramp en It's Raining Again. Boah, de vooruitzichten voor volgende week zijn fantastisch. Droog en mooie temperaturen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Een nieuwe zanger die uit een boyband kwam en 14 jaar de echtgenoot was van Whitney Houston. Ik heb het over Bobby Brown.
2: Elke dag telt voor twee.
0: And you can play that game.
2: WRT Radio 2.
3: Drop it.

Maandag hadden we de uitreiking van de Emmy Awards. En Michael J. Fox was daar ook. Hij kreeg een award voor zijn jarenlange inzet voor Parkinson-onderzoek. En zijn werk met zijn eigen stichting. Dat was een beetje zielig, want hij werd met zijn rolstoel op het podium gereden. Hij speechte en hij kreeg natuurlijk een staande ovatie. Michael J. Fox heeft al sinds 91 Parkinson. Het is indrukwekkend, want met zijn stichting schonk hij 2,5 miljard dollar aan onderzoek naar die ziekte. 6 jaar geleden stopte hij met acteren vanwege Parkinson's symptomen. Maar wij kennen hem natuurlijk van die geweldige rol in Back to the Future. En dit komt uit die soundtrack. Huey Lewis and the News. The Power.

Onlosmakelijk verbonden met de 80s, deze Tears for Fears en Shout. Radio 2, 80, 90, Nelies. Dit komt uit 91 en dan moet je weten, Cher was op dat moment aan haar 20ste album toe. 20, wat een carrière heeft dat mens gehad. Als je problemen hebt, dan ligt de oplossing in meer

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En 1 vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
6: Elke dag, telk voor 2.
7: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag in Nederland is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
8: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratieslogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
7: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
9: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
7: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven.
9: Ik ben wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
7: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor

0: over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. 80, 90 en Nilly's.
2: Oh, we zijn nog maar halfweg. Welkom.
3: Dirk Gijs.

0: Diana Ross met Upside Down. Het is een bijzonder weekend, want vandaag en morgen is het het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. 10 euro kost zo'n legendarische biologisch gekweekte azalea. De opbrengst gaat integraal naar wetenschappelijk kankeronderzoek, naar preventie en betere zorg voor patiënten. En ja, vrijwilligers trekken de straat op. Hè. Je vindt ze bij de bakker of aan de supermarkt, dus zeker eentje kopen. Hier is Milo. AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Ze zingen over die keurig nette verslaving en dat is de nagel op de kop, VOF, de kunst. Ik krijg een heel fijn berichtje van Nancy Albrecht, die stuurt, want ik had het daarnet over plantjesverkoop van Kom op tegen kanker. En ze stuurt, ik heb al plantjes verkocht, ik ben zelf geen patiënt, maar ik heb twee vriendinnen die borstkanker hebben en of hebben gehad. En Anna Ost stuurt, wij hebben donderdag voormiddag al een azalia gekocht aan het ziekenhuis AZ Sint Blasius in Dendermonde. Goed bezig, 10 euro voor het goede doel. Zeker doen dit weekend. Hier zijn Spice Girls. Who do you think you are?

Atomic Kitten en Hole Again. Wim Buijzen uit Gent stuurt, daar Dirk. Deze hit zal deze week waarschijnlijk op Radio 2 al gepasseerd zijn na het overlijden van de zangeres deze week. Namelijk Rita Mitsuko en Marcia Baila. Het verhaal is triestig, maar het is een echte klassieker. Dus speel hem nog eens. Maar kijk Wim, we gaan dat doen. Absoluut. Catherine Ringer werd 68 en ze overleed aan een agressieve vorm van kanker.

0: Heb jij de VRT Max-app al geïnstalleerd, doe dat even op je telefoon. En volg dan Radio 2 en dan kan je ons berichtje sturen. Dan kan je ook stemmen op jouw favoriete 3 van Michael Jackson. Want het is het Michael Jackson weekend. En het resultaat van die stemming hoor je morgen 16:45. Dan wordt de ultieme 3 van Michael Jackson gedraaid. En misschien is deze er ook wel bij. You are not alone.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: CC Peniston en Finally. Door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Tot maandagochtend 5 uur wordt de afrit Deurne afgesloten. En nog door werken kan je op de E17 van Gent naar Kortrijk niet de afrit De Pinte gebruiken, want die is het hele weekend dicht.
1: Radio 2, 80, 90...

dat is hier dikke ambiance bij Radio 8290 Nilies met London Beat en I've Been Thinking About You. Maar we gaan het tempo wel serieus laten zakken. Wim de Smet uit Waregem vraagt deze aan. Suggestie voor vanavond schrijft hij Dirk: Domino van Clouseau.

Ja, Ella heeft het, hè. Ella, Ella, Jode, Frans Kuil. We krijgen nog een fijne suggestie binnen van Laura Kriel uit Zeilzaten. Zij suggereert The Radios met She Goes Nana. En ze wens ons nog een fijne avond. Ja, voor jou ook, hè. Hier zijn ze, The Radios.

0: pas op, die hadden daar een grote Europese hit mee, de Radios. En She Goes Nana, plaat die we draaiden op verzoek van Laura Kriel uit Zeilzaten.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

Man Who Let The Dogs Out. Weet je, we bewegen met z'n allen te weinig. De honden, hè, die kunnen er maar voor zorgen dat we wat meer stappen zetten. Dat is op zich een goede zaak. Toontje Lager, die zegt, we hebben geen tijd. En al zeker niet voor de hond.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag in Nederland heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
4: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
3: In Herstal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
5: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetballen. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
3: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel, KV Mechelen, is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. De Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen.

Ja, feestplaatje op zaterdagavond bij Radio 8290 Nelies met de B-52's en de Love Shack. En nu een Zweedse madame die eigenlijk twee keer naar het Eurovisie Songfestival mocht gaan. De eerste keer werd ze derde, dat is goed om eens te oefenen. Maar de tweede keer was het prijs en won ze met deze Captured by a Love Storm. Maar we draaien de Zweedse versie.

Ja, zo zwaar 80's. Typische new wave bij Radio 280-90. Nelly's Orchestral Maneuvers in the Dark. En Enola Gay. Ik krijg een berichtje van Petrus van Wassenhoven uit Laarne. Dag Dirk, weer een avond om te genieten. Ik heb namelijk suggesties. De Gigantjes met Yakitaki O. Ja? En G-Race met Manhattan. Tof om naar te luisteren. Groetjes Petrus en fijn weekend. Ja, het is Manhattan geworden van G-Race, Nederlandse band.

Pim Soetaar en ze kent me. Ken jij de Red Pack Best of in Concert? Het kerstconcert van onze collega's van Radio Bene. Wel, dat is met bekende artiesten die komen. Hè. Helmoet Lotti komt, Lies, Yannick Bovie, ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Het wordt de Max. Bestel nu al je kaartjes, want het is bijna uitverkocht. Doe dat via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dat is zondag 8 november. Nu, ik zei het, er zijn nog maar een handvol tickets voor de show. S'avonds om 19 uur. Wees snel als je erbij wil zijn, want dat is ook de allerlaatste keer dat we de Red Pack in concert organiseren. Hier zijn Bangles en Manic Monday.

Lisa Stansfield en Change. Wist je dat er elke zondagavond, dus morgenavond, hier een bijzonder verzoekprogramma is bij Radio 2? Dat heet Radio 2 Morgen Maandag. En dat is met Caroline de Becker. Die kan er platen aanvragen voor jeugdvrienden, voor je partner onderweg, voor buren, vrienden, familie, enfin, gewoon zomaar voor wie je wil of wie je iets wil vertellen. Als je iemand blij wil maken met een song en een boodschap erbij, mail dan naar morgenmaandag@radio2.be. En luister natuurlijk, hè, morgenavond voor 3 uur Feel Good Radio tussen 6 en 9 uur.

0: Frank Boeien en Winter in Hamburg. Door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Tot maandagochtend 5 uur wordt de afrit in Deurne afgesloten. En nog door werken kan je op de E17 van Gent naar Kortrijk niet de afrit De Pinte gebruiken. Ook die is het hele weekend dicht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

Killers en Human bij Radio 82, 90 en Nilly's. Ik vind zo'n krachtige song die zo mooi opbouwt. Dus ik zet het altijd wat harder. Jij misschien ook. Of misschien zet jij het wel harder voor deze breekbare Whitney Houston. Luister maar.

Oehoe, Guus Meeuwis en Van Gant. We zaten over de Nederlandse grens. En het fijne is, over de Nederlandse grens wordt er ook geluisterd. Want ik krijg een berichtje van Tommy uit Breda. En hij wil graag Hot Water van Level 42.

Madonna met Into the Groove. Hoe vaak gebeurt het dat er Turkse muziek bij ons in de hitlijst belandt? Zeer weinig. Dat is met HDC uit Mol gebeurd. Ja, daar heb je het al, ze is van Mol. Maar het is wel gebeurd met deze Tarkan en Simarik. Mwah.

0: 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. Ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingenen in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigt de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
4: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0, want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR over naar het derde doelpunt van Anderlecht. Moet gekeken of niet, mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem, dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft nadat doelman Bostin in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkel op een assist van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. 2-0 beter of 3-0. Het heeft al lang geduurd, we weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. 2-0 beter of 3-0.

gewonnen. Tian begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwits kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talens. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zege voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusée et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam, dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

dag in Ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren, net over het stuur.

mijn dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost te draaien kost er, ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb er al

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream.

0: 14 nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
2: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. En vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: Atletiek. Nafitiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
3: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin en alleen overdag. Van 2 uur 's middags tot een laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
4: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
5: Vroeg in uw bed. Zalig. En dan kun je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken, dat gaat allemaal, ja.
6: Dat is juist het leuke aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in, morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wat het fijne eraan wel.
0: Dat is helemaal waar, maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maximaal tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.

0: altijd de beste.
1: In handen van Joppe Mathijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkeler scoorde 2 keer.
1: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game, 3-0, yeah, it's important to win this game and now we can chill a little bit, get the head clean and then we come back in 20 days.
0: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Thiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven.